dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds van uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Siti Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Erin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Sipi Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien.
0: Show.
2: Dit is LA.

0: ziet er positief uit, Maarten. Oh, moet wel een handtekening zetten. Is ontvangen. Op onze NL.
1: Wat heb ze het over?
0: Ja,
2: hier is Kleuntjes Machine.
3: Is er onderweg? Ja.

0: goed, je hebt me helemaal gek gemaakt deze week. En ik moet er toch nog geloven, ik denk dat de temperaturen lekker gaan stijgen dan een graadje of 32. Ja, grote blik van hoe al op televisie.
1: Je gaat toch niet kopen kloten met van die zakjes met ijsblokjes erin?
0: Nee, nou ja, dat was eigenlijk de bedoeling. Ja. Maar dat ga je hem dus niet meer.
1: Nee.
0: Dus ik heb gisteren tussendoor, en dat is op vandaag binnen 2 minuten is dat geregeld, hè. Klik het aan, kan ze alleen online bestellen, prima. Laat maar toe eens komen, klik. Nou, dat ding besteld. Toen zei ik, want ik ben vandaag, ik ben niet thuis op het moment dat dat ding aankomt. Och. Zeg tegen de jongste tegen ons, er komt morgen een pakketje. Dat vind je ook leuk.
2: Ja, wat nou weer, dat pakketje vind je ook leuk.
0: Zeg, verder zeg ik niks. Maar ja, je weet hoe kinderen zijn, ontzettend nieuwsgierig. En dan gaan ze, maar waar gaat het dan over? Zeg, nou, daar hebben we het laatst nog een keer over gehad.
2: Laatst een keer over gehad? Ja, weet ik ook niet. Ja.
0: Ik zeg maar, als het ding morgen binnenkomt, mag je meteen uitpakken.
2: Meteen uitpakken?
0: Ja. Maar waar gaat het dan om? Zeg eens een machine.
2: Een machine?
0: Zeg ja, een machine. Nou, ik kwam dus gisteren thuis. Dan zei mijn vrouw, die zei ook gelijk... Oh, je hebt zo'n ding besteld, of niet? Want ik heb dat gehoord van mensen die hadden de radio beluisterd.
1: Ja.
0: Ja, toen had ik dus gezegd, zeg, ja, zeg maar niet tegen de jongste. Zeg, laat hem morgen dat pakje maar aannemen en laat hem maar uitpakken. Dus als ik morgen een gehemelte heb dat helemaal blauw ziet van de koude, hè? Dan werkt het ding.
1: Dan wel gelijk insterken, ook, hè?
0: Ja, dat kun je wel goed, jong. Ik denk dat hij zegt, wat is dit nou weer? Hij heeft het wel laatst over gehad. Ja, we hebben geen eensklontjes meer. Zeg, ja, dan let maar op.
1: Ja. dan geit het hel.
0: Ja, het geit hel. 9 minuten en dan hebben ze 9 blokjes.
1: Ach.
0: Ja. En ik heb dan een kleine kugel, kun je ook maken.
1: Ja, ja.
0: Dan heb je binnen 5 minuten heb je 9, maar dan zijn iets kleiner.
1: En heb je ook van die scrambled ijs? Of zit dat...
0: Oh, dat weet ik niet. Het is gewoon een van de goedkoopsappen. Ja, gewoon een elektrische.
1: Ja,
0: doe het.
1: Ja.
0: Maar goed, dus ga je het gewoon komen. Hey, dankjewel voor de tip, hè, Maarten.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, zeker. Zeker
1: ik
0: op deze...
1: Ik moet hem ook uitproberen, natuurlijk. Bij jullie. Dan.
0: Wat? Ja. Toen heb je er zelf kennen?
1: Jawel. In mijn koelkast heb ik toch gezag.
0: Oh. Nee, dat klopt. Maar net zeggen ze niet. Zo dat ze mee geen genadisch meer hebben ze opzettend. Dit is zo'n ding, dit is zo'n ding. Verlinde, dan moest eerst even oeten proberen met de Easy Clutches Machine. Maar goed, we hebben vandaag wel de dag van Easy Clutches Machine. En er zien toch al veel mensen, heb ik begrepen, Maarten, die ontzettend vroeg op aard zien deze ochtend.
1: Ja, ik dacht, laat ik eens met Gent Angers beginnen als Angers.
0: Ja, de rest komt er zo aan, geen probleem.
1: Maar er is immers al heel vroeg op pad.
0: Weer dat dan?
1: Dat is Robert Simon.
0: Ach!
1: Onze
0: met de
1: schapenman.
0: Ja.
1: Ja. En dat vertelt zelf wel wat er is.
3: Goedemorgen Limburg. Welkom bij de weerwaarneming. Het is 4:15. Oh. Het is al licht.
0: No.
3: We stonden hier bij Azeray aan de grens. Het tankstation. Daarachter kijken we tegen het Duitse Friedwald aan.
0: Prachtig goed.
3: Het zonnetje komt langzaam op. Daarboven een vliegtuigstreepje. Wat bewolking. Niet heel veel. Het is vooral ook heel veel blauwe lucht.
0: Mm-hmm.
3: Het duurt vandaag 32 graden.
0: Zo.
3: Heerlijk warm. Morgen 34 graden. Geniet er vooral van. Maar denk ook aan bescherming. Hè. Een beetje zonnebrand. Een petje misschien.
0: Ja, zeker. Ja.
3: Geniet ervan, mensen. Fijne dag.
0: Ja, prachtig. Ja, dat is wel schoen. Dat is zoiets wat Limburg prachtig is. Hè. En zeker in de ochtendgloren, 4:15. Dan was het wel een vreugde die shirt wakker maken.
1: Ja, maar zo'n vreugde weerwaarneming hebben we
0: nooit gehad. En die vorm gaan we gegeten hebben met die shirt. Zitten ze dan nog in de wekkernemers en de buzzer opstoot. Maar goed, Robert, dankjewel. Nou, laten we straks nog wel even zitten. Tenminste, nog weten wie fijn dat het al was om 4:15. Maar die weerwaarnemingen die komen straks allemaal binnen. Eerst, maar eens kijken naar de kalender.
1: Ja.
0: Als het goed is het vandaag de 18e.
1: Ja, dat klopt.
0: Hé, hey, staat er bij?
1: Staat 18, of net?
0: Ja, en wat staat er meer bij?
1: Nou, en daar staat daags voor Pinkpop.
0: Klopt. Nou, die kregen we ook net voor de boek, hè, Pinkpop. Ja. Dat weer.
1: Geen QR-code erop.
0: Nee, we zijn zoveel artiesten op Pinkpop geweest. Dat kent ze van alles van maken. Ik heb natuurlijk wel voor de Limburgse inbreng die er dit jaar is. Dat is het...
1: Herfsthanenband.
0: Ja, die zien
1: de hoogmis.
0: De hoogmis van het zuiden. Ja, dat is Sjoen, ja.
1: Ja. Dus er staat van alles te gebeuren dan. Dat is de kalender.
0: Mhm.
1: Dan hebben we ook nog Frans Broekhuizen.
0: Zeker. Nou,
1: Frans Broekhuizen die zegt, het is een hele andere dag. Het is wel daags van Pinkpop natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is van, en daar houden wij van.
0: Ja, ik hou er ook van.
1: Wereldtapasdag, mensen. Vandaag mogen we ons nog eens extra opwarmen op deze dansdonderdag. En wel op Wereldtapasdag. Passend bij de voorspelde temperaturen, zegt hij. Ik kies vandaag dan ook voor Zimca Marina. Nee, Imca Marina.
0: Zimca Marina?
1: Zimca Marina.
0: Ja, dat is Imca Marina, die rijdt in de Zimca. Ja, dat kan.
1: Fiesta Gitana.
0: Fiesta Gitana. Oh, dat is zo'n prachtig. Gewoon ik zeker op mijn lijst kunnen bezigzetten. Ik had eerst gedacht de Viva in Spanje of zo.
1: Ja. Had ook gekund, hè?
0: Ja, dat is toch best wel eens veel fan, hoor.
1: Maar goed.
0: Oké, we gaan eens even kijken of we de rest allemaal nog meer hebben.
1: Imca erop staan?
0: Ik heb Imca erop staan. Moest even goed typen, jongen, want het is allemaal nog vroeg. Ja. Eens kijken. Zullen we die eerst even al binnen horen? Eens kijken bij de allereerste maat vandaag. Oh. Dat zal toch wel Maurice Michiels zien? Nee, was niet Maurice Michiels.
1: Nee, de eerste die binnenkwam vandaag is Danny Plum.
0: Zo, hé.
1: Daar waren vroeg op. Of laat naar bed. Ken nou.
0: Dat ken nou. Ja. Lang gedacht.
1: De voorgloeier voor mij. Ik ga voor een vriend van me. En dat is natuurlijk...
0: Rutje van Barneveld.
1: Met zwoele zomernachten.
0: Zeker, kom maar erbij zitten. We snappen het wel.
1: Hij heeft Jan Stultje zo vertroffen, want Otje Oetneer waar later als Danny Plum.
0: Mm-hmm.
1: Goedemorgen Pascal en Maarten, ik ga voor de voorgloeier voor de Buggles met Video Killed the Radio Star.
0: Hij behalve de gaten tenminste dat vandaag dansbare platen moeten zien, maar daar gaan we natuurlijk voor. Lekker dansen, dansen, dansen, dansen, daar ben ze vrolijk van, dat is fijn in de ochtend. Ja, dan maar eens even kijken waar Maurice Michiels voor vandaag heet op zijn nachtdienstje. Hallo!
4: Hey, goeiedag Pallie, goeiemorgen. Voor mij is het... Nachtdans donderdag,
0: ken al.
4: En mijn dansplaatje, dan ga ik even terug naar het jaar 2003.
0: Ja.
4: Dat we nog elk weekend in de discotheek de Peppermill lagen. Met
0: och,
4: veel
0: joh, de Peppermill.
4: En plezier. Dan ga ik voor Special D. Met Come With Me.
0: Special D.
4: Ik wens jullie een fijne uitzending. Blijf gezond, hou het rustig. En misschien ga ik nog eens even terug in de tijd met Special D. Wallet! Radio,
0: hoor. Radio, 50 kilometers vandaag natuurlijk. Heb ik al heel vroeg onderweg is.
1: Nou dan.
0: Ja, dit is duimig gat, hè. Peppermill, dat was de tien jong destijds. Dat was die discotheek met de zwemmer in de midden.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, dat is prachtig allemaal, meiden. Ja, daar hebben we nog ooit gezworven. Misschien hebben we toen elkaar allemaal wel gezien. Dat weet ze niet, hè. Hadden we het meer hoog, wisten we er niet wat we deden. Prachtig, laat ze binnenkomen. Lekkere dansbare platen. We doen vandaag dansdonderdag en dan ben je een blootheid daar. Maar goed, Pascal en Maarten zorgen dat de dag lekker goed begint. Doen we met een lekkere van Joan Osborne. Dit is One of Us op L1.

0: is het best wel druk hier, moet ik eerlijk zeggen. One of Us, op deze dag dat we kunnen zeggen... Allee, Pruse, kom maar, koilen graven. Ja, dat gebeurt meestal op het
1: strijd. Koilen graven?
0: Koilen graven. Dat een Hollander denkt dat koilen graven een koelgraaf is. Dat maakt niet zoet. Jorie Limburg zeggen dat allemaal anders. Ik zeg, la revolution! Ja, we zijn wel mee bezig met de Limburgse revolutie natuurlijk. Ja. Gisteren een oproep gekregen van Marleen Rutte. Die zei van, ja, weet ze wat, mijn goede vrienden, Jontana. En ook natuurlijk Bjorn en Mieke, die moeten mij gaan door met die...
1: En
0: Brufmaar, ja. Die heb ik geprobeerd te bellen. Moeten we straks kijken of we Bjorn even aan de lijn krijgen. Want Bjorn is natuurlijk ook stadionspeaker bij VVV. En als hij straks eens weer in de stadion staat, kan hij er ook een oproep doen, vind je. Zou hem zo maar even kunnen vragen.
1: Ja, vind ik goed.
0: Ik vind dat. En dan hebben we ook gelijk een paar mensen moeten op provincie te pakken. Ligt eraan tegen weer dat ze spelen, was goed.
1: Voorlopig niet. Dat is zomaar.
0: Wat blieft?
1: Wordt net gevoetbald nu, hè?
0: Nee, dat zeg je toch. Als ze dadelijk weer in de dingen
1: zijn.
0: Geen probleem. Goed, Dennis Thomas. En dus vandaag weer. Ja, dans donderdag, jong. We hebben hier die danspleetje. Goedemorgen, man.
2: Hoi, vrienden van Dr. Joe.
0: Hallo.
2: Ik wil geen bijdragen met Prins. Met I Will Die For You.
0: I Will Die For You.
2: Geen noot zijn weer.
0: Ja, en. Hoppakee, ja, dat was het letse, had er een beetje afgelegd. Ja, Christa is de batterie op gewoon, dat was ook even een beetje langzamer. Prins, I Will Die For You, goedemorgen Johan Gerritsen.
3: Goedemorgen mannen, goedemorgen volgende dus. Heel goed op opzocht. Gisteren zag ik een foto voorbij komen van een Duitser die ik had dit jaar kort gevonden. Je hebt er ook heel veel schetsjes en toneelstukken.
0: Ja,
3: weer. Willy Milovic.
0: Oh, Willy Milovic.
3: Dat is ook gisteren week om en daar doe ik dan nog een pleitje van. Dat deed je met, samen met de Blackfuse een pleitje en dat heet je Let's Dance.
0: Let's Dance, oh, de dansplaat, ja.
3: Dat was je gewoon op dansen zonderdag, hè.
0: Ja.
3: Dus voor dat pleitje kon ik vandaag.
0: Ja, sure.
3: Voor de rest, ik kom vandaag nog wel weer zo prima, dus dan is het wel spannend allemaal. Voor de rest kan ik verder weg maar zeggen, iedereen aan het werk. Werk ze voor de first time. Zo'n lintjes, hou je hoofd koel met deze hitte en Radio,
0: het zou zomaar kunnen zien dat we vandaag weer in de kulsje inbrengen. Keer kregen het mag doet, zeg maar, de volgende van vandaag.
1: Wat ik geschet zeggen?
0: Wat helemaal geschet?
1: Weer mij in Remung tegengekomen ben.
0: Ja, ik denk de visboer is er dan geweest.
1: De pavaier.
0: De wat? In Remung?
1: Ja.
0: Dan moesten die door.
1: Dat zijn de leesjes aan het schrijven.
0: De leesjes aan het schrijven in Remung?
1: Ja. Ja, dat doen ze eerder, joh.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Je kreeg er inspiratie door. Je kreeg toch een inspiratie in Remung?
1: Ze zitten op een boot, op de Maas zitten ze te schrijven.
0: Op de Maas zitten ze te schrijven?
1: Ja.
0: Oké. Ja, ik ben benieuwd. Kan ze het een keer langs gewoon foto's maken, stiekem, incognito?
1: Als ik ze nog eens een keer tegenkom wel.
0: Ja, dat zou je zo zien. Ja. Moeten we even afwachten. Maar gewoon de pavaya, ze zien. Oh, zitten zoomen. Zien ze Kosje Frans toch wel bij? Dat bent ze niet, hè?
1: Ja, misschien weten we er meer van.
0: Ja, dat zou zomaar kennen. Goed, nou goed. Millie Louise, Let's Dance. Ja. Goedemorgen, de Prins. I Would Die For You. En wat ben goedemorgen, jong.
4: Goedemorgen en Maarten op school.
0: Hallo,
4: en alle op
0: school. Hallo.
4: Jo, op de zondag dacht ik een beetje aan een zonnige plaat.
0: Ja.
4: En ook een zonnige plaats. Maywood met Rio.
0: Oh, Maywood met Rio.
4: Een fijne donderdag. Werkt ze allemaal. En radio.
0: Radio. En hij te rustig vandaag. Hè? Ja, dat is lekker in de airco's in de vrachtwagen. Wil hem maar goed loeien. En ook zorg dat er bier gevuld is. Hè? Er geen geertjes in zitten. Want sommige mensen hebben er ook problemen mee. En als het allemaal wel een beetje positief gaat weer deze dag. Dan is het natuurlijk een koddige dag.
1: Ach,
0: en dan komen we natuurlijk altijd even een koddige Harald. Dit is allemaal weer gewoon voor... ik moet even afwachten. Ja.
5: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hallo.
5: Deze dans donderdag gewoon ik toch weer voor een motorcycle. When the rush comes. Ik wens u allemaal een kortige donderdag en radio.
0: Ja, je bent echt een dansbaar.
1: Een korte inbreng dit, hoor.
0: Ja, maar when the rush comes, kan je dat even opzoeken?
1: Rush.
0: Motorcycle, weet je voor wat.
1: When the rush comes.
0: Ja, proberen we eens even allemaal goed te vinden.
1: When...
0: De rush komt. Zo meteen gaan we natuurlijk over koffie weggeven. Dat doen we vandaag nog en morgen. Dan is het eigenlijk over. Maar volgende week gaan we ook iets prachtigs wat we weg gaan geven. En dat is een handheggenschaar. Elke dag.
1: Handheggenschaar?
0: Ja, we hebben er vijf. Dus we hebben vorig jaar ook gedaan. Dat is eigenlijk een heggenschaar, een elektrische. Maar dan kan ze ook van die lange lametten op zitten. En dan kan ze er ook zelfs die hek mee scheren. Dus dat is hartstikke fijn.
1: Ik heb hem gevonden.
0: Zo. Ah, dat is eigenlijk dansbaar.
1: Dat is danswerk, hoor.
0: Ja, dat is goed. Ah, dus moet even checken af en toe, hè. Zo'n steekproef.
1: Ja, de rush
0: gaat goed, toch? Ja, er niks mis mee. Goed zo.
1: Ook met
0: Ja, koninkleertje. Gaan we zeker doen. Dankjewel, Harold.
1: Dan ben ik bij Roland de Buxemeister. Die rijdt vandaag voor Lasercraft. Met Nine Man, ik wil nog niet gaan.
0: Echt niet? Wil dat niet gewoon?
1: Nee, dat wil niet gewoon. Ja, dat klopt. Dan heb ik weer een mooie inbreng van... onze grote vriend, die altijd met bijzondere nummers komt, Herman Meijers.
0: Herman Meijers, ja, ben benieuwd.
1: Moest ze maar met loesteren.
0: Ik loester even met die mee. Och, Sid Supremes. Ja, met Supremes. Ja, met Pedro Loso. Is dat je Can't Hurry Love? Een beetje Italiaans dit, hè?
1: Met AI had dat makkelijk gekund.
0: Ja, maar dat is het beste niet.
1: Dit komt uit heel lang geleden natuurlijk. L'amore vera, oftewel You Can't Hurry Love inderdaad. Italian version, The Supremes.
0: Kun je wel zoeken naar het huren altijd. Als er een Italiaanse versie of een Spaanse of een Chinese versie. Dat ze de zang altijd iets gestruk draaien. Want wie het origineel, mogen ze best kunnen huren. Dat ze goed kunnen zingen. Dat ze ook de tijd.
1: Ja.
0: En dan doen ze het een beetje truc. Zo van, ja, het is wel Italiaans, het is wel Chinees.
1: Maar...
0: ik kan een foutje in zitten. Als dan ga je de spelling checken op de audio zitten. Of het zo moeten doen. Maar leuk, hoor.
1: Ja, dankjewel, Herman.
0: Zeker erbij zitten. Ja. Dankjewel, Herman, joh.
1: En Monique de Marketenser, die zegt... Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling.
0: Oh, leuke plaat.
1: Ja, en de wegenbouwer Fred.
0: Ach, is dat er weer?
1: Ja, ja. Hobbeltje weer gehad vandaag natuurlijk. Goedemorgen, dansende hoofdvolgers. Dans donderdag of zweetdag, wie zal het zeggen? Stiekem gedanst voor mij vandaag.
0: Oh, een toontje lager.
1: Ja,
0: hoort op iets.
1: Dan doe ik nog eventjes Patrick Maas.
0: Ja.
1: Die wil graag Helene Fischer.
0: Met?
1: Het Heute Nacht.
0: Dan kus ik die.
1: Dan werd het een zwete nacht.
0: Ja, dan werd het een echte
1: plaknacht.
0: Ja, zeker dat. Heerlijk, gaan we erbij zitten. Neem eens minder dan Helene Fischer of vandaag bij ons op het podium. Dat we kunnen zeggen dat het een bloedhete dag wordt.
6: Het gevoel van de lente hoor je bij

0: Alhoewel, gisteren toch nog wel gehad. De droppeltjes op de auto hadden op een gegeven moment.
1: Ja, weer reden een hoes.
0: Ja, joh.
1: Ja, en toen hadden we toch het regen. En voor vanavond wordt er ook het regen verwacht.
0: Ah, oh, joh, dat dus kan je afkeulen.
1: Als je kussens in de roven liggen, dan moest ze wel naar binnen brengen.
0: Ja, ja. Ik ken mensen die vergeten. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Die zitten, dat is enig goed in drie. Maar. Ik hoop vanavond lekker onder de avonddag zitten. Iskluntje erbij. Hey, wat wil ze nog meer?
1: Ja, dat iskluntje. Maar hup, ze ook al een hering.
0: Nee, ik heb nog geen hering gehad. Nee, ik ben morgen even naar de kerk toe gewoon, hè. Ik zou me gisteren storen ze met dat ding van de kop. Nee, dat heb ik niet gedaan. Michel Bakker, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Pascal, Maarten, vrienden van de geweldige zonnebrandzender De Nederlander. Hier, de Bergaande, met de volgloeien. Ik zou vandaag te denken aan Hassie Osserwals te zetten met de criminaaltango. Dan maar wel volgloeien in Dance Donderdag. Goed, de Bergaande gaat ook vandaag weer op linksdag. Ik wens iedereen een schöne donderdag. En we spreken ons morgen bij Vielmoed Vrijden. Dit was de Bergaande voor L1 Radio.
0: Radio. Ik heb stiekem even gekeken net in de koffiekamer. Alles is nog rustig.
1: Ja,
0: dus ik zou nog niet eens zien, maar dat kun je vanzelf al mooi horen. Ook vandaag weer een heel schoon koffiepakket. En ik zei het al, volgende week hoor ik wat andere schoene dingen weggeven. Want volgende week is het de week van de zomerrits. Oeh, zeker met die temperaturen huren die zomerhits dan lekker bij. Maar goed, eerst maar eens kijken wat dansbare platen zijn die we vandaag binnenkomen.
1: Ruudje uit Klummen.
0: Ruudje uit Klummen.
1: Vandaag op deze Dance Donderdag probeer ik het nog maar eens een keertje met fietsenframe.
0: En een wals met Maria in haar kaniekoord.
1: Petra Stroom.
0: Ja.
1: Goedemorgen jongens. Viola Wills. If you could read my mind.
0: Echt wel lekker man, Viola Wills. Heerlijk.
1: Nou, volgens mij zou Jannie Bakkers dat ook wel leuk vinden.
0: Ja, dat weet ik wel
1: dus
0: zeker.
1: Dus zou die moeten luisteren, hè? Nou, zou die het ook nog aan kunnen vragen?
0: Dus je meldt zich nog wel.
1: Ja, ja. Maurice van der Vin. Ik zeg altijd, staat garant voor bijzondere nummers.
0: Mm-hmm.
1: Ook vandaag weer. Michael Cimbello en Maniac.
0: Maniac. Ja. Nog één, hè?
1: Nog één, Oet Wel, Hans Dekkers. Goeiebergen, allemaal. Vandaag weer als vuurgloeier Rex Gildo. Met Marie, de laatste dans is nu voor dich.
0: Mariechen, kom al hier, Mariechen.
3: Hey. Goedemorgen, Pascal, Maarten en alle gloeiwappies.
0: Hallo, Fossi.
3: Dans donderdag.
0: Ja.
3: Schiet alweer op.
0: Nou.
3: Morgen om deze tijd hinkt er een container aan achter mij, maar dan hinkt er de caravan aan.
0: Ah,
3: lekker weg, man.
0: Is heerlijk.
3: Lekker twee weken rust.
0: Man.
3: Zal wel proberen om af en toe een beetje met de loes van op de radio vanuit de Moonzee.
0: De Moonzee?
3: Goed, trouwens Pascal, de bus van harte welkom op Heuvelberg. Had ik begrepen van mijn oom, maar dan moesten we wel met werken in de tuin. Hè. Dus van niks geeft de zon op. Hè. Ja, ja. Goed, de rest heb ik alleen nog te zeggen. Mijn vuurgloeier, die is van Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Nou, daar was die weer. Ik zou zeggen, kom er goed door de komende twee weken. Van mij zou je niet heel veel last meer hebben.
0: Nou, geen last,
3: joh. Maak er een tiet van. Fijn hoed zijn die nog. En radio was.
0: Ik heb ze overal tegen de fossie. Ja. Jongens. I wanna dance with somebody. Moeten we toch eerst even afstroven. Dus, dat doen we ook nog in de truc, hè.
1: Fossie, de geest op vakantie. En dan komt ze met zo'n nummer. Het is tijd om het verliest.
0: Ja, vorige week, hè. Toen ben ik gewoon geloesterd. Hij was net al los. En ging die kieplaai open van de vrachtwagen. Kloeten er al die dingen uit. En huurst hem niet, hè. Maar goed, Fossie, dankjewel, man. Daar. Dan kan ik even terugkomen zo meteen. Dan gaan we even naar deze. Hallo.
4: Goedemorgen, Pascal. Het is het Dance Donderdag. Ja, Dance Donderdag. Ik dacht bij mezelf van... There's a brand new day on the horizon. Every day is gonna be just fine.
0: Ja.
4: There's a brand new day on the horizon. And the whole world's gonna be mine.
0: Oh.
4: Ja, there's a brand new day on the horizon. From the movie Rustabout. Gezongen door Elvis Presley. En opgenomen op februari 1964.
0: Oh.
4: Ten behoeve van de film Rustabout. Van Elvis Presley natuurlijk.
0: Oh.
4: Radio.
0: Zo, hè. Dat moet een beetje denken aan jippie, hè.
1: Dat leek het op, ja.
0: Vorige keer op vakantiewerk had ze dat, hè. Dan moesten ze de ganze week dat liedje zingen. Ho!
1: Ik word alweer teruggefloten.
0: Wat is noemeloos?
1: De secretaresse.
0: Ja.
1: Monique.
0: Ja. Rio?
1: Nee.
0: Welke zijn?
1: Stiekem met je gedanst. Tijd al in
0: Ah, de mensen toch niet. Het is ongelooflijk. Ja, maar goed, als we Monique de Marketens toch niet hadden. Dan gingen sommige dingen. Dan waren we niks meer. Nee. Monique, dankjewel voor die bijdrage. Stiekem met je gedanst. Gaan we weer ervan uit.

0: Van het liedje. Ik pak even vroeger had ze een ding op zijn creedboard, werd ze wel.
1: Ja.
0: Van een borstel. Kost een uitvegen, maar goed, door een nieuw digitaal. Dankjewel. Nou goed, dat is dan jammer.
1: Ja.
0: Maar het maakt niet zo goed. Ondertussen komen er wel mensen erbij die zeggen van ik wil ook even een bie dragen door. En een daarvan is de zingende zager, Michel.
2: Ja, goedemorgen, Pascal en Maarten. En op deze dance donderdag gewoon ik voor een nummer van Jekyll and Hyde. Freefall. Goedjes, fijn uitzending en radio, hè.
0: Goh, dat was mij ook in de peppermil geweest in heel, hè, Destiny's. Want ik denk het wel. Dat was zo'n pleasure dan, hè, als het maar dansbaar is. Dansbare muziek, pak een lekker testje koffie erbij. Of bussen doen we geen kloot maken, bijvoorbeeld ijsjes die ze vanmiddag eens opeten. Nou, een paar rukken ze in de diepvries te holen, ze bal. Dit is Alain en Walolita, Alizé.

0: op, even het refje op, even het refje op. Ik sta nu. Maarten, ik sta boeten nu.
1: Ja.
0: Rust me dan.
1: Wat bussen daar aan het doen?
0: Ik sta boven bij de ooievaars te kijken, bij ze groeien. En? Ja, het gaat goed. Kom nu nog maar toe. Wacht even. Tussen.
2: Ja, ik ben alweer.
0: Maar die hij wordt natuurlijk
3: wel snel vernoemd, Gerp.
0: Ja, jongen, dat is beter, hè. Miep, miep, zing dat altijd, hè. Met de coyote. Ja, we zien de ooievaar natuurlijk nog volgen. Vorige week hebben we nog even gezien met zijn uitzending gehad... de manier dat alles af is van die ooievaar. Hè. Die kon ons precies vertellen wanneer dat ze geringd werden... en of het nog goed ging. Maar het gaat hartstikke goed, ze groeien goed. Dat was meneer Leo Dane, was dat vorige week, hebben we gesproken...
3: Oh, ja.
0: Over die ooievaars.
3: Ja.
0: En dat was prachtig. Ik vind inderdaad dat het dit jaar wel gaat lukken. Er moet niks geks gebeuren. Geen braakballetje dat ze meer inslikken of proberen... te poepen, dat ik maar huur eens even. Het geeft allemaal hartstikke goed.
3: Wat gebeurt er allemaal?
0: Ja, jong, dat zie ik. Heb je Lienkes, dat wil ze niet weten. Maar een ander Lienke heb ik ook. En een Lienke, dat geeft gewoon al Uchtor, de Amerikaan van de radio. En je hebt dat ingestuurd om te kijken wat vandaag de Vurgelio werd. We weten al, dat begon vandaag voor een lekkere dansbare plaat. En een man die altijd wet om een heel fijn pleertje in te sturen... is natuurlijk onze grote vriend Rob, de taxichauffeur... die op 5 juli weer stijgt in Melik. Want dan moeten we de mensen weer... ja, dan moet je de bonnen moeten storen. En ook de mensen moeten weer de auto een plek geven. Ik heb het over Rob... De taxichauffeur. Goedemorgen, Rob.
4: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur.
0: Welkom in
4: de
0: uitzending.
4: Ja, ik ben gisteren toch niet naar de crematie geweest. Nee. Ik kroeg een rit van Sittard naar Antwerpen.
0: Oeh,
4: taxirit. En vandaag vertrek ik om 6:30 van het Heerlen naar Schiphol Airport.
0: Mm-hmm.
4: En dan heb ik nog een rit, een zakelijke rit van Oorschot naar Valkenburg aan de Geul.
0: Aha, kijk eens aan.
4: Ja, ik... wel hier bij ook nog Joerke van Postel bedanken, want hij heeft gisteravond mijn spulkes opgehold en Melik. Ja, je weet wel, mijn t-shirt en mijn badge
0: ja,
4: en zo.
0: Ja, ja,
4: voor het OLS.
0: OLS, hè.
4: En als het goed is, rol ik die op de 4 juli. Bij Joerke wat toch over die messeltaart proeven.
0: Oh ja, ja, heerlijk.
4: Ik geloof me heel erg benieuwd hoe het smaakt.
0: Ik wil foto's zien.
4: En wat de vogeluur betreft, gewoon ik voor Willy Sommers uit 1974. Dans met mij tot morgen vroeg.
0: Dans met mij tot morgen.
4: Ik zou zeggen, nog een fijn uitzending. En tot morgen op Frieten Vredig Radio.
0: Radio, ja. Ik ben, oh, dat kwam er even achteraan.
3: Ja.
0: Ik ben wel benieuwd. Ja, ik heb een zwart scherm. Ik weet niet wat er aan de hand is.
3: Zwart scherm?
0: Ja, ik weet ook wel. Maar even die dingen om die opstarten.
3: Ja, ken ik weer gewoon dan?
0: Ja, gang Tim Brouwer. Ja, maar ik moet wel even onthaaien. Willy Sommers. Want we moeten
3: Willy Sommers. Willy Sommers. Zo, nou onthoud je het wel. Willemke het Verfburken, een grote vriend van mij... Hij wil altijd in het gevlei komen. Nee. En dat is ook gelukt natuurlijk.
5: Donnerstel?
3: Dans Donnerdag.
5: Donnerstel.
3: Ja, groeiig veur met... Ja. Donna Summer. En I Feel Love.
0: Volgens mij staat hij al in de lease.
3: Ik ben het nu meteen, as we speak, aan het...
0: Monique, help me. Staat hij erin?
3: Nee, staat er niet in. Nee. Monique, ook niet voetelen.
0: Nee, doe niet
3: voetelen. Staat er niet in.
0: Goed zo.
3: Jo, hoe heet ze?
0: Ach,
3: moeten we even het even vertellen?
0: Nou, gisteren in één keer ging de deur hier open. Ja. En toen kwam iemand binnen zitten. Ik ben de broer van Jo, hoe heet ze? Ja. Zo, hè?
3: Bussen dan op de fiets vroeger weer dan?
0: Ja,
3: nee, daar waren we met de vrachtwagen.
0: Ja, dan zeiden we, ja, Jode, dan hoef je nog maar even te werken. Hij zei, kijk, en Geerde. En, oh, ik ben een lange pensioneer. Maar dit voor de hobby.
3: Voor de hobby.
0: Voor de hobby was ik aan het doen. Maar wel zo'n familie hier hebben gehad, hè?
3: Ja, maar Jo is nog steeds op een fiets richting zijn pensioen aan het gaan.
0: Mm-hmm.
3: In Remung. En dan wil Jannes met Ik dans met jou de hele nacht.
0: Nou, dat ken dansen, want het is vandaag tenminste Dans Donderdag. Ken ze ook dansen met een Poolse groep. Dan heb ik het over Potlasje bijvoorbeeld.
3: Ja, natuurlijk.
0: En Josje Rook, die weet er natuurlijk alles van.
3: Absoluut.
0: Zal er weer gewoon weer een tandje op me hier van weekend?
3: Ja, nou, dat weet je nooit.
0: Dat weet ze niet.
3: Moet je wel even goeiemorgen zijn Pools zeggen, denk ik.
0: Oh ja.
3: Dan, hè?
0: Gin dobre.
6: Gin dobre, Maarten Pascal. Goeiemorgen. Gloeiwapjes op deze Dans Donderdag. Ja, gisteravond hebben we de eerste keer repetitie gehad met het orkest en het koor samen.
0: En
6: ik moet zeggen, het gaat al heel goed klinken. Het is even wennen aan elkaar,
0: maar
6: dat is ook niet als ik het nu eens doen. Maar het werd heel mooi. En vandaag is de laatste werkdag van mij. Dan heb ik lang weekend. Dan ga ik maandag weer beginnen.
0: Heerlijk, jong.
6: En vuurgloeier. Elke dag een weekend.
0: Van
6: het dansje de Lamnie.
0: Ja, is een
6: weekend. Ze dansen voor mij.
0: Ja.
6: Dus ik maak er een hele schone dag van. Vanaf morgen een heel mooi weekend. En op wederzinsel.
3: Op wederzinsel.
0: Ja, ja. Op weekend. On het tandje de Lamnie.
3: Ja, ja.
0: Zoiets.
3: Zoiets.
0: Ik kan ze ook op de boterham doen. Ik ken hem zelf weer. En we gaan even naar Christian erover.
3: Ja,
0: daar gaan we even naartoe. Christian, goedemorgen. Is het trouwens Jannie Bakkers al gespot?
3: Ja, Jannie is er ook.
0: Echt hoor, is er dan? Dat is zoer, hè? Want ja, net werd er aangevochten. Zien pleetje van Jolle Willis met High Energy. Maar ik ben benieuwd of hij die ook aanvrucht aan, hè? Ja. Nou, we gaan zo meteen
3: doen.
0: Chris, ja, denk je, dan komen we eerst naar Jannie. Dan komen we naar Jannie. Ja. Jannie!
2: Hey, Pasto, hey, Maarten.
0: Goedemorgen, man.
2: Jannie pakjes links op de bok.
0: Ja, toch wel.
2: Warme dag. Ja, maar ja, laat je bij de airco, dus het veld wel met.
0: Heerlijk, jongen.
2: Hey, voor de vuurgluur op deze dance donderdag. Ga je even een weekendje doornemen. Morgenavond lekker barbecuen.
0: Heerlijk.
2: Zaterdagmiddag pleitjes rijden in Roggel op het ORS.
0: Kiekers
2: samen met voetballen.
0: Ja.
2: Zondag hebben we de Shuttersfeest. Lekker warm. Kunnen we pas proefrijden voor het Ouwelaars in Meelik.
0: Zeker.
2: En morgen weer fris en fruitig. Aan de gang. Hey, voor de dance donderdag ga ik vandaag voor de Jamaican. Ah. Bam, bam.
0: De Jamaican.
2: En als het erin staat, dan gaan we voor Viola Willis. Maak er maar eens van, Pascal.
0: Ja,
2: mannen, Rad van Limburg maakt er een schone warme dag van. Misschien doet het morgen langs tot de volgende keer. De groetjes van Jannie Bakkes, links op den bok. Hoi je!
0: Nou, de film meteen. Ik had toch wel gedacht dat ik een leak ging voor Jolle Willis met de High Energy. Want die stinkt de volle bak erin.
3: Jamaican heeft hij nog nooit aangevraagd.
0: Nee.
3: Maar, en ik had er ook nog nooit van gehoord, maar het klinkt zo.
0: Oeh, dat is wel een beetje...
3: Dat is wel lekker, hoor.
0: Ik wil wel even een beetje dansen zo, hè. 1, 2, 3.

0: Kun jij er nu een zomerrit van maken?
1: Ja. Oh, Cheerio. Oh, daar hebben we net al gedraaid. Dit is L1. Hallo.

0: leuke muziek. Aangevuld met lekkere vrolijke muziek. Zoals Cheerio, die wel draaide. Heerlijke zomerse plaat. Daryl Hall en Jono zien in de Ellen Ochtend Show van deze donderdag. Dat met nummer eigenlijk Dansdonderdag. Dat begon door Christian de Hovenier. Christian zit vandaag met de vingers in de grond.
1: Jazeker.
0: Dat moet ik wel goed haaien, joh. Poor, want het warm, joh. Man.
1: Dat de grond dan niet te hel werd, hè?
0: Ja.
1: De zon.
0: De zon splijt de grond. Het werd zo druig. Ik heb splijt zo in de gaten groeien. Ik heb zo erin. Christian, hallo, jong.
2: Ja. Een hele goede morgen, ja, Pascal en Maarten. Hier is Christian Louvenier uit Brunsum.
0: Is het toch?
2: Vandaag Dance Donderdag. Nou, ik heb ook hele leuke herinneringen aan de Peppermill.
0: Ja, ook al.
2: Dus ik ga met Special D.
0: Special D, ja.
2: En dan wens ik een hele fijne uitzending en een schöne dag.
0: Dat komt
2: er weer. Een warme dag. En dan zeggen we...
0: Even terug in de tijd, Peppermill. Dat is toch lang geleden, hè? Voor mij 30 jaar geleden dat ik dat ben geweest, hè? Ongelooflijk, man. Maar goed, het wel dat mensen er toch nog steeds een herinnering aan hebben. Nog om eens een special die met Come With Me voor een stripcabine zitten. Normaal is het schoen weer om te gaan fietsen. En als ze dan een nieuwe fiets hebben, net zoals Henk Leenders, kent ze fijn door Limburgse landje in koetsen. Maar wil het wel zeggen dat het vandaag 32 graden wordt, is dat toch wel, hè? Oeh, man, dan moest toch wel onder de buim fietsen. Dan moest ze in het bos gaan fietsen of zo, hè?
1: Ja.
0: Ik weet niet wat er gaat doen vandaag. Maar goed, Henk, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, Henk.
3: Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Ja, is het toch weer?
3: Ja, vandaag weer dat toch een klein beetje redelijk warm weer.
0: Nog redelijk.
3: En ja, gisteren heb ik een auto opgehold. En de airco deed het weer perfect.
0: Oh, fijn, man.
3: Wat de vuurgloeien betreft, gewoon ik ook met de vrachtwagenchauffeur mee met Rio.
0: Rio? Ja.
3: Van Maywood.
0: Maywood, ja.
3: Ik wens jullie een prachtige dag in de studio.
0: Dankjewel.
3: Goed weer. Goed insmeren. En tot morgen, Radio Weg.
0: Radio, hier lukt het wel, hoor. We hebben een hele goede airco, hè.
1: Zet hem gewoon weer aan, hoor.
0: Hoppakee, geen probleem. De temperatuur, laat hem maar stijgen. Maar let op, daar zal ik een klein beetje opletten. Op de minste rondje om degene die geen moeilijker hebben. Kijk eens af en toe naar de buurman of de buurvrouw. Als ze denkt van, die zien al op leeftijd. Dat die ook genoeg vocht moet zich nemen en zo. We moeten elkaar een beetje ondersteunen.
1: Hup, ze dubbel lekkers al in de...
0: Nee, man, vanavond gewoon niet alleen maar ijsblokjes lekken. Dat ding zeg. Ik zal er wel een foto van maken van dat apparaat.
1: Ja, ik ben echt benieuwd.
0: Is je wel een filmpje voor de eerste die eruit vallen? Zo blop, blop, blop, blop, blop. Helmoet Weissen, goedemorgen, welkom.
4: Eén goede ochtend, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Dance Donderdag.
0: Ja.
4: Ja, welke plaat zou daarbij kunnen horen? Ik ga in dit geval gezien de vroege ochtend voor Chris Cross Amsterdam met Shaggy met Early in the Morning. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens jullie wel een fijne uitzending. Radio.
0: Radio. Ah, doe het straks, hè. En ook Helmoet moet natuurlijk opletten als je straks op Maastricht Aachen Airport staat.
1: Op het dak, hè?
0: Ja, op het dak, want dan ga je het hel hebben.
1: Oeh, op het dak is het meestal toch wel nu nog het kaaien.
0: Ja, nu nog wel, dus ze moet even. Maar goed, we hadden al een kwart of vier van de eerste beelden die binnenkwamen van een heel prachtig veld. Waar ze waren met de sjerpelen. Van de Robert Simons.
1: Ja.
0: Dan gaan we eens even kijken bij. Hey, André, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Linde van de Helreis.
1: Ah, hallo.
5: Ja, dat is met die. Ik jullie zeggen al, die een dansbare plaat.
1: Ja.
5: Daar stikt het toch van.
1: Ja.
5: Daar stikt het toch van. Ik zie de groen door de buur in het bos niet meer, zou ik maar zeggen. Maar dan zie ik een beetje naar Luik. Dan zat ik al een beetje naar Jaf voor. Wat zal ik vandaag eens doen? Maar ja, ik gooi nu een beetje met de Lustra's met. En ik wilde al Maywood.
1: Ja,
5: dat is zo wat.
1: Dat klinkt goed.
5: Ja, toen kwam hier een kameraad Hansje Dekkers met Rex Gildo.
1: Oh ja.
5: Ja, Marie. De laatste dans is nu voor dit, dat past precies, hè? Want het laatste nummer van de voorgloeier, dat is ook de laatste dans, daarom dans donderdag liep mee.
0: Ja, daar hebben ze gelijk een andere.
5: Ja, zo denkt er dan maar over na. Ik zou zeggen, dat doet maar. Hoi hoor.
0: Hoi hoor, ik heb ze helemaal gelijk, joh. Nou goed. Maar goed, de mensen moeten het allemaal zo vinden, hè? Maar het zijn meer platen die je met twee stripjes hebt op dit moment. Eerst gaan we dansen met Roger Villevoix of zingen.
6: Muziek deed goed, alles gaat beter. Als kleine jong in een groet bos.

Zing met mich een lied, een melodie. Kom, zing met mich een lied, vol harmonie. Ja, zing met mich.

0: gaan dansen. Meestal volgens John natuurlijk, als we even lekker kunnen dansen. Komen we zo meteen door met de allerlaatste plaat. Ja, de laatste dansbare plaat. Mensen André Simons hadden terug, maar welke dat wordt, daar zien we nog steeds nog op zoek. Ben benieuwd wat we allemaal binnen hebben gekregen.
1: Stefan Penters.
0: Stefan Penters, ja.
1: Die had graag Dwayne met Isabella.
0: Dwayne met Isabella?
1: Dwayne met Isabella.
0: Dwayne met Isabella, gewoon echt erbij zitten.
1: Mario Nabbe, die zegt, wat gezellig zo vroeg bij jullie.
0: Ja, zeker.
1: Ja, zeker. Maar Mario komt niet met een dansnummertje.
0: Oh, dat vind ik jammer.
1: Mario, dat is leuk. Vinden we leuk. Dan Sjaak van Heer, die zegt, Mr. C, the slide man, cha-cha slide.
0: Wat is dat nou weer?
1: Ja.
0: See the slide.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dat kan allemaal, hè.
1: Danny dan, die zegt, goedemorgen, Pascal en Maarten. Een dansplaat, wat al heel lang niet meer hebben gehoord. Even afstoffen dus, die plaat.
0: Welke?
1: Sash met La Primavera.
0: Lekker man, Danny. Hoe komt het goed?
1: Goed zit het.
0: Goed zit het, Danny. Goed zit het. Nou, fantastisch. Hoppakee. Dankjewel, jong. We gaan eens even kijken wat Peter Meijer deze ochtend deed.
1: Hij zegt, goedemorgen, Maarten en Pascal. Dance donderdag, dan ga ik voor La Fuente Ratata.
0: Ratata van La Fuente.
1: Van
0: ja, en Dennis Thomas zit, brengt die ooievaar ook, wat zit er? Kinjer. Dat is nog even afwachten. Die moet er nog even door de kinjer brengen, Sjoel, Dennis. En als dat allemaal voor elkaar is gebracht, dan gaan we zorgen dat hij ook kinjer kan brengen.
1: En moest ze even metloesteren, kent ze dit?
0: Ja, natuurlijk, Mike Anders.
1: Ja, ja.
0: Dat is een keileuke zangerwedstrijd.
1: Ja, zeker, dat komt uit Rogel.
0: Ja, dat klopt. Daar wil ik niets van weten. Ja, dat vind ik zo. Mike Anders, wieso? Waarom dreef ze dat?
1: Wat schetst mijn verbazing.
0: Wieso?
1: Mike doet mee aan de veugloeien.
0: De mens het.
1: Ja.
0: Echt hoor.
1: Dans donderdag zegt hij, ik wil de Venga Boys to Brazil.
0: Oh, wat lekker, man.
1: Radio.
0: Hoe haal ik op dit trouwens? Ja, de roggels is. Ja, we zullen een beetje. Hey, wat zoen net, Mike? Zeg ook even melden bij ons. Nou, als je misschien dat ik in de ochtend zo'n voor ons kan maken. Hè? We zitten wel op te wachten eigenlijk, hè. Hey, goed. We gaan even koffie drinken. We gaan even ons insmeren. Want vandaag heeft het wel nodig vandaag. Dus weer blootheid. En zo meteen gaan we door met de vogelheer. Want we zijn er nog lang niet doet. I'm good. I'm blue. Dabba-dee-dabba-die. David Guetta. Bibi Rexha. Dus nu, Ibi Alleen. De Ellen.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een vrachtwagenchauffeur is gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Horst. De vrachtwagen raakte meerdere bomen. De twee verdachten in de Funcap-zaak staan vandaag opnieuw voor de rechter. De mannen uit Ulestraat en Valkenburg worden gelinkt aan bijna 60 sterfgevallen. En vandaag komen de eerste campingbezoekers van Pinkpop aan in Landgraaf. Het driedaagse festival begint morgen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
3: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
2: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
4: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
2: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jerenci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden.
5: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
6: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
7: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
6: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. In wonen. Maastricht.
7: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
8: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar blond haar en ze draagt een blauwe jas.
9: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
10: Voordeelhaadjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor 223 euro.

0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
1: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
2: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
1: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
3: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
4: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: One World. Many Stories. De wereld danst in Brunsum.
5: Show.
6: Dit is L1.

0: ben Kylie en ik speel mee in Neighbors.
1: De mensen in de Waas jongen geleden herinneren met de groeten Kylie. En zong ze stadions vol met Love at First Sight, hier bij L1. Is dat vreugd? Misschien hebben ze weinig geslopen of wel goed geslopen. Er moest toch één ding doen, dat is even die pupshoot, die ogen wrieven. Met wel die knummeltjes die daar zitten, die helle dingetjes. Zo van...
2: Wrieft die pupshoot, die ogen.
1: Ik heb

0: de blootheid in Bergen-Minsen in de provincie. Let goed op, zorgassen met de autogrijs vandaag. Dat is toch een extra flesje water bij die gups, hè. En zorg ook even goed voor die nobbers, hè.
1: Ja,
0: goed opletten.
1: Even opletten.
0: Even allemaal opletten. Ook opletten deze ochtend, maar we zoeken nog een lekker dansbare plaat op deze dansdonderdag. En investeert door Wie Kan Helpen is Josje Tossings. Jos, goedemorgen, man.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hallo, man.
2: Ja, we zijn gewoon onderweg. Runsum.
0: Runsum, hoor.
2: De beste holen.
0: Ja.
2: Om dadelijk eerst even zalkindjes geven. En dan een groep opholen. En dan gewoon van Amsterdam zo. De ganse dag.
0: Zo.
2: Wordt gezellig. Maar de vuurgloeier van mij vandaag voor dance donderdag is Bill Medley en Jennifer Warnes. Met If I Had The Time Of My Life.
0: Time Of My Life, hè?
2: Groetjes, rustig aan, dan burger en radio.
0: Radio wordt het rustig aan, jong, vandaag. Goed, inderdaad, zeker op deze blootheid de dagen. I Had The Time Of My Life, die fantastische film. Hoe de jaren 80 van Bill Medley en Jennifer Warnes. En die kende gewinnen met Lies Kadebiek over de storm.
1: Ja, zeker.
0: Jure Gensoemerkeudes, dan is het allemaal prachtig. Hey John, goedemorgen, man.
3: Goedemorgen, Pascal. Hey, Martin. Goedemorgen, goeie wappies. Wens iedereen weer een fijne dag verder. Oh. En voor goed wel vrijdag. Voor dansdonderdag. En ja, zou ik gewoon een plaatje van ABBA willen huren. Goed. Hey, groetjes en radio.
0: Radio, een plaatje van ABBA. Hoi, hoi. Zo Sjoerd, ik ga zeker even stabiel zitten. Is hier nog een limousine hier de oprit opkomen?
1: Limousine, hè?
0: Ach, dat is een auto met chauffeur.
1: Echt?
0: Ja, ik weet... Ja. Mocht ik dan verklappen dat we nu op dit moment koffie kon drinken? Dat voor het koffiepakket.
1: Ik zie een geblindeerde ramen, dus ja. Ik weet het niet.
0: Ja, let maar eens op.
4: Koffie, koffie, nou, lekker koffie, jongens, die lust er een koffie.
0: Nou, goedemorgen.
1: Gisteren was de herfst aan de band hier.
0: Ja, nee, het was hier gisteren. Gisteren was Spring in Span, hè?
1: Die hebben volgens mij de koffie metgenomen. Ik heb dat pakket net.
0: Oh, dan moet ik daar even nu horen. Ja, goedemorgen. We moeten eigenlijk een beetje heavy metal draaien, want ik vind dat zo. We doen vandaag met onze gouverneur, Emil Roemer. Dan gaan we mee koffie drinken. Ja, okay. Toch tijd toch hier.
1: Oh.
0: Goedemorgen, meneer de gouverneur.
1: Dag, meneer Roemer.
0: Ja, fijn. Nou, dat vind ik zo. Dat vind ik zo. Drinken dus vanochtend koffie met Emil Roemer, onze gouverneur. Onthoud dit goed. Heb ze nu dicht tussen 9 en 10. Ik heb een goed pakket op de verhoed. Het was schandalig dat ze het meegenomen hebben, hè, herfst aan de band.
1: Maar mocht de chauffeur ook het koffie vragen?
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat is wat ik durf ik proberen. Gaan proberen. Kieke, wat hebben we dan hier?
1: Lia de Vouwes.
0: Ach, is Lia er weer een keer?
1: Lia is er weer.
0: Dat is lang geleden. Hey, maar die komt van het gouvernement daar. Meneer Roemer straks zeggen.
1: Ja, dat werkt toch.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja. Lia de Vouwes zegt, goedemorgen, ik kom met Rex Gildo.
0: Oké, dat heb je ermee.
1: Rick, die zegt, goeiemorgen, doet mij ook maar Rex Gildo.
0: Rick?
1: Ja.
0: Marie, de laatste dans is door van
1: die. Ja, die.
0: Oh, gisteren had Rick nog de flippers. Schoen, ja, kom maar zeker door.
1: En onze berenman, Wie Laurens.
0: Ja, Wie Laurens.
1: Zegt, girls van Moments and Wantons. En komt met een toch een aardige opmerking, vind ik.
0: En wat zegt hij?
1: Pascal en Maarten,
0: ja.
1: Eigenlijk moet er iets gebeuren met die voorgloeienlijst.
0: Wieso?
1: Hij zegt, zou het niet leuk zijn om aan het eind van het jaar die hele lijst uit te zenden?
0: Oeh.
1: Tip van mij.
0: Ja, dat is een hele goede tip. Nou, weet je wat het eigenlijk is? Eigenlijk kent ze de zelf hoe het zenden.
1: Ja.
0: De lease hoeft ze me gewoon aan te zitten op Spotify. Ja. Maar we hebben een speciaal Spotify-lease van gemaakt.
1: Oh,
0: dat tenminste, dat ze het door kunnen. Dat is eigenlijk het idee erachter. Dus dan kent ze hem over op zijn beurs. We zeggen altijd, geest op vakantie. Dan moest ze een uur of 8 rieën. Dan kent ze zomaar zijn lease gaan zitten.
1: Absoluut.
0: Dus al die vogels erbij komen. Dat is prachtig natuurlijk. Zeker. Nou, dat is wel een goede tip voor de rest. Kijk of dat de radio ook kent. Dan moeten we even gewoon bekijken. Marco Achter, goedemorgen.
5: Goedemorgen, wat ga je?
0: Hey,
5: deze dance donderdag ben ik met dit warme weer in aantocht onderweg naar meer. Dan sta ik natuurlijk in de volle zon.
0: Och, de godde.
5: Zoeken we dansbare plaatjes.
0: Ja,
5: en ik zat te denken aan Nina.
0: Ah,
5: met dans op geen vulkaan.
0: Hoppakee.
5: Ja, als het toch warm wordt, waarom dan nu op een vulkaan? Ik zeg weer de groetjes en radio.
0: Radio, inderdaad. Liep wel in de vulkaan, hè. Want vandaag doet uitbarsting met de Limburgse landen verder boeten. Een heerlijke temperaturen van 32 graden. Thijsje Ronkers is ook weer onderweg. Thijsje gaat maar even aan de jas trekken. Nou, dat zal ik aan de jas aan hebben. Aan de muken van de t-shirtje door de tent. Thijs, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen, Maarten en Pascal. En
0: goedemorgen,
6: groeiwappies. Vandaag is het dance donderdag. Oh, en ik ben gisteren trouwens ergens achtergekomen.
0: Wel best achtergekomen, hè?
6: Gisteren kwam ik daarachter dat de allerleukste leraar van de van de school waar ik jaren geleden op heb gezeten.
1: Ja.
6: Die is inmiddels met pensioen.
1: Ja.
6: En dat is trouwens het enige leraar waar we ook echt wat van leerden. Die luistert ook nog eens morgen.
1: En wie is dat dan?
6: Dus ik moet hier even geven, Alstad Meug, de Groetjesoon en Harry Mures. Echt een topfant.
1: Nou, kijk eens even wat
6: Je verder, voor de Veugluier. Ja, ik hoor net Rex Gildo en Marie de Letse Tans is nu op vuur.
1: Ja.
6: Die door gewoon natuurlijk ook veel. Dat is toch wel een beetje, minder smaak.
1: Nou, super.
6: Hier, een fijne uitzending nog. En geniet van het lekkere weer, hè.
1: Tomber.
0: Radio. De groeten aan de Sjoen, hè. Dat is de verbinding in de provincie natuurlijk. Dommel wordt voldoende. Iedereen werd van iedereen. Dat staat ook allemaal loesteren. Wat zou Sjoen zien dat we de Lieren ook nog even in de uitzending te huren kregen, hè. Maar goed, we hebben...

0: Emiel Roemer. Meneer Roemer, goedemorgen. Fijn dat u even tijd heeft genomen om hier bij ons in te
1: Ondertussen hebben we de koffie ook weer. De Hupsche koffie heb ik weer bij me.
0: Ja. Hier oppakken, dat is oppassen dat er een auto voor de wiet heeft.
1: Deze is vers.
0: Ah, vers.
1: Ik ruik het, dat is een nieuw pakket. Trouwens, over Roemer gesproken.
0: Ja.
1: Wilbert van der Heijden zegt meteen heavy metal van Mr. Roemer. Verbieden koffie.
0: Ja, maar
1: Iron Maiden met The Dance of Death.
0: Ja, maar we zoeken een dansbare plaats vandaag. Ja. Het is dans donderdag. En anders had ik er best wel veel kunnen stellen. Even voor meneer Roemer even vergeten. Zouden gaan doen. Maar dat ga je even niet meer.
1: Nee.
0: Goed, dus bij onthouden wel even gehoord. Meneer Roemer, daar hebben we vandaag koffie mee drinken. Vind je wel fijn dat ook voor ons vandaag die tijd gekregen. We gaan door met een Lieske, want we moeten nog een paar mensen. Mike Kandels met wat het verschreven.
1: Nee.
0: Dankjewel, toppertjes. Erg leuk dat je een stukje van mijn pleertje hebt gedreven.
1: Ja.
0: Ja, Sjoen. Altijd in de gaten. Heerlijk om dat mee te maken.
1: Zal ik Robert Loek nog even doen?
0: Ja, door even.
1: Die zegt, goedemorgen, ik probeer het toch weer eens een keertje met Fame.
0: Had er gisteren toch ook al?
1: Fame.
0: Fame.
1: Henkie Westkamp, die zegt, gloeiwappies, goedemorgen, het wordt warm. Chubby Checker wilt hij met de twist.
0: Zo.
1: Groetjes van Annie en Henk.
0: Annie en Henk. Ja. Die loesten ook elke morgen, hè, Annie en Henk.
1: Ja. Lea de Vouwers komt nog even terug, want hij werkt natuurlijk op het gouvernement.
0: Mm-hmm.
1: Zegt, heeft hij een foto geschikt. En er staat geen wagen op. Geen auto te bekennen. Hij is echt bij jullie, zegt ze. Ja, en ik luister iedere dag. Dat vinden we fantastisch natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Dan heb ik Mali Zijlstra nog binnengekregen. En die zegt... Rex Guldo met Marie, de laatste dans is nu van ik.
0: Hoppakee, dan gaan we naar Royke Kozemans. Royke, welkom in de uitzending. Het is ook al voor je via de L1 hebben dit ingesproken. Royke, hallo dan. Goedemorgen, man.
2: Goedemorgen, mannen.
1: Hallo.
2: Ja, ook ik kom met voor Rex Guldo en Marie.
1: Marie, de laatste dans.
2: Jongens, oh, het is lekker cool vandaag.
1: Ja.
2: Linkje ook, want het wordt goed warm. Radio.
0: Radio. En dan...
1: Attentie.
0: Raymond van de Kermis is er weer.
3: Hey mannen, goedemorgen.
1: Hey.
3: Zoekmachine.
1: Mannen.
3: Hey, iedereen fijne dag.
0: Hoi je wel. Guido was let. Goedemorgen.
4: Wat dacht je van DC Lee met Ever See the Day?
0: Ever See the Day?
4: Will you ever see the day? Het is gewoon Engelse wals.
0: Ja, het is een Engelse wals. Ik kan lekker op dansen, want dat zeker op een danspleetje.
5: De volgloeier.
0: Maar we gaan altijd voor de plaat die de meeste stemmen heeft deze ochtend.
1: Ja,
0: maar op een gegeven moment werd het gewoon duidelijk. Het was in de Duitse muziek, hè, let's see it.
1: Dat is niet erg.
0: Nee, we zitten toch weer aan de grens natuurlijk, hè. Grensprovincie en blablabla.
1: Kennen die Pavaya kennen ook met Loester.
0: Ja. Meine Damen und Herren, heute den Vorglüher ist Rex Guldo. En Marie, de laatste tanz is nu voor dich. Limburg, dankjewel. Hey. Voor het stemmen allemaal. Hey!

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgde ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
2: Win jij de allerlaatste tickets?
1: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
3: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
4: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen en dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor een leven.

0: sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
4: Half acht, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
5: Goedemorgen. De twee verdachten in de Funcap-zaak staan vandaag opnieuw voor de rechter. De mannen uit Ulestraat en Valkenburg zitten inmiddels 9 maanden vast. Ze worden gelinkt aan bijna 60 sterfgevallen van klanten die op hun website verboden en gevaarlijke middelen kochten. Verslaggever Frank Monen over de werkwijze van Funcaps.
6: Ja, het waren voornamelijk kalmerings- en slaapmiddelen, maar ook designerdrugs. Dat zijn eigenlijk drugs die een beetje zijn aangepast. Daar zit een ander stofje in. Dan hebben ze een chemische reactie toegepast, waardoor het stofje dat aanvankelijk erin zou zitten, dat verboden is, is vervangen door een ander stofje met ongeveer dezelfde werking. En dan zeggen ze van, ja, oké, omdat dat stofje dan niet verboden is, is het eigenlijk legaal. Op die manier werd het ook aangeboden via die website. Er werd ook bijgezegd van, ja, dit soort drugs zijn eigenlijk niet bedoeld om te gebruiken, maar wel om bijvoorbeeld te testen in een laboratorium. Alleen, ja, je voelt aan alles dat mensen dat gewoon gebruikten of bestelden om te gebruiken. En dat is natuurlijk ook massaal gebeurd in deze zaak.
5: Vandaag zou meer duidelijk worden over een aantal sterfgevallen en de voortgang van het onderzoek. De zaak wordt behandeld in Zwolle. Een vrachtwagenchauffeur is afgelopen nacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Horst. De vrachtwagen raakte meerdere bomen op de Venrijse weg en kwam tot stilstand op een bedrijventerrein. Dat gebeurde rond 4:15. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, waarschuwt veehouders voor hittestress bij hun dieren. Er komt een aantal zeer warme dagen aan. Volgens de NVWA is de afgelopen jaren vaker gebleken dat dieren lang niet altijd genoeg schaduw en drinkwater hebben. Deze zomer wordt met drones gekeken welke gebieden een risico vormen, omdat daar te weinig beschutting is. En in Landgraaf komen vandaag de eerste campinggasten voor Pinkpop aan. Het driedaagse muziekfestival begint morgen. Deze editie is vooralsnog niet uitverkocht. Het weer zonnig en in de loop van de dag wordt het maximaal 33 graden. In de avond is er kans op onweer.

0: kerst precies misschien welke temperatuur het weer. Maar goed, die weerwaarnemingen die komen er zo meteen aan bij L1. Eerst iets voor
1: L1 Media Overzicht.
0: Amerika en Iran hebben een tijdelijke deal ondertekend om een einde te maken aan de oorlog. Dat gebeurde digitaal met een handtekening onder het document. De straat van Hormuz lijkt nu open te gaan. De Franse president Macron paaide president Trump gisteren na de G7-top nog met een diner in het paleis waar Lodewijk de XIV ooit woonde. En dat was dan weer de Franse zonnekoning. Na een rondleiding door de Spiegelzaal volgde een diner vanwege de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid, zegt correspondent Saskia Hoogtuin.
2: President Macron had een missie deze week. En dat was president Trump tot het einde van de G7-top aan tafel houden. Dat is gelukt. En dat is misschien wel mede te danken aan het etentje hier vanavond in het kasteel van Versailles. Want Macron weet, als Trump ergens van houdt, is het wel een koninklijke ontvangst.
3: Het effect van de hogere prijzen van energie en brandstof door de oorlog in het Midden-Oosten op de financiën is voor de meeste huishoudens in Nederland beperkt, meldt het Centraal Planbureau in een nieuwe studie naar de doorwerking van die hogere prijzen op de besteedbare inkomens. Maar er zijn uitschieters, want de impact is groter voor huishoudens met lagere en modale inkomens die meer gas verbruiken en vaker autorijden.
0: Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt de laatste jaren toe. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid niet genoeg doet om voor passend onderwijs te zorgen en stapt naar de rechter. Geschouwd wordt dat ruim 60.000 kinderen helemaal niet of minder dan de helft van de tijd naar school gaan. En daar moet de overheid dus wat aan doen, vindt de vereniging.
4: Want we hebben al heel veel jaar hierover gepraat. We zijn heel veel aan de overlegtafels geweest. Maar blijkbaar lukt het toch niet om tot een echte oplossing te komen voor deze kinderen. En dat willen we met deze rechtszaak proberen te bereiken.
3: Meer dan 500 mensen hebben vorig jaar gechat met een hulplijn voor jongeren die in de criminaliteit zitten. De chat is onderdeel van hulporganisatie Keerpunt.
5: We zien jongeren die vaak zorgen hebben, twijfels hebben over hun betrokkenheid bij criminaliteit. Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
3: Ja, er bellen ook geregeld ouders naar die hulplijn die tips willen om met hun kind in gesprek te gaan.
0: En de wonenden van de explosie vorige week in Amsterdam, die werden gisteravond bijgepraat op een bijeenkomst in een theater. 7 mensen raakten gewond, onder wie 2 verdachten die vastzitten. Deze vrouw die vertelde even wat ze vond van die bijeenkomst.
6: Ze hebben heel veel dingen aangesneden, dat je je verhaal kwijt kan, je kan hulp zoeken. Alleen mis ik 1 ding, de financiële afhandeling. Ik heb hier op het plein op een hotel gezeten. Het kostte €121 per nacht. Dat wil ik vergoed hebben.
0: Explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door criminele activiteiten, zegt het Openbaar Ministerie.
3: In heel Nederland geldt vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan. Het RIVM zet die waarschuwing in als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En de komende dagen wordt het zelfs nog flink warmer. Het is vooral belangrijk om in de gaten te houden of ouderen genoeg drinken, zegt ook het RIVM.
7: Bij het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt. Maar doe ook zelf rustig aan. En een hele belangrijke is altijd, denk even aan elkaar. Misschien dat er in de buurt iemand is die jouw hulp misschien nodig heeft.
3: Ja, en ook kinderen en langdurig zieken kunnen sneller vatbaar zijn voor de hitte.
0: Donderdag vandaag, de 18e van juni, wat gebeurt er nog meer in de rechtbank in Zwolle? Is opnieuw een zitting in de zaak rond de website Funcaps. De NAVO-defensieministers komen bij elkaar in Brussel. Gastlanden Canada en Mexico die spelen hun tweede WK-duel. En de Japanse keizer Naruhito die bezoekt op de tweede dag van het staatsbezoek onder meer de Staten-Generaal, het Vredespaleis en het Rijksmuseum. Daar zijn we helemaal bijgepraat. Hier bij L1 in het mediaoverzicht. We doen de Dead Dance. Lady Gaga. En zometeen de weerwaarnemingen hier bij L1.

0: van Lady Gaga. Deze lekkere zomerse dag. We zitten al sinds in de lente, maar over 3 dagen kunnen we eindelijk echt zeggen van... Het is zomer, want het is zomer. Maar goed, we kennen van alles zeggen. We kennen van alles laten huren. En ook meekieken in de provincie. Ja. En de wet op zo'n dag als vandaag, dat veel mensen zeggen... Wet, wat voor begin ik het eerder? Dat het allemaal gaat warmer wordt. Dan moest het toch al heel vroeg moeten veren. En dat hebben we ook al gemerkt deze ochtend.
1: Ja, want Robert Simons, onze schaapsherder...
0: Ja.
1: We waren al heel vroeg op pad.
0: Echt hoor?
1: Dat zeg ik zeer de filaat.
2: Goedemorgen Limburg. Welkom bij de weerwaarneming. Ja, het is kwart over vier. Oh. Het is al licht.
0: Nou.
2: We stonden hier bij Azeray aan de grens.
0: Sorry.
2: Dat tankstation. Daarachter kijken we tegen het Duitse Friedwald aan. Mm. Het zonnetje komt langzaam op. Daarboven een vliegtuigstreepje. Wat bewolking. Niet heel veel. Het is vooral ook heel veel blauwe lucht. Het duurt vandaag 32 graden. Heerlijk warm. Morgen 34 graden. Geniet er vooral van. Maar denk ook aan bescherming. Hè. Een beetje zonnebrand. Een petje misschien. Geniet ervan mensen. Fijne dag.
0: Dankjewel Robert Simons. Ja, met de Sherpkes. Prachtig uur. Ja, kwart op vier is vroeg uur.
1: Zeker.
0: Maar goed. En dan verder.
1: Natuurlijk gaan we dan ook toch even naar die blauwe lucht kijken. Waar hij dan over heeft. Hè. Ook al om kwart op vijf. In... Blierik.
0: En Blierik?
1: Peter Meijer. Zorg ik toch het blauwe loch.
3: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit Blierik richting Venlo. Ja, het is vanochtend al een best warme ochtend. 22 graden, maar volle zon, blauwe lucht. Ja, het wordt vandaag wel super tropisch. Het wordt 32, 33 graden. Dus als je buiten bent, smeer goed. Doe een zonnebescherming op, petje of zo. En voor de rest, drink voldoende en geniet van de dag. En tot morgen.
0: Tot morgen, Peter Meijer. Inderdaad, prachtig toen het doet. En van die verwaterde, eigenlijk van die verwaaierde vliegtuigstrepen... zo bij de hoogte van Venlo boven de log, van hoe Blierik gefilmd. Prachtig om te zien. Maar... Gisteren hadden we toch de witte uitzending.
1: Ja, ja.
0: Die zult er toch wel een beetje neven.
1: Ja, dat klopt.
0: Is ook niet. Nou, heeft zich weer gemeld. Goedemorgen, de Wit. Hallo.
4: Maarten Pascal, ja. De Wit, Oetremunje.
0: Goedemorgen, meneer de Wit. Hoi.
4: Een kleine rectificatie van gisteren. Natuurlijk was ik zo te behoorlijk neven. Maar in alle eerlijkheid dacht ik, dat geeft wel even zo'n leesbril.
0: Ach,
4: maar ja, dat is dus duidelijk niet het geval.
0: Mm-hmm.
4: Op dit moment hebben we weer in Remunje... Het Wulkskus.
0: Ja.
4: Verderop trekt het al gaat open. Ja. Het is 20 graden op dit moment. Maar het werd heet, hè, jongens. 31, 32 graden vandaag in de Bisschopstad. Ja, en dan sluiten we toch maar aan met een klein spreukje wat te maken heeft met de bril.
0: Ja?
4: Lussen het weer in de morgen zonder bril. Ten huis tussen de werkelijkheid en het bericht een groot verschil.
0: Ja.
4: Mannen, radieën.
0: Radieën, hoor. Ja, dat zit wel, denk dat klopt, hè. Ja, jongen, de mensen kent ze overal. Kent ze voor die kleine bril gekregen voor een paar euro, hè.
1: Ja,
0: kent
1: ze... Zullen de bril nu wel opgehaald hebben?
0: Ja, ik hoop het. Hoop het voor hem. Maar goed, de wet van de wet gooien we nog iets anders. Want Remunje hebben we nu gehad.
1: We gaan het dak op.
0: Het dak op?
1: In het zuur van de provincie.
0: Oh.
1: In het vliegveld met Helmut Weissen.
5: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vandaag wederom het Zuidoosten, start met zwaar wolk weer. Wat goed waarnemer is, is die donkergrijze dreigende bewolking. Als we het Zuidoosten richting Oosten gaan, zien we daar aan de horizon die goudgele gloed verschijnen. Van de opkomende zon die niet de kracht heeft om die bewolking weg te drukken. Ja, als we in Oosten richting Noord gaan, is ook daar die zwaar bewolking goed waarneembaar. Windrichting Zuid-Zuidwest. Er staat een zwakke wind met toch behoorlijke windvlagen. Maar die hebben geen invloed op de temperatuur. Over temperatuur gesproken, het is 19 graden. 3 graden hoger dan gisteren rond het tijdstip. Het is droog, belooft aan eind van de dag niet droog te blijven. Dus denk toch aan die petpapie en poncho. Verder gaat om 10 uur het hitteplan van start. Houd dus in, het voorkomen van hittestress voor ouderen en dieren natuurlijk. Die de warmte niet kwijt kunnen op een normale manier. Dus zoek de koele ruimte dan op. Drink goed en smeer goed. Verder wens ik je toch een fijne dag toe. Radio, hoor.
0: Radio, dankjewel. Vanaf Maastricht, Aken Airport. Inderdaad, wat donkere wolkjes. Maar ja, goed, als we verblazen... Nou, zien die zo wel voorbij, hoor. Geen probleem.
1: Klopt, want ik zie in de Graashoek bij André van Maris toch het zonkeschijn.
6: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze donderdagmorgen morgen van de Terrashoek. De weerwaarneming. Ja. De zon is er al aardig bij vanmorgen. Misschien al heel aardig te hoezen en... Alle honger, man. Een mooie blauwe loggenpaartengronk. Het is nou al heerlijk boeten. Mm-hmm. 17, 18 graden.
0: Lekker man.
6: En dat gaat vandaag fix oplopen. Nou, dikke 30, 32 graden. Dus een heerlijke zomerse dag. Daar kunnen we vanuit gaan. Kan afgestraft worden vanavond met een paar onweersbuien. Ja, de zon is toch heerlijk bij. Heen en door een paar vliegtuigstrepen. Ja, we hebben een prachtige dag vandaag. En dan wens ik je ook in de studio een hele fijne dag. En radio.
0: Radio, ja, van over inderdaad. Hoppakee, ik heb het los gewoon, hè. Maar eerst gewoon voor die ballades en beer. Doen we samen met Rowan Heerzen in de ochtendshow. Hier op L1 met Pascal en Maarten. En geniet ervan, joh.

0: Hoppakee, beladen zijn beer, maar we draaien denk ik wel koffie.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: Kans werk door met de Dal. Vandaag kwam er hele goede limousine bij ons. Kwam een auto met chauffeur kwam hier binnen. En dan drinken we vandaag in de koffiekamer koffie met niemand anders dan... Emiel Roemer, onze gouverneur, is hier vandaag te gast. Meneer Roemer, goedemorgen. Fijn dat u erbij bent. Want hij hoort de naam straks even doorhebben tussen 9 en 10. En Kumsen, hoe zijn de gewetste juiste antwoord? Dat is het koffiebekend van Dekker. Gewoon straks nog even gans hoe lekker wat het is. Nu even lekker dit. Dit is zomerse muziek van Wendemra vandaag. 32 graden, de huurt is een zomerse muziek bier. Lekker, lekker rustig te daar. Beginnen met Tensensie op L1.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Appen met de Jocs? Download de L1-app.
4: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
5: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
4: One world, many stories. De wereld danst in Brunsum.
5: Zendjin.
6: Zendjin.
5: World Class Radios.
7: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een vrachtwagenchauffeur is gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Horst. De vrachtwagen raakte meerdere bomen. De twee verdachten in de Funcap-zaak staan vandaag opnieuw voor de rechter. De mannen uit Ulestraat en Valkenburg worden gelinkt aan bijna 60 sterfgevallen. En vandaag komen de eerste campingbezoekers van Pinkpop aan in Landgraaf. Het driedaagse festival begint morgen.
3: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
5: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
4: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
6: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
4: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden.
7: Hot, hot, hot in de city, hot in de provincie. En gewoon eens kijken of het hot op de weg is. Chantal, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Hallo.
8: Even een waarschuwingtje.
7: Ja.
8: Op de A73 in zuidelijke richting bij de afslag Maasbracht is het erg druk. En daar staat eigenlijk het verkeer al stil op de A73 zelf. En er zijn weer van de idioten die hier weer over de vliegstrook inholen.
7: Hmm.
8: Dus als ze door af moest of als ze door moest, laat even op met de streubel op en dadelijk knalt je erbij.
7: Ja, joh.
8: Fijne uitzending.
7: Dankjewel.
8: Keep it cool today.
7: Ja, ding ook geen keep it cool, hè. En als je in de auto zit, even een flesje water meenemen. We kijken even naar het punt op dit moment. Kleine file, 5 minuten, valt best voor mij. Langste file op dit moment vinden op de A2 in noordelijke richting tussen Weert en Eindhoven. Daar zit ze een kwartiertje langer in de auto.
9: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
10: Wat een heerlijke wandeling. Waarom eindigt die nu weer met pijn onder je voet? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
11: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
9: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
12: Vrijdag 26 juni is het feest in Menig. Jong talent, kleurrijke optochten en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je oorles vrijdag 26 juni in Menig.
13: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
14: Voordeelhuisjes.nl. Stihl Accupower Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
15: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
16: voordeeluitjes.nl.
17: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
18: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
19: Houd misdaad uit je buurt.
18: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

level 42, what happened in my head. Heerlijk goed eind moesten we hebben, hè? Ze hebben er een nat. Eerder vraag geworden, dit is de LA Noften Show op deze lekkere zomerse dag. Maar we zien er weer tot en met 10 uur. Een koffiepakket, wat zien die er zo in uit? Oh,

0: Ik heb het hitteplan weer in werking. We zullen straks nog even bierproten. Dat je goed voorbereid en daar gewoon beginnen. Zeker de dag die ontzettend warm gaat weren. Maar dan hebben we ook verder gewoon met de Limburgse revolutie.
1: Ja,
0: geen echte revolutie. Is een beetje een nieuwe internethype. Steeds meer mensen die plaatsen video's waarin ze trots Limburgs praten, het dialect gebruiken en de Limburgse cultuur laten zien. En gisteren hadden we natuurlijk al in de uitzending Marleen Rutte. En die deed natuurlijk een hele fijne uitspraak. Die zei, maar dan moesten we een paar andere artiesten van ons gaan bellen die best wel mee kunnen gaan doen aan die Limburgse revolutie. Eén daarvan is Bjorn en Mieke, wat voorgesteld worden. Ik wil even kijken of we Bjorn Poels aan de lijn krijgen. Bjorn, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, ik ben Pascal en Maarten van L1. Goedemorgen, welke uitzending. Hey. Ja, kijk eens even, we hebben hem. Ja, het is vroeg. Ik weet, als we bellen zien we best wel vroeg erbij altijd. Maar fijn dat ze even bij ons een uitzending komt. Want we hebben gisteren een oproep gekregen op de radio van Marleen Rutte. Loester even mee.
3: Hey, dag Oet. Tamara en Stef van Prüfmach, omdat ik weet dat die a cappella mega goed kunnen zingen. Jontana, die wil ik graag uitdagen om ook een beetje Limburgse muziek live te zingen. En wim zal ik nog uitdagen? Bjorn en Mieke.
0: Kijk eens even.
3: Ik daag u goed om ook mee te doen met de Limburgse revolutie.
0: Nou, bij deze Bjorn, denk ik, we moeten toch even bellen. Ongezien wat erg vroeg bij. Heb ze gehoord van de Limburgse revolutie? Wat bezig is op TikTok en Instagram?
2: Ik heb het op Instagram van wezen komen, zeker.
0: Ja, ja. En wat denkt ze van het verhaal van Marleen? Kan ze dat invullen?
2: Ja, dat zou je moeten kunnen, toch?
0: Ja,
2: dat
0: is goed,
2: toch? Ik heb de kinderen in de wagen zitten.
0: Ja.
2: Dus misschien kunnen we wat samen zingen dadelijk.
0: Wat geest ervoor? We kunnen het nu even live doen. Dus eigenlijk moest het maar straks even samen met Mieke op Instagram doen. Of
1: dat
0: op TikTok.
1: Is
0: dat is eigenlijk de bedoeling. Oh,
2: dat is natuurlijk leuk.
0: Ja, zeker. Maar we kunnen even een mupje zingen als ik zeg van dat we doen even gaat.
2: Nou, wat gaan we zingen, Kit? Een Limburgs liedje. De kinderen willen nou 1000 sterren zingen, want dat wil ik dus natuurlijk nog niet, hè?
0: Ja, 1000 sterren.
2: Zullen we van Prüfma zingen dan?
0: Ja, zing hem maar even, ja. Dan loesten we even mee. Dat kunt nog. Laat maar gewoon.
2: Wij doen alles op. Die zijn allemaal verlegen, jullie dat?
0: Oh ja, vroeg ook nog een gat, hè, Bjorn?
2: Ze staan allemaal op mijn vrouw, die zijn allemaal heel verlegen.
0: Ja, ik heb ze zelf niks mee. Maar Bjorn, hoe we dich toch eigenlijk een beetje aan Lien hebben. We weten op dit moment, zijn we bezig met de WK voetbal. Dus alles ligt stil. Ik ben zo stadionspeaker natuurlijk, hè. Als ze volgende keer weer in het stadion steeds, kan ze misschien een keer oproepen tot de Limburgse revolutie door. Dat iedereen een beetje mee gaat zingen door.
2: Oh, dat kunnen we doen.
0: Ja,
2: dan kunnen we misschien ook gewoon af een keer in de rust of voor de wedstrijd een paar Limburgse liedjes rijden.
0: Ja, het zou de goede zien. Kijk, daar zien we geholpen. Dan is iedereen geholpen. Nou, Dien Verhol is natuurlijk weer geholpen door Marleen Rutte, die we net al in de lien hadden. We gaan straks even Tamara Konings bellen van Prüfmach, die collega's. Maar wil Stig ook immers oproepen die met dicht mee kan zeggen van ik wil die mensen aansporen om hier Limburgs te gaan doen. Die ook mee gaan doen met de Limburgse revolutie.
2: Ik weet één revolutiestrijder, puur zang, dat is Ralf Bongaars, oud Hondervel.
0: Ja.
1: Oh ja.
2: Daar is er nog een beetje met het verhaal van Lei.
0: Ja, met de Lei, ja.
2: Dan nu ging ik dan heel erg uit.
0: Nou, wie deze? Bram Bongaars, die heeft het gehuurd. Ja. Laten we ervan uitgaan dat hij ook meegedoen met de Limburgse revolutie. En we zien ook filmpje van u samen, Bjorn en Mieke, wel wat voorzien.
1: Maar in dat filmpje moeten ze Bongaars dan ook oproepen.
0: Ja, dat filmpje nog een keer Bjorn Bongaars oproepen.
2: Dat
0: is goed. Super, dan gaan we weer morgen dat filmpje even uitzenden op L1 Radio en op televisie. Dankjewel en de goede dag en de groeten aan de kinder.
2: Jo, dankjewel. Fijne dag.

0: is hoe het water in op deze dag dat het bloedje heet wordt. En moeten natuurlijk al die mensen niet vergeten die vandaag in die hitte allemaal moeten werken. Zullen we straks ook even kijken, dat we nog even aan kunnen besteden dat hitteplan. Ja, dat straks in werking geven, dat is wel ontzettend belangrijk.
1: Geen probleem.
0: Doe even naar Kevin. Goedemorgen, Kevin.
2: Ja, goedemorgen. Alleen afgelopen maandag wordt de dag van de poetsers.
0: Ja.
2: Aan alle poetsers, een goed jaar en laat hem poetsen maar.
0: Hoppakee, we zeggen altijd niet lullen, maar poetsen. Hè. Dat is ook ontzettend belangrijk. Dan moeten we er zeker even in haaien. Goed zo. Zo meteen weer alleen het mediaoverzicht. Maar eerst moeten we even gewoon nog tegelen. Want ja. Marja was vorige week de winnaar van het koffiepakket. En wat heeft ze ons nu geappt? Goedemorgen heren. Mijn koffiepakket is gisteren binnengekomen. En morgenochtend heb ik een concert van ons koor, theaterkoor VOG. En daar stuur ik nu even een van de leertjes mee. En die hebben weer te maken met een koffiepakket. En ze zei, ik heb het koffieleertje meegestuurd. Zullen we even luisteren? Het koffieleertje.
1: Ja,
0: vind ik wel leuk. Ja. Het is zelf opgenomen. Let op, hè. Het koffieleertje.

0: Fantastisch, Maaike, dankjewel. Het koffiepakket is gewoon aangekomen. En er zit nog meer in dan alleen maar koffie, heb ik begrepen. Hè? We hebben het compleet pakket.
1: Wij hebben dat pakket ook.
0: Mm-hmm.
1: Dan maak ik even open.
0: Ja, maar ik tel door 1, 2, 3, 4, 5, 6 kukskus.
1: Dat klopt.
0: Een handtekening van Hiske tot erbij. Een kladblokje, een pen en de koffie. En de boktee, maar je maakt dan ook even voor ons toveren. Dat is zo. Hey, fijn, dankjewel daarvoor. Als je ook een opmerking hebt, zal dat even weten via de L1-app. Zo meteen in het media-overzicht. Maar eerst komen we naar de Quanten Hippen. En die hebben het over Oscar V, die L1.

0: Het Oscar Fake Head. Het Quante Hippius hier bij L1 en de Wilse Mier Limburgstalig Muziek Euro 24 uur per dag kennen bij ons speciale kanaal. Dat is Pladderweg.nl.
1: L1 Media Overzicht.
0: Eerst even kijken wat er op dit moment allemaal buiten de provincie gebeurt. En zeker in Amerika en Iran, daar tussen die twee landen. Want die hebben een tijdelijke deal ondertekend om een einde te maken aan de oorlog. Dat gebeurde digitaal met een handtekening onder het document. En de straat van homo's lijkt nu open te gaan. Franse president Macron paaide president Trump gisteren na de G7-top nog met een diner in het paleis van Lodewijk XIV ooit woonde, de Franse zonnekoning. Na een rondleiding door de Spiegelzaal volgde een diner vanwege de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: President Macron had een missie deze week. En dat was president Trump tot het einde van de G7-top aan tafel houden. Dat is gelukt. En dat is misschien wel mede te danken aan het etentje hier vanavond in het kasteel van Versailles. Want Macron weet, als Trump ergens van houdt, is het wel een koninklijke ontvangst.
3: Ja, het aantal kinderen dat niet naar school gaat, neemt de laatste jaren toe. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid niet genoeg doet om voor passend onderwijs te zorgen en stapt naar de rechter. Geschat wordt dat ruim 60.000 kinderen helemaal niet of minder dan de helft van de tijd naar school gaan. En daar moet de overheid dus wat aan doen, vindt de vereniging.
4: Want we hebben al heel veel jaar hierover gepraat. Er zijn heel veel aan de overlegtafels geweest. Maar blijkbaar lukt het toch niet om tot een echte oplossing te komen voor deze kinderen. En dat willen we met deze rechtszaak proberen te bereiken.
0: En meer dan 500 mensen hebben vorig jaar gechat met een hulplijn voor jongeren die in de criminaliteit zitten. De chat is onderdeel van de hulporganisatie Keerpunt.
5: We zien jongeren die vaak zorgen hebben, twijfels hebben over hun betrokkenheid bij criminaliteit. Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
0: Maar er bellen ook geregeld ouders naar de hulplijn die tips willen om met hun kinderen gesprek te gaan.
3: In heel Nederland geldt vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan. Het RIVM zet die waarschuwing in als het 4 dagen achter elkaar warm wordt dan 27 graden. En de komende dagen wordt het zelfs nog flink warmer. Het is vooral belangrijk om in de gaten te houden of ouderen genoeg drinken, zegt het RIVM.
6: Bij het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt. Maar doe ook zelf rustig aan. En een hele belangrijke is altijd, denk even aan elkaar. Misschien dat er in de buurt iemand is die jouw hulp misschien nodig heeft.
3: Ja, hou elkaar in de gaten dus. Mm-hmm. Ook kinderen en langdurig zieken kunnen sneller vatbaar zijn voor de hitte.
0: Donderdag vandaag, bloedhete dag. Wat gebeurt er nog meer? De rechtbank in Zwolle is opnieuw een zitting in de zaak rond de website Funcaps. De NAVO-defensieministers komen bij elkaar in Brussel. Gastlanden Canada en Mexico die spelen hun tweede WK-duel. En de Japanse keizer Naruhito die bezoekte op de tweede dag van zijn staatsbezoek onder meer de Staten-Generaal, het Vredespaleis en het Rijksmuseum. De Simmigans Bieke Proot en het media over zich hier bij L1.
7: Dit is L1. New truck, big

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
2: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man.
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
5: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
6: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
7: Verwen je vader met zijn lievelings pindarotjes, een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes.

0: Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: 8:30, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
6: Goedemorgen. De twee verdachten in de Funcaps-zaak staan vandaag opnieuw voor de rechter. De mannen uit Ulestraat en Valkenburg zitten inmiddels 9 maanden vast. Ze worden gelinkt aan bijna 60 sterfgevallen van klanten die op hun website verboden en gevaarlijke middelen kochten. Verslaggever Frank Monen over de werkwijze van Funcaps.
7: Ja, het waren voornamelijk kalmerings- en slaapmiddelen, maar ook designerdrugs. Dat zijn eigenlijk drugs die een beetje zijn aangepast. Daar zit een ander stofje in. Dan hebben ze een chemische reactie toegepast, waardoor het stofje dat aanvankelijk erin zou zitten, dat verboden is, is vervangen door een ander stofje met ongeveer dezelfde werking. En dan zeggen ze van ja, oké, omdat dat stofje dan niet verboden is, is het eigenlijk legaal.
6: Vandaag zou meer duidelijk worden over een aantal sterfgevallen en de voortgang van het onderzoek. De zaak wordt behandeld in Zwolle. Een vrachtwagenchauffeur is afgelopen nacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Horst. De vrachtwagen raakte meerdere bomen op de Venrijse weg en kwam tot stilstand op een bedrijventerrein. Dat gebeurde rond 4:15. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, waarschuwt veehouders voor hittestress bij hun dieren. Er komt een aantal zeer warme dagen aan. Volgens de NVWA is in de afgelopen jaren vaker gebleken dat dieren lang niet altijd genoeg schaduw en drinkwater hebben. Deze zomer wordt met drones gekeken welke gebieden een risico vormen, omdat daar te weinig beschutting is. De omstreden Meijelse huisarts Rob Elens wil excuses van voormalig minister Hugo de Jonge. Elens werd tijdens de coronacrisis meerdere keren beboet en teruggefloten door de inspectie. Hij experimenteerde met middelen zonder dat de werking was bewezen. De huisarts is zich van geen kwaad bewust. Dat bleek bij de enquêtecommissie die de aanpak van de coronacrisis onderzoekt.
8: Ja, de inspectie, zeg maar, in mijn ogen is op mij afgestuurd. Ja, nadat Hugo de Jonge daar heel veel stennis over heeft gemaakt. Met in gesprek en ik heb hier de e-mails liggen. En tot op de dag van vandaag begrijp ik daar helemaal niets van. Waarom is Hugo zo achter mij aangegaan? Waarom wilde hij dat ik moest stoppen met mijn praktijk?
6: Elens zou nog meer dan 12.000 euro aan boetes moeten betalen. En in Landgraaf komen vandaag de eerste campinggasten voor Pinkpop aan. Het driedaagse muziekfestival begint morgen. Deze editie is vooralsnog niet uitverkocht. Het weer zonnig en in de loop van de dag wordt het maximaal 33 graden. In de avond is er kans op onweer.

0: wel lekker om dit even te horen. Dua Lipa met Houdini, BL1.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, die lusteren koffie.
0: Kijk al een berichtje van Maya. We hebben net even laten huren dat ze samen met de theaterkoor Vog een leertje stuurde over koffie. Het koffieleertje. Want bij haar was een koffiepakket al binnengekomen. Misschien komt er binnenkort meteen ook wel binnen. Maar wat moesten ze dan wel doen? Wel even goed opletten. Want we hebben vandaag immers op de koffie. En dat is een hele belangrijke persoon. En een belangrijke persoon hier in onze provincie. Namelijk de gouverneur, en dat is
2: Emiel Roemer.
0: Want hij de naam tussen 9 en 10 op zijn nuurig op kant te maken.

0: Michael, samen Rita Franklin en We Were Waiting in the LA Noten Show. Het leuke is, we kregen van allerlei appjes binnen vandaag. Raoul die wil ons even gaan laten huren. Raoul, laat eens even huren. Hey.
1: Nou, dat ticket to the tropics hè, voor de komende dagen. Beter zag binnen een week niet nodig, want het wordt hier gewoon tropisch. Dus ik hoop dat iedereen ook goed op zichzelf let. En ook luistert naar de adviezen. Dus geen intensieve arbeid verrichten op de warmste moment van de dag. Drink genoeg water en neem ook voldoende rust.
0: Adieu, dankjewel. Dat was Raoul, dat is even het huren. Ticket to the tropics. Nou, die tropische temperaturen komen inderdaad vandaag onze provincie binnen. Zelfs zo warm werd het dat het RIVM vandaag een nationaal hitteplan activeert. Ja, dat gaat dus in. Het gebeurt niet elke zomer, Maarten. Maar waarom nu wel?
2: Nou, omdat er toch meerdere hele dagen achter elkaar aankomen. Hele hete dagen, moet ik zeggen. Het RIVM activeert dat hitteplan als het minstens 4 dagen op rij meer dan 27 graden is. Morgen wordt het zelfs lokaal boven de 30 graden. Dat is in dit geval in onze provincie nu al. Hè. Vandaag wordt 32 graden voorspeld. En dan nemen de gezondheidsrisico's toe, vooral bij kwetsbare groepen.
0: Nou, wat dat Nationaal Hitteplan nou precies inhoudt, dat laten we je horen in een spreekbeurt van 1 minuut.
3: Razendsnelle spreekbeurt.
4: Nationaal Hitteplan.
5: Er is een waarschuwingssysteem in Nederland dat is opgesteld om gezondheidsproblemen door langdurig warm weer te voorkomen.
4: Zorg ervoor dat u voldoende drinkt.
5: Met name onder kwetsbare groepen zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en jonge kinderen.
4: Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken.
5: Het plan is een samenwerking tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
4: Dus alleen bij warm weer, hè?
5: Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en diverse maatschappelijke en zorgorganisaties.
4: Draag dunne kleding.
5: Het Nationaal Hitteplan bestaat sinds 2007 en is sindsdien regelmatig geactiveerd tijdens periodes van aanhoudende hitte.
4: Blijf in de schaduw.
5: Het Nationaal Hitteplan wordt geactiveerd door het RIVM na overleg met het KNMI.
4: En slaap niet onder een te warme deken.
5: Wanneer de weersverwachting een verhoogde kans aangeeft op langdurig warm weer.
4: Houd uw woning koel.
5: Ook speelt de verwachte nachttemperatuur, gevoelstemperatuur en luchtvochtigheid een rol bij de beslissing tot activering.
3: Einde spreekbeurt.
4: Zorg voor elkaar.
0: Inderdaad. Later vandaag zullen we nog vaker een lotte huren hier bij L1. Dat is een groot voorbereidbus op het Nationaal Hitteplan van vandaag in werkelijkheid. Dit is L1 met Sam Velder en Rainbow.

0: tot chef Diederen.
1: Ik wil frikkendalen.
0: 24 uur per dag, Limburgse muziek. Loester Plannenweg Radio. Kiko.

0: Sjoerd naar de wedstrijd aan. Het einde van de regenboog. En jullie gooien de pot met goud. We pakken de pot met goud. We hebben de pot met goud. Ik kan ook gewoon de zon zien die boven de hemel staat te knallen vandaag. Maar we kennen alle last hebben van. Ach, beetje onweer. Onze site lnnieuws.nl zit van alles vermeld van wat ze moest doen als de onweer komt. Er was een regen die mij moest haaien. 4 van 9, dit is de LN Ochtend Show van vandaag. We gaan even kijken naar de enquêtes die we op dit moment zien. De coronacommissie. In een emotioneel betoog voor de coronacommissie eiste huisarts Rob Elens en mij al gisteren excuses van oud-minister De Jonge. Elens kwam tijdens de coronacrisis meerdere keren in opspraak omdat hij zich niet aan de richtlijnen hield. De Jonge had tijdens de coronacrisis grote moeite met de rol die de huisarts speelde. Hij vroeg daarom aan de inspectie om disciplinerend tegen hem op te treden.
1: Ja, de inspectie, zeg maar, in mijn ogen is op mij afgestuurd. Ja, nadat Hugo de Jonge daar heel veel stennis over heeft gemaakt. Tot op de dag van vandaag begrijp ik daar helemaal niets van. Waarom is Hugo zo achter mij aangegaan? Waarom wilde hij dat ik moest stoppen met mijn praktijk? Waarom was hij zo agressief voor een man die zijn eed volgt en mensen geneest, waar hij gewoon voor gestudeerd heeft? Ja, is voor mij volstrekt onbegrijpelijk. Hè? Want dit is zo ontzettend traumatiserend geweest voor mij dat een minister van Volksgezondheid mij aanvalt op mijn werk als dokter. Daar heb ik last van gehad. Mijn collega's last van gehad, mijn gezin last van gehad. Hè. Ik ben opeens de kwakzalver. En dan wordt er een motie ingediend in de Tweede Kamer. En dan, hydroxychloroquine. Ja, is een kwakzalvermotie, gaan we niet doen. Nou, ja, dus zo gaat minister Hugo de Jonge met een, zeg maar, professioneel werkend arts in het epicentrum van de corona. Zo gaat hij om.
2: Maar nou, u zegt...
1: ik ben nog niet klaar.
2: Nou, ik wil excuus. Ik stel de vraag.
1: Ik vind het zeer pijnlijk. Ik wil excuus voor deze, zeg maar, actie die hij heeft gedaan. En ik wil ook dat die boetes die je hebt, ik heb nog 12.500 euro boete boven mijn hoofd hangen. Ik wil dat die weggaat, want het is echt schandaal.
0: Al dus huisarts Rob Elens uit mei al gisteren in zijn betoog tegenover de coronacommissie. Dit is L1 met de ochtendshow. En kijk even naar boven, dat is tijdig. Mr. Blue Sky, tijd te knallen met het zonnige erbij. Dit is de Electric Glycast, hier bij L1.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Appen met de jokes. Download de L1-app.
5: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
6: Houd misdaad uit je buurt.
5: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
7: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een vrachtwagenchauffeur is gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Horst. De vrachtwagen raakte meerdere bomen. De twee verdachten in de Funcap-zaak staan vandaag opnieuw voor de rechter. De mannen uit Ulestraat en Valkenburg worden gelinkt aan bijna 60 sterfgevallen. En vandaag komen de eerste campingbezoekers van Pinkpop aan in Landgraaf. Het driedaagse festival begint morgen.
4: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
12: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
11: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
13: Wat je ook vaak ziet gebeuren is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment mensen er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit angst voor de gevolgen.
11: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden.
14: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand- en pols-middenlimburg.nl.
0: zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again met al hun bekende hits.
1: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
0: Dress up and sing along like nobody's watching.
1: Get your tickets at thedoolhof.nl.
2: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
15: Letro is ook specialist in duurzame LED-verlichting. Minder energiekosten en een langere levensduur. Letro, laat zien wie u bent. Kijk ook op letro.nl.
16: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
15: Voordeelhuisjes.nl. Letro is ook gespecialiseerd in belettering, full colors en reclamezuilen.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
19: WK-avond. Haal alles in huis bij Treffcenter Venlo. Van snacks en drankjes tot alles voor jouw perfecte kijkplek. Wat een treffer. Kom gezellig langs, ook op zondag. Treffcenter Venlo.
20: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
21: Win jij de allerlaatste tickets?
20: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
22: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
23: Liefde.

0: vanaf 6 uur zijn we bezig met de volgende uur. Hebben we vanochtend gedaan op dans donderdag. Lekkere dansbare plaats gezocht. Koffiepakket komen we daar gewoon nog weggeven. Dus Sanu en Tien Horus hebben ze vanmorgen al gehuurd. Waarmee we vandaag koffie drinken. Dat is prachtig natuurlijk. Want die naam dan moesten we straks onthaaien als we teken geven. Even app en ketsen zien dat we dit straks in de uitzending horen. Ja, meerlijk, dat gaat het binnenkort gebeuren. Op 5 juli aanstaande. Al die chatterieën weer huppakee ingelid. Door de optocht. Prachtig. Hup, stank Steve, zeggen ze ook wel eens dukker. En een smiddens op de bulk gezeten. De polder. En dus moesten er 18 af zitten. En dan best we door een volgende run. Ja, vroeger was het gans normaal. In elk dorp was ik kwaad vast. Chatterie. En wisten de kinderen overal wat de chatterie inhield. Maar goed, kun je nu weer maken voor de Stottels cultuur en voor de Limburgse taal? Dat is nu het idee achter het OLS-prentenboek. Versnappen hem. Ja, en bieden hem heel ook dit. Ah, het liedje van de OLS natuurlijk, hè. De gemeente Roerdalen gaf aan auteur Hanneke Droom en illustrator Mark Jurissen de opdracht om zo'n boek te maken. En gisterochtend, toen loos Elvira dat veur op basisschool De Achtbaan in Melik.
1: Doch, ik heb de eerste beurtjes dragen de hoek om. Chica, zei Toon enthousiast.
2: Een boek over chatterieën, wordt dat nodig?
1: Ja, dat was zeker nodig. En dan vooral een kinderboek, want eigenlijk is er wat ik heb kunnen ontdekken, maar één kinderboek over de chatterie in het Limburgs, maar was nergens meer verkrijgbaar. Dat liek hem ook wel gaat. Zo gans voor oplopen.
2: U begint aan zo'n boek?
3: Ja, ik begon met research doen. Dus in de zin van, ja, wie zijn die chatterieën droed? Want daar wist ik helemaal niks van. En Hanneke is het verhaal ingedoken. En heeft gekeken van, ja, wie kennen voor zongen dat het een lesboek werd. Eigenlijk de belangrijkste principes van zo'n chatterie. Heeft het geprobeerd in een verhaal te vatten.
1: En dan ook nog het OLS. Super cool. Wat ik heel leuk vond om te zien is dat de momenten die weer hebben ingeboet, waarvan we dachten, nou, dat is een grapje voor kinger. Bijvoorbeeld dat Toon, een van de hoofdpersoontjes van Schrik, op een gegeven moment een scheetje lukt. Dat ze dan echt zoiets dat ze beginnen te lachen. Ze worden heel enthousiast en aandachtig en het loesteren.
2: Ja. Op welke bladzijde bus het meest trots is, stijken er zin?
3: Eigenlijk deze spread, omdat ze hier aan de ene kant hebben zo'n mooi overzicht van Melik. Ja, daar woon ik, dus dat is toch heel leuk om te doen.
1: Maar dan denk ik dat het een van deze overzichtspagina's is. Hoe ze eigen deurpsuus met de schuttewei op de achtergrond hier onderaan gebeurd gaat met de hoofdpersoon.
2: Heb je trots best doen?
1: Ja, heel trots natuurlijk. Dat Greutsch, zeggen ze dan in posters.
0: Greutsch, dat zeggen ze in posters. Verhuurde Elvira Dome. Schutter voor de winnende zestal van de schutterij Broederschap Sint-Andreas. En die lossen zo'n veur op het boek op het basisschool De Achtbaan in Melik. En de duurste IB Elijn, Meerderheuver, vind ze op onze site ellennieuws.nl. Hey, we gaan de Toon Engels. Van Bier naar Paul.

0: Ja, ze deed het al zo, hè? Ook nog aan die lianen. Dat is wel zo'n lekker zomerspleetje, joh.
1: Week van de zomerhits. Zomerhits.
0: Ja. Zo'n is, volgende week hebben we weer zo'n week. De week van de zomerrit, zeker met deze temperatuur, hier dat er lekker bij. En dan kan ze wel een keertje nadenken over de tijd. En ze denkt van, oh joh, toen, dat was een zo'n zomerrit. Hadden we vanmorgen al van allerlei die voorbij laten komen. Van de Beach Boys met Cool Vibrations. Ja, net Baltimore met Tarzan Boy. Maar ja, wat is die zomerrit? Dat vragen we volgende week ook.
1: Wat is jouw favoriete zomerrit?
2: Mijn favoriete zomerrit is Famos a la Playa.
1: Ja. De week van de zomerrit.
2: Ik weet niet van wie, maar ik vind het een lekker deuntje.
0: Inderdaad, Famos a la Playa is ook zo'n prachtige zomerrit. Kun je volgende week ook zeker van Mimetje vandaag ook nog wel. Zeker bij die heerlijke temperaturen die we hebben. En dan ook in de week te hebben bezig zijn met de Limburgse Revolutie.
3: Ja.
0: En dan ga je door de Limburgse Revolutie. Want Maarten is weer op zoek gegaan voor ons mensen die toch iets hebben met de Limburgse taal. En dat vooral doen op TikTok of op Instagram of op Facebook.
3: Ja.
0: Waar komen we naartoe? We hebben een lunch uit gekozen.
3: Vorige week hadden we iemand uit IJsland, weet je dat nog?
0: Mm-hmm. Klopt.
3: Nu heb ik immers gevonden in Noorwegen. Onze Loester.
4: Vera Uru startte de Limburgse revolutie vorige week. En ik als Limburgs meidje hier in Noorwegen kan ik vertellen dat de meeste Nooren, zonder dat ze het doorhebben, al heel wat Limburgse woorden gebruiken. Mm-hmm. Voor het woord schrijven gebruiken hun schrijven. Zuster, als een zijnde dien zus is zuster. Ze gebruiken ook in het Noorse dialect het woord eten, vereten. En een steen is hier ook een steen. Dus ook hier is het een kwestie van geduld.
0: Schrijven, eten, een steen. We kennen zo naar Noorwegen toe. Dat is prachtig om dat te huren. Dan hebben we nog mevrouw Simons.
3: Ja, Bianca Simons. Dat duidt nog net echt met aan de revolutie. Tenminste, zegt ze niks van. Maar ze heeft het wel over het Limburgs.
5: Nou, maar weer zo'n video in het Limburgs. Want blijkbaar gooit je er heel erg lekker op. En ik zelf ook. Dus ik spreek natuurlijk een heleboel ondernemers, waaronder een heleboel Limburgers. En er zijn een aantal dingen die ik heel vaak terughoor, waarvan ik denk, daar moet het maar eens gedaan met zijn. En een daarvan is dat eeuwige gezeik en geneuzel over die accent. En dat niet door andere mensen, maar door zichzelf. Dus de ondernemers die zeggen, ja, maar ik gewoon geen video's maken of ik gewoon geen podcasts opnemen, omdat ik een accent heb. Ja, haai op met mij. Shay Oud, dit is echt de grootste onzin. Waarschijnlijk bent u zelf degene wat het meest kritisch is op die accent. En als er anderen zijn die zich niet serieus nemen omdat ze een accent hebben, moet ze zich afvragen of dat de lui zijn waarvan ze wil dat ze naar de gloesteren. Fuck that shit. Echt, dat is dan niet Limburgs. Maar goed, die smoesjes, de Limburger smoesjes, is gedaan nu. Gewoon van dat maar doen. Zijn verklaar met, ja? Hebben we dat allemaal spreken voor dat bij deze af. Dus spreek met je accent. Het interesseert me niet, maar doe het gewoon. Ja?
0: Inderdaad, ben trots op die moedertaal. Want dat is natuurlijk ook zo, hè? We kennen alle spreken. En vooral Maarten Dicht, de bus immers natuurlijk niet uit de provincie officieel kunnen, maar die spreekt het wel inmiddels.
3: Ja, ik heb het geleerd.
0: Dat hebben ze het geleerd. Ja, ja. Dat vind ik toch wel knap. Vanochtend spraken we ook al met Bjorn van Bjorn en Mieke duo in het kader van de Limburgse Revolutie. Want gisteren heeft Marleen Rutte een oproep gedaan en die vond wel dat Bjorn en Mieke de algemeen moesten doen. Gaan ze vandaag doen, dus verwachten er even op. Toen hebben we hun ook zien met de Limburgse Revolutie op Instagram. We blijven het allemaal voor je bij L1.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Stok viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maasbracht en Bergen te Blijt. Bij Stok, waar groen al 50 jaar thuis is. Bij
5: Stok. Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
6: Met Rousseau chocolade.
5: Kijk op rousseau.nl.
7: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Bizen Travel boekt u gezellige busreizen... en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op biezen.nl. Het enige dat Geer zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
2: Ik heb mensen pijn.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Half tien, dit is het LA Nieuws.

0: pas. Daar zit een ander stofje in. Dan hebben ze een chemische reactie toegepast, waardoor het stofje dat aanvankelijk erin zou zitten, dat verboden is, is vervangen door een ander stofje met ongeveer dezelfde werking. En dan zeggen ze van ja, oké, omdat dat stofje dan niet verboden is, is het eigenlijk legaal.
1: Vandaag zou meer duidelijk worden over een aantal sterfgevallen en de voortgang van het onderzoek. De zaak wordt behandeld in Zwolle. Een vrachtwagenchauffeur is afgelopen nacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Horst. De vrachtwagen raakte meerdere bomen op de Venrijse weg en kwam tot stilstand op een bedrijventerrein. Dat gebeurde rond 4:15. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, waarschuwt veehouders voor hittestress bij hun dieren. Er komt een aantal zeer warme dagen aan. Volgens de NVWA is in de afgelopen jaren vaker gebleken dat dieren lang niet altijd genoeg schaduw en drinkwater hebben. Deze zomer wordt met drones gekeken welke gebieden een risico vormen, omdat er te weinig beschutting is. De omstreden Meilse huisarts Rob Elens wil excuses van voormalig minister Hugo de Jonge. Elens werd tijdens de coronacrisis meerdere keren beboet en teruggefloten door de inspectie. Hij experimenteerde met middelen zonder dat de werking was bewezen. De huisarts is zich van geen kwaad bewust. Dat bleek bij de enquêtecommissie die de aanpak van de coronacrisis onderzoekt.
2: Ja, de inspectie, zeg maar, in mijn ogen is op mij afgestuurd. Ja, nadat Hugo de Jonge daar heel veel stennis over heeft gemaakt. In gesprekken. En ik heb hier de e-mails liggen. En tot op de dag van vandaag begrijp ik daar helemaal niets van. Waarom is Hugo zo achter mij aangegaan? Waarom wilde hij dat ik moest stoppen met mijn praktijk?
1: Elens zou nog meer dan 12.000 euro aan boetes moeten betalen. En in Landgraaf komen vandaag de eerste campinggasten voor Pinkpop aan. Het driedaagse muziekfestival begint morgen. Deze editie is vooralsnog niet uitverkocht. Het weer zonnig en in de loop van de dag wordt het maximaal 33 graden. In de avond is er kans op onweer.
3: Show.

0: Oh, oh, oh, oh, oh. Bergheid dan vandoor met de koffie deze dag. Nou, we hebben al veel mensen binnengekregen, net al. Maar we geven nu eigenlijk officiële teken. Hebben ze vanochtend goed opgelet bij BBOS in de koffiekamer zitten. We even koffie drinken en nu is het de tijd ervoor.
1: Met wie drinken wij deze ochtend koffie? Geef het door via de gratis L1-app.

0: We beginnen een beetje plakkerig te weren in de provincie. Hè? Begin noorwarm te weren, jongens. Zuntjes zetten knallen aan de hemel en Pharrell Williams op de radio met Happy hier in de Ellenochtendshow van deze donderdag. 20 voor 10 geworden. En ja, we gaan toch maar eens even kijken, want er zijn nog veel mensen die zeggen ook, ja, ik ga vanmorgen eens even op bezoek met een auto met chauffeur. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad helemaal waar. Ritje Martens heeft zich gemeld. Ritje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, laten we eens even kijken wie die in de auto hoe het ziet. Heb je een koffiezetapparaat in de auto?
1: Nee, helaas niet.
0: Het zou wel schoon zien geweest natuurlijk, hè?
1: Ja, joh.
0: Maar ik neem aan dat ze toen wel een fijn apparaat hebben. Maar we hebben hier een ganse zak met boerenkoffie liggen. Want dan moesten we wel zelf malen even,
1: hè? Oké, prima.
0: Ja, maar dat kun je wel goed, hè? Dat is wel
1: een... Ja, zeker.
0: Zeker, jongen. Hebben tussen de bank schroeven en huppakee.
2: Heb ze wel zo'n boerenapparaat dan?
1: Nee, maar
0: het
1: is wel een
0: ouderwetse
1: nog.
0: Oh, zo met zo'n dreimulken. Ja, dat is goed.
1: Ja, ja. Ja, ja. Hey,
0: maar Regie, je moet goed denken. Dus zondag is het vaderdag. Dan heb je goede tippen. Ja. Hey, gewoon voor een Huub's koffiepakket van Refill. Maar dan moest je natuurlijk wel gaan verdoen.
3: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: Ja, auto met chauffeur, held van heavy metal. Wie zit vandaag bij ons koffie te drinken?
1: Dat is namelijk Emiel Roemer.
0: Hoppakee! Ja, gitaren! Lekker man, nou Maarten, doe nog even zien wat er allemaal in dat Huub's-pakket zit.
2: Ja, de bodem natuurlijk, hè, niet te vergeten. Mm-hmm. En een schone mok. Een echte zwarte mok.
0: Huub's-mok, hè?
2: Met daarin de keukskus.
0: Oh, die kreeg er ook bij. De keukskus en dan een klapblokje. Ja, er zit eigenlijk in een gans goed pakket. We hebben er vanmorgen ook al binnengekregen van een mevrouw Tegeling die gewonnen heeft. Dus nou, die zei, dat is waanzinnig. Dus ja, daar hebben we die dag hopelijk toch goed meegemaakt, Richie.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan gaan we dat opsturen naar Stijn. Wat ga je ze vandaag nog doen? Een beetje doorkoetsen door de provincie? Of duizend rustig aan met de warme weer?
1: Nee,
0: gewoon
1: gaat rond
0: koetsen. Ja, draad wie verkens Willem, zeggen ze dukker, hè?
1: Ja.
0: Ik ga wel zeker doen. Wil wel zorgen dat u in de Stijn terecht kunt. Ritchie, in de schoenen dagen, dank voor mij doen, hè, jong?
1: Is goed. Hoi, dankjewel.
0: Hoi. En schoen is, morgen geven we het laatste pakket weg hier bij LRM. Ja, we hebben dan koffie drinken. Dat gaan we morgen vanaf 6 uur vertellen in de ochtendshow.

0: Lekker fluiten, hoe fluit ze nog wel? Maar vanmiddag denk ik, ben ik zelf van, boah, maar dat is toch heet geworden, hè? Rockset, de Joyride en Richie Martens uit Stijn gingen vandoor met het pakket van vandaag, het koffiepakket. En morgen, dan doen we nog één keer. En volgende week, dan hebben we de kans. Oh, de, net zo gezegd, voor de mensen die de televisie hebben gekeken, al een collega van het binnenkomen, die had een grote doos in de hein. Ja. Dat heeft dan weer te maken met het feit wat we morgen, volgende week allemaal weg gaan geven. Dat zien hekkenschiertjes.
1: Handhekkenschaar.
0: Handhekkenschieren zelfs. De Limburgse taal, Limburgse revolutie, hebben we ook al een heel tietje over. Maar ja. Goed, er zien natuurlijk ook, ja, Brabanders, die praten net even anders als wij, weten niet.
1: Witte wel.
0: Witte Limburgers en zo. Maar het is natuurlijk wel een Brabantse die best wel veel duidt. Ook met Limburgers. Bijvoorbeeld Christel de Laat met Bart Storken.
1: Ja. En dat maakt dat programma over de vaste lovend. Wist je nog?
0: Ja, hebben we zeker laten zien. Alleen televisie is veel die voorbij gekomen. Daar hebben we laten zien wat de verschillen zien in de provincie tussen Brabant en Limburg. En Christel komt toch wel eens bij ons in de provincie. Dat liet ze ook even weten. Op, waar is het? Insta?
1: Op de socials.
0: Op de socials.
1: Alle socials. Ja.
2: Chris, waar gaan we naartoe?
3: Naar Maastricht.
2: En wat gaan we er doen?
3: Ja, dan gaan we, ik hoop lekker eten, want ik vind daarvoor gaan we naar Limburg. En ik ga vanavond naar Bartje kijken. Bartje Storken, want die zit in Bokkenrijders. Dus we zitten vanavond lekker in de buitenlucht. En het blijft helemaal droog. Ja, ik heb wel zo'n lelijke poncho meegenomen, voor het geval. Ik weet het nooit.
0: Ja, maar gaan, hebben ze een eerdere poncho, joh. Want de zon, die baat, die hoog, jongen, dat heet. En wat heet die bij alleen? Dit is Run Day.

0: Zometeen kregen we Rian Wonen met Route Regio, Zomerse Route Regio, lekker veel zomerse platen. En we moeten nog even kijken naar de Scheldwoordenkalender. Ja, Maarten, dan moest het weer even geluiven. Dan moest het weer even ontcijferen voor ons.
1: Ik heb er geen problemen met.
0: Nee, laat maar komen.
1: Breedzeker.
0: Breedzeker, en een breed emus?
1: Nee. We zijn een opschepper.
0: Nou ja, van over de bocht met Bami, dat heb ik op.
1: Ach, maar de rest is niet.
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb nog geen idee. Ik

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
9: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een vrachtwagenchauffeur is gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Horst. De vrachtwagen raakte meerdere bomen. De 2 verdachten in de Funcap-zaak staan vandaag opnieuw voor de rechter. De mannen uit Ulestraat en Valkenburg worden gelinkt aan bijna 60 sterfgevallen. En vandaag komen de eerste campingbezoekers van Pinkpop aan in Landgraaf. Het driedaagse festival begint morgen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
10: Dorald Degens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen. BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
14: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
15: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
16: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
19: Liefde voor Limburg.
20: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

This is what it feels like, BL1. Een hele goede morgen. De Lustersnow Route Regio. Leuk dat er bij is. Met het OLS voor de duur hebben lokale shutters gisteren een vuurleesmarathon gehouden op alle basisscholen in de gemeente Roerdalen. Ze hebben vuur gelezen hoe het speciaal geschreven prentenboek Veer Snappen Hem, hoe in de hoofdpersonages een spannend schuttersavontuur hebben beleefd. Dat kleurrijke boek is dus nog als een kijkt op L1 TV. Wordt door de gemeente cadeau gedaan aan lokale scholen en opvanglocaties en zowel Roerdalen de jeugd op een speelse manier enthousiast kregen voor dit stukje Limburgse cultuur en natuurlijk ook voor het spreken van het dialect. Dan door de 16-jarige gymnasiumleerling Aisha van den Berghoed-Elze. Ze staat volgende week zaterdag in de landelijke finale van de Miss Teen-verkiezing. Hoewel het een paar maanden geleden nog nauwelijks op hakkenkoers lopen, had het zich nu enorm ontwikkeld. En de focus ligt gelukkig tegenwoordig op veel meer dan alleen uiterlijk. Het is geïnspireerd door haar neefje in Egypte, die door geldgebrek zijn passie sneedkoos najagen. En dus had het nu een eigen stichting, 16 jaar hè, een eigen stichting opgericht, Blessed Little Angels. En met dat platform wil het zich dan via sport, muziek en kunst in gaan zetten om de levenskansen van andere jongeren wereldwijd te verbeteren. Nou, Miss Teen weet ik niet, maar van mij in ieder geval al een groot applaus voor deze 16-jarige Oet Elze. Een nieuwe stichting had het dus opgericht, speciaal om zich in te zetten voor anderen. Dat word ik zelf short. Applaus voor niet voor mij.

0: Tupac en Dr. Dre, BL1. In Venlo is Josanne van der Velde wethouder geboren. En dat is opvallend, want haar pap, Jo, die ging er als vuur als CDA-wethouder in Tegelen en in Venlo. En haar opa Hein wordt van 1974 tot aanzien overlijden in 1976 wethouder namens Actief 70 in de gemeente Tegelen.
1: Als kind, ik weet dat ik als 14, 15-jarig meisje zei, al krijg ik er een miljoen bij uit, ik ga nooit het werk doen wat papa doet.
2: Nee, maar dat hadden alle kinderen waren daar niet zo kapot van dat pa wethouder was. Want er was veel aanloop, ze moesten vaak stil zijn en alles wat erbij. Dus voor hun hoefde de politiek niet zo direct.
1: Ik denk toch wel, als je dan terugkijkt, ik heb natuurlijk ook met de paplepel ingegeven thuis. De vergaderingen die papa thuis had, nog aan de keukentafel met de toenmalige fractie. Dus je krijgt veel mee. En uiteindelijk rol je er zelf in. De belangrijkste les die ik heb gekregen is de wetenschap van jou van vandaag is de kennis van iemand van morgen. Dus weet wanneer dat je wat met iemand deelt. Het voordeel is wel dat, voor zover je het een spel mag noemen, want het is natuurlijk geen spel, maar het politieke spel wat er gespeeld wordt, daar krijg ik wel mooi wat tips en trucs van papa mee, absoluut.
2: En ik ben ervan overtuigd dat met haar kennis en kunde en haar inzet, want dat laatste heeft zo genomen, dat ze die portefeuille die ze heeft gekregen of die ze heeft gekozen, dat ze zich daar waar kan maken.
1: Ik denk wel allemaal met dezelfde intrinsieke motivatie. En dat zie je wel in de hele lijn terug. Iets moois willen doen voor de samenleving. Iets goeds willen doen voor je inwoners. En willen meedenken en meebesturen in de gemeente waar je met alle liefde woont en werkt en leeft.
0: Ja, dat lijkt me de ideologie om dan met te beginnen. Is dus met de paplepel ingegeven. 3 generaties wethouders. Josanne van der Velde is nu wethouder ook in Venlo.

Anastasia en Pay My Dues BL1. Een pap geïnspireerd door de dochter. Dat hoort ze niet zo vaak. Een dochter misschien wel geïnspireerd door de pap. Maar hier is het juist andersom. Een mooi benefietconcert is georganiseerd. En zometeen hoort ze hoe dat precies overgeeft. En natuurlijk ook wie dat klonk. Verder Limburgse Nuits komt er nog aan. En Shakira.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Het is 10:30. Dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
10: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie denkt bij 18 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die zijn verkocht via de website Funcaps. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. De verdachten in die zaak staan vandaag opnieuw voor de rechter. 2 mannen uit Ulestraat en Valkenburg zitten inmiddels 9 maanden vast. Verslaggever Frank Monen over de

0: vrachtwagenchauffeur is afgelopen nacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Horst. De vrachtwagen raakte meerdere bomen op de Venrijse weg en kwam tot stilstand op een bedrijventerrein. Dat gebeurde rond 4:15. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, waarschuwt veehouders voor hittestress bij hun dieren. Er komt een aantal zeer warme dagen aan. Volgens de NVWA is de afgelopen jaren vaker gebleken dat dieren lang niet altijd genoeg schaduw en drinkwater hebben. Deze zomer wordt met drones gekeken welke gebieden een risico vormen, omdat er te weinig beschutting is. De omstreden Meijelse huisarts Rob Elens wil excuses van voormalig minister Hugo de Jonge. Elens werd tijdens de coronacrisis meerdere keren beboet en teruggefloten door de inspectie. Hij experimenteerde met middelen zonder dat de werking was bewezen. De huisarts is zich van geen kwaad bewust. Dat bleek bij de enquêtecommissie die de aanpak van de coronacrisis onderzoekt.
1: Ja, de inspectie, zeg maar, in mijn ogen is op mij afgestuurd. Ja, nadat Hugo de Jonge daar heel veel stennis over heeft gemaakt. Met in gesprek, en ik heb hier de e-mails liggen. En tot op de dag van vandaag begrijp ik daar helemaal niets van. Waarom is Hugo zo achter mij aangegaan? Waarom wilde hij dat ik moest stoppen met mijn praktijk?
0: Elens zou nog meer dan €12.000 aan boetes moeten betalen. En in Landgraaf komen vandaag de eerste campinggasten voor Pinkpop aan. Het driedaagse muziekfestival begint morgen. Deze editie is vooralsnog niet uitverkocht. Het weer zonnig en in de loop van de dag wordt het maximaal 33 graden. In de avond is er kans op onweer.

Er komen veel leuke buurtinitiatieven voor BBL1. Ik heb immer het idee dat de lente dat toch een beetje losmaakt. Zo van, ah, dadelijk heb de zomer, laat voor eens met z'n allen dit of dat of zus of zo. En soms is dat een evenement dat met de buurt wordt opgezet. En nu, zenig, is er in Slek een eerste biodiversiteitstuin opgericht. Buren hebben er samen met de gemeente een vlinder- en insectenoase gemaakt. Worden bestuivers meer ruimte krijgen om te leven, voedsel te vingen en zich vuur te planten. De vrijwilligers zijn al vanaf november aan de slag. Maar de kinderen nu het resultaat met eigen ogen zien. Daar, mooi initiatief. En laatst worden ook een mooi initiatief van 100 buurtbewoners die bij elkaar gingen lunchen. Dus ook komt er van alles voorbij. En misschien hebben ze zich ook wel zo gehad dat ze zeggen, hey, het zou eigenlijk wel leuk zijn in Schilderwet. Als je langs kunt, of gewoon, je wil het even delen. Wat is het wat bij dich in de buurt wordt georganiseerd? Hoe ze trots op is? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Is er het bij dich in de buurt? Een chic initiatief. Gaat hoe ze dich met een paar man voor inzet? Laat het even weten via de L1-app, want we huren heel graag van dich. Dit is Route Regio met zometeen de Janssen Baggerband. En hoe Jennifer Lopez, If You Have My Love.

0: Italiaanse baggerband en Paradies. Op deze donderdagmorgen is een mooi bericht van Chris Jansen. Hij is gitarist. En zijn dochter Alain wordt getroffen door long covid. Daarom besloot hij om samen met violiste Marij Joosten Dennissen een benefietconcert te organiseren in de Joriskerk. En dat kun als volledige opbrengst ervan naar de stichting Long Covid. En vind ik het belangrijk om op die manier ook het truc te doen voor hoe zijn dochter dus al zo lang met kampt.
1: Long Covid had ideeën voor acties. Ze zeiden van, kun je een taart bakken of kun je een marathon lopen? Of kun je bijvoorbeeld een tuinconcert organiseren? Nou, dat hebben we wel vaker gedaan, dus we dachten, dat kunnen we doen. Maar vrij snel hadden we 30 mensen die wilden komen luisteren. En het werden er meer. En toen dachten we, ja, dat gaat niet goed, want zoveel stoelen hebben we niet. Toen hebben we de Joriskerk gevraagd en die werkte meteen belangeloos mee. Die zeiden, je mag de kerk gebruiken voor het concert, dat doen we graag.
0: Ja, en hoewel het concert in het teken steekt van long covid, willen de ouders ook aandacht vragen voor andere post-infectieuze ziektes. Dat zet Annelies Jansen, de moeder van Alain.
2: Nee, long covid is nu in het nieuws vooral. Hè? Maar het is ook Q-koorts, de ziekte van Lyme, ME. Dat zijn allemaal zogenaamde post-acute infectieuze ziektes. Die ontstaan na een infectie van iets, dus een virusinfectie. En mensen kunnen daar heel lang last van hebben. ME-patiënten liggen soms al 15 jaar dat ze niets kunnen. Dus daar moet ook meer aandacht voor komen. En dankzij long covid is er nou op dit moment meer aandacht voor.
1: Nou, we hopen dat we het goed doen. Want we zitten natuurlijk niet meer elke dag op het podium. Maar hebben ons wel goed voorbereid. En die kerk geeft een akoestische extra aan de muziek, omdat wij spelen zonder versterking. Nou, die viool die kan als een solostuk van Bach speelt de hele kerk vullen. Dat is echt prachtig. En ik moet zeggen, mijn nieuwe gitaar die doet het ook goed. Dus we denken dat we de hele kerk met geluid kunnen vullen.
0: Zaterdag dus in de Joriskerk in Venlo, Nederland muziek, maar ook een boodschap van steun en aandacht voor mensen met long covid. Hoe het is een bijdrage van onze collega's van Omroep Venlo.

0: eigen liedje om kilometers op te maken. Echt denk in de auto, maar het kent zeker ook dansend. Doe het meer al één met zometeen hier de metzinger. Positief, vrolijk en duchtig aangevroeg. En nu is dit de laatste dag deze week dat ik hier ben, want Pinkpop begint. En morgen ben ik op Pinkpop te vingen. En dus dacht ik, een klein beetje voorpret in de metzinger al. Ik weet het is vreug, maar moet kennen toch. Niet per se met een artiest van Pinkpop, maar wel met, gaat dat te maken had met live muziek? Want dat is, als ze mij vroeg, een van de mooiste dingen die er is. Dus een metzinger die verdicht gaat te maken had met live. Dat mocht zo zijn dat ze vindt dat de live opname het beste is. Zo wie Lola van de Kinks bijvoorbeeld. Mocht ook een artiest zijn die stiggers live hebt gezien. Het mocht ook live zijn. Kijk, zo creatief mocht ze ermee omgaan. Dat is voor mij allemaal prima. Zolang er een haakje is, ben ik blij. Dienstsuggestie mocht ze checken via de L1-app. Liefst in een audio-appje. Zolang het met live te maken had, is het van harte welkom.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Heb die voor zusje het gummende show. Hey, ben je goed, regie.

0: minuten weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Pas je eind.

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het OM zegt dat zeker 18 sterfgevallen te wijten zijn aan middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Twee verdachten komen uit Ulestraat en Valkenburg. Een vrachtwagenchauffeur is gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Horst. De vrachtwagen raakte afgelopen nacht meerdere bomen. En vandaag komen de eerste campingbezoekers van Pinkpop aan in Landgraaf. Het driedaagse festival begint morgen.
7: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
8: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden.
9: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork? Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En? Maakt ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor 179 euro.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
13: Voordeeluitjes.nl. Liefde voor Limburg.
14: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: Golden Earring en Twilight Zone BL1. Altijd op zoek naar leuke buurtinitiatieven. Ik ken een appje van Maria. En dat zet inwoners van Kessel-Eik hebben gedichten ingezonden. En deze worden op ramen geschreven. Zomergedichten 2026. Kessel en Kessel-Eik is het, sorry. De straten veranderen in één grote poëziebundel. De kind staat een route lopen langs alle gedichten om samen te genieten van de poëzie in de buurt. Leuk is dat. Goed idee. Wat ook een goed idee in Slack, Be Echt Zusteren. Daar hebben bewoners samen met de gemeente de handen uit de mouwen gestoken voor meer biodiversiteit in de wijk. Dat project is een onderdeel van een bredere aanpak om bijvoorbeeld bijen en vlinders meer ruimte te geven. En het leek nu al gaat resultaat op te leveren. De Huurse buurtvrijwilliger Bart Halters over dat initiatief.
1: We zijn hier in onze eerste gezamenlijke natuurlijke biodiversiteitstuin.
2: Die tuinen met allemaal die kiezel en stenen, nee, vreselijk.
1: Het is niet een fantastisch groot club. Het is nu een man of tien wat we bij elkaar zien. Maar het is wel gezellig. Het is één keer, wat is het, 6 keer per jaar. Dan komt er treft voor ons op zaterdag. En dan komt er, je gaat door de tuin heen het niet gewenste spul weghalen.
3: Maar dat zijn alles inheemse wildbloemen. Soms eenjarig, soms tweejarig. En alles bloemen die goed zijn voor de inheemse insecten.
4: Iedereen weet wel dat het aantal insecten sterk aan dalen is. En de insecten en ook de bestuivers met name zijn van levensbelang voor onze bevolking. Dus we zijn toch aan het kijken dat we verbindingen kunnen leggen door bij verschillende stroken, plekken. Zodat die bijen en de vlinders en noem maar op, dat die zich kunnen verplaatsen van de ene plek naar de andere plek. En daar ook hun leefplek vinden en zich kunnen vermenigvuldigen.
5: Nou, ik probeer het gras eruit te halen tussen de kruiden en de bloemetjes wat gezaaid zijn. Hoop ik dat ik niet de verkeerde uitschoffel. Ja, dat is wel een verschil met thuis. Want thuis is het meer allemaal netjes gehouden. En hier is het meer allemaal een beetje wild. Hier mag dat.
2: We proberen toch actief dat de mensen ook bewust worden van dat we de beesten nodig hebben.
1: Elk insect wat ik hier nu gezien heb, dat is gewoon al vast zeker een vooruitgang. Gewoon, ik heb nu al verschillende bijen gezien, hommers gezien, zweefvliegjes. Zweefvliegjes zijn ook heel interessant. En joh, natuurlijk, gewoon fantastisch.
0: Fantastisch initiatief, toch? Alles om de buurt een beetje mooier te maken, dat hier over Geert. In Slack dus, een biodiversiteitstuin. Kent ze nog truc lezen en truc kieken op de app van L1 Nieuws.

0: enough for me.
1: Kleine biecht. Als ik nieuwsberichten lees, dan zijn die over het algemeen in het Nederlands geschreven. En op het moment dat ik dan begin met kallen, ben ik in mijn kop dat het vertalen terwijl ik het vertel. Dus best proberen om wat er in een andere taal geschreven steeds zo snel mogelijk om te zetten. Net heb ik het over een biodiversiteitstuin die is opgericht. En ik kreeg een correctie van Mike. En daar hebben ze helemaal gelijk, Mike. Het is ook zo.
2: Ik wil toch even het zeggen over het feit van de biervlindertuin op een slek.
1: Ja.
2: Je bent in slek, ja. Maar het blijft toch, we wonen op een slek. Oh, ja. Nee, we wonen in slek.
1: Ja.
2: Dankjewel. Groetjes, Mike.
1: 100% waar. Ja, in het Nederlands zit er dan in slek. Maar dat hebben ze helemaal gelijk. Maar natuurlijk zeker op een slek. Dankjewel. Gewoon erop letten. Bij deze gecorrigeerd. Nu muziek uit Limburg, maar dan in het Nederlands. Numidia. Ik bleef gelukkig.

0: Koos en Venlo intussen. Aan de top van de Nederlandse muziekscene, nu Media. En ik bleef geloven, Hoetse BL1.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Het diepe zusje, het gummende show. Hey, ben je goed, de regie? Yo!
0: En zijn klein voorproefje op Pinkpop. En laat ik zeggen, de hele festival zomerborg in de Midzinger op Seukno Gert dat te maken had met live. Dus of een act, hoe van ze zegt, oh ja, deze live versie vind ik helemaal fantastisch. Of een act die ze een keer live hebt gezien. Hoe ze een mooie herinnering aan hebt. Of was ze misschien wel het beste concert ooit vongs. Durf dan niet naar te vragen, maar het zou zomaar kennen. En ik kreeg inderdaad ook verschillende appjes erop binnen. Onder andere van Peter. Die had het over misschien wel de meest aangevraagde track als het gaat over live opnames. Die had het over Queen en George Michael live. Somebody to Love, live met koor. Spectaculair, weergeloos. Groetjes van Peter Oetweert. Ken ik natuurlijk totaal niet met de oneens zijn. Dus laat ik afspreken, want ik heb deze wel al vaker als metzinger gedaan. Volgens mij ook zelfs in hetzelfde kader. Laat ik met je afspreken, Peter, dat er nooit 12 voor aankomt. Is het niet de metzinger van vandaag? Maar dan huur ze hem wel nog vandaag. Ik wou Ger voor de metzinger nog het appje van Wim. Want hij had een mooie live ervaring. Hij zegt, ik ben destijds, ik meen 1970... bij een live uitvoering geweest van de rockopera Tommy van de Who. Oh, Wim, wat hij toch weer bier willen zijn. Daarom graag uit die opera de grootste hit. En dat is Pinball Wizard. Waarom mag niet? De Who op L1. Dankjewel voor het aanvragen, Wim.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
1: Het is 11:30. Dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
9: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie denkt bij 18 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die zijn verkocht via de website Funcaps. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. De verdachten in die zaak staan vandaag opnieuw voor de rechter. 2 mannen uit Ulestraat en Valkenburg zitten inmiddels 9 maanden vast. Verslaggever Frank Moon over de werkwijze van Funcaps.
10: Ja, het waren voornamelijk kalmerings- en slaapmiddelen, maar ook designerdrugs. Dat zijn eigenlijk drugs die een beetje zijn aangepast. Daar zit een ander stofje in. Dan hebben ze een chemische reactie toegepast, waardoor het stofje dat aanvankelijk erin zou zitten, dat verboden is, is vervangen door een ander stofje met ongeveer dezelfde werking. En dan zeggen ze van, ja, oké, omdat dat stofje dan niet verboden is, is het eigenlijk legaal.
9: Het Openbaar Ministerie heeft 58 aan Funcaps gelinkte sterfgevallen onderzocht. De zaak wordt behandeld in Zwolle. Een vrachtwagenchauffeur is afgelopen nacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Horst. De vrachtwagen raakte meerdere bomen op de Venrijse weg en kwam tot stilstand op een bedrijventerrein. Dat gebeurde rond 4:15 afgelopen nacht. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, waarschuwt veehouders voor hittestress bij hun dieren. Er komt een aantal zeer warme dagen aan. Volgens de NVWA is in de afgelopen jaren vaker gebleken dat dieren lang genoeg of lang niet altijd genoeg schaduw en drinkwater hebben. Deze zomer wordt met drones gekeken welke gebieden een risico vormen omdat daar te weinig beschutting is. De omstreden Meijels

0: regels Stennis over heeft gemaakt. Met in gesprekken. En ik heb hier de e-mails liggen. En tot op de dag van vandaag begrijp ik daar helemaal niets van. Waarom is Hugo zo achter mij aangegaan? Waarom wilde hij dat ik moest stoppen met mijn praktijk?
1: Elend zou nog meer dan 12.000 euro aan boetes moeten betalen. En in Landgraaf en Heerlen komen vandaag de eerste campinggasten voor Pinkpop aan. Het driedaagse muziekfestival begint morgen. Deze editie is vooralsnog niet uitverkocht. Het weer zonnig en in de loop van de dag wordt het maximaal 33 graden. In de avond is er kans op onweer.

0: Bruno Mars, BL1. Duizenden vrachtauto's razen dagelijks door Glimburg. Ook tankauto's met gevaarlijke stoffen. En het is voor Jekeren belangrijk dat die stoffen volgens strenge regels vervoerd worden. Daarom wordt er de afgelopen 2 dagen een grote controle gehouden bij Elslo. Inspecteur gevaarlijke stoffen André Schenkel.
1: Welke stof dat is? Nou, dat is ethanol, ethylalcohol. Of dat het voertuig leeg of vol is.
2: En wat is die?
1: In dit geval is die leeg, want hier zit nu geen brandbare vloeistof meer in, maar hier zit brandbare damp in. Is feitelijk nog gevaarlijk, hè?
2: Is het nodig?
1: Ja, als je ziet hoeveel overtredingen dat wij er toch nog uithalen, dan is dat wel nodig. We zitten op een gemiddeld overtredingspercentage van meer dan 50%. En de wat grovere overtredingen, daar maken we procesverbaal voor op.
3: For me it's no problem because in my company we are correct. No,
2: no worries.
3: Yeah, no. But I think for other person it's good.
1: Nou moet je ook niet denken dat die overtredingen zo gevaarlijk zijn dat er elk moment ergens iets kan ontploffen. Nee, want dat gebeurt bijna niet.

Mocht nog komen, want dan steekt Roanesse met de hoogmis van het zuiden op Pinkpop in Landgraaf. Doe het snoe zondag in het zuiden BL1. Hoe ze alleen morgen nog kanskens maken op Huub's koffiepakket. Vanmorgen wordt er koffie gedronken met gouverneur Emiel Roemer. Maar wat het morgen is, dat is... Nee, kreeg ik nog niet verklappen. Moest ze morgen verloesteren naar de L1 ochtendshow? Heb ze enig idee met waar de mannen koffie drinken? Dan zou ze zomaar Huub's koffiepakket van Refill kunnen winnen. Morgen vanaf 6 uur de L1 ochtendshow.

Jack Johnson, Sitting, Waiting, Wishing. Dag 4 van het routespel komt er straks aan. En ik, hij belooft, somebody to love. Dit is L1. Eerst van 12 uur. Met meer Limburgs nieuws ook. Als ze zelf gaat delen, dan kan dat altijd via de L1-app. De lijn is dan open. Dit is CC Peniston en Finally.

0: Luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
9: alleen de prijs is anders.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het OM zegt dat zeker 18 sterfgevallen te wijten zijn aan middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. 2 verdachten komen uit Ulestraten en Valkenburg. Een vrachtwagenchauffeur is gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Horst. De vrachtwagen raakte afgelopen nacht meerdere bomen. En vandaag komen de eerste campingbezoekers van Pinkpop aan in Landgraaf Heerlen. Een 3-daagse festival begint morgen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. De 2 doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen... zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben... met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. De OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden.
12: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
13: Met Rousseau chocolade.
12: Kijk op rousseau.nl.
13: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega-showroom, ook voor PWM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Liefde voor Limburg.
17: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.
18: Dit is L1.
19: Very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: En Queen Somebody to Love BL1. Een hele goede middag. Het Nationaal Hitteplan is ingegaan omdat er meerdere hete dagen achter elkaar aankomen. RIVM activiteert het hitteplan en zo minstens 4 dagen op rie de temperatuur boven de 27 graden geeft. Dan nemen de gezondheidsrisico's toe, vooral voor kwetsbare groepen. Wat is dat Nationaal Hitteplan nu precies? Dat huur ze in de spreekbeurt.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Nationaal Hitteplan.
3: Het is een waarschuwingssysteem in Nederland dat is opgesteld om gezondheidsproblemen door langdurig warm weer te voorkomen.
2: Zorg ervoor dat u voldoende drinkt.
3: Met name onder kwetsbare groepen zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en jonge kinderen.
2: Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken.
3: Het plan is een samenwerking tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
2: Dus alleen bij warm weer, hè?
3: Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en diverse maatschappelijke en zorgorganisaties.
2: Draag dunne kleding.
3: Het Nationaal Hitteplan bestaat sinds 2007 en is sindsdien regelmatig geactiveerd tijdens periodes van aanhoudende hitte.
2: Blijf in de schaduw.
3: Het Nationaal Hitteplan wordt geactiveerd door het RIVM na overleg met het KNMI.
2: En slaap niet onder een te warme deken.
3: Wanneer de weersverwachting een verhoogde kans aangeeft op langdurig warm weer.
2: Houd uw woning cool.
3: Ook speelt de verwachte nachttemperatuur, gevoelstemperatuur en luchtvochtigheid een rol bij de beslissing tot activering.
1: Einde spreekbeurt.
2: Zorg voor elkaar.

0: Breaking Me BL1 met zometeen meer Limburgs nieuws. Eerst Limburgse muziek, kwantenhippen en straks.
1: Straks, als de zon gaat schijnen, vol, kunnen we gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch, lekker dat aan.

0: Kiss and You Can't Hurry Love. Het is een zaak die al maanden veel aandacht trekt. De Funcap-zaak. De voormalige eigenaren van de webshops uit Ulestraten en Valkenburg worden verdacht van grootschalige handel in designerdrugs en illegale medicijnen. Vanochtend was er opnieuw een zitting in Zwolle en daar kwam naar voren dat het Openbaar Ministerie inmiddels bij 18 overleden personen een direct verband legt met producten van Funcaps. Verslaggever Frank Monen was daarbij. Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rian.
0: Wat was het belangrijkste nieuws dat vanochtend naar buiten kwam?
1: Ja, ze hebben de afgelopen maanden inderdaad tientallen overlijdens hebben ze onderzocht. Ik geloof dat er in totaal meer dan 60 in het dossier staan. Van mogelijk dat er een link is met spullen die door Funcap zijn verkocht. En het OM concludeert nu dat bij 18 van die 60 echt kan worden vastgesteld, ja, dat zij zijn overleden omdat zij spullen bij Funcaps hebben gekocht. Die hebben genomen, dus geneesmiddelen, designerdrugs. En als gevolg van die drugs zijn overleden. Dat is natuurlijk iets wat het OM stelt. Moet ook allemaal worden vastgesteld door de rechtbank. Die moet dat straks natuurlijk ook over gaan nemen. Tenminste, dat zal de strafeis gaan zijn. De advocaten van de twee vinden dat natuurlijk niet. Zij vinden dat het niet het geval is. Maar goed, dat moet allemaal nog blijken. Maar bij 18 is in ieder geval volgens het OM vastgesteld dat er een directe link is.
0: Ja, want wat wordt de twee Limburgse verdachten precies verweten?
1: Ja, ze worden verweten dat zij die verboden spullen hebben verkocht. Designerdrugs, medicijnen en dergelijke. In totaal meer dan 20 stoffen staan op de lijst die ze dus niet mochten verkopen. En dat er daardoor ook mensen aan zijn overleden. Dus dat is nog eens strafverzwarend.
0: Tijdens de eerdere zittingen kwamen er ook opvallende chatberichten naar buiten. Hoe belangrijk zijn die voor het OM?
1: Ja, daarmee wil het Openbaar Ministerie een beetje een beeld scheppen van, ja, dat het de twee ook niet echt heel veel uitmaakt dat mensen zouden overlijden. Want ze hebben naar elkaar geappt van, ja, weer eentje overleden. En ze willen daarmee ook duidelijk maken, ja, dat zij wisten op het moment dat ze die drugs verkochten dat mensen daardoor in gevaar zouden komen. Dus dat is wel een belangrijk bewijsmiddel straks in de inhoudelijke behandeling.
0: Ja, dan zijn de verdachten in België al veroordeeld. Heeft dat nog invloed op de Nederlandse strafzaak?
1: Ja, eigenlijk niet. Daar hebben ze inderdaad 3 jaar cel gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk. In eerste instantie kregen ze in België slechts een taakstraf. Toen werd dat verzwaard. Er was inderdaad in het begin heel weinig aandacht voor, maar gaandeweg er meer media-aandacht kwam, heeft justitie in België die zaak ook wel, ja, toch wel iets zwaarder aangepakt. Vandaar dus dat de strafeis veel zwaarder was. Ja, of dat gevolg heeft voor de Nederlandse zaak, ja, dat moet blijken. Ze zitten hier nu wel 10 maanden al vast. En vandaag wordt door de rechtbank besloten of ze vast blijven zitten. Hun advocaten willen dat ze vrijkomen, omdat er nog geen zicht is op een rechtszaak. Omdat het te lang gaat duren, maar de rechtbank neemt daar vanmiddag een beslissing over.
0: Ja, tot zover bespreken we eigenlijk de technische zitting. Maar was de menselijke impact ook voelbaar daar?
1: Zeker, zeker. Er zijn ongeveer 20 mensen aanwezig. Dat zijn allemaal nabestaanden van mensen die als gevolg van drugs van Funcaps zijn overleden. Er was ook nog een Belgische meneer hier die zijn zoon heeft verloren in de Belgische zaak. Die komt ook uit interesse deze zaak volgen. Dus het wordt echt wel veelal gevolgd door nabestaanden. En dat zal bij de inhoudelijke behandeling, dat zal waarschijnlijk pas volgend jaar zijn, zal dat nog veel heftiger zijn.
0: Verslaggever Frank Mone, dankjewel voor de uitleg. We blijven de zaak natuurlijk volgen. Je kunt het ook nalezen op de app van L1 Nieuws.

0: No Mercy BL1. Riem maar vast, daar gaan we.
1: Het
0: met één cryptische omschrijving. Als het goed is, uitkomen in één plaats in Limburg. Dat is het routespel. Maar het is intussen alweer dag ver. Dus het bleek niet zo'n makkelijke opgave. Kumpen nog een keer. Dit is dus een opgave met al een hint erin. In de hoop dat het gaat makkelijker mak. Draaien tot de tranen komen. In de voormalige wildernis. Draaien tot de tranen komen in de voormalige wildernis. Over welke plaats in Limburg gaat het? En waarom denkt ze dat het die plek moet zijn? Mogen ze me laten weten via de L1-app.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
0: Het is 12:30, dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
8: Goedemiddag. Het Nationaal Hitteplan is sinds vanmiddag van kracht. Het wordt vandaag en de komende dagen meer dan 30 graden. De omstandigheden zijn riskant voor kwetsbare groepen zoals ouderen. Zorginstellingen werken met speciale protocollen voor dit soort situaties om hun bewoners zoveel mogelijk te beschermen. Het Openbaar Ministerie zegt dat 18 sterfgevallen te wijten zijn aan middelen die zijn verkocht via de website Funcaps. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. De verdachten in die zaak staan vandaag opnieuw voor de rechter. 2 mannen uit Ulestraat en Valkenburg zitten inmiddels 9 maanden vast. Verslaggever Frank Moon over de werkwijze van Funcaps.
9: Ja, het waren voornamelijk kalmerings- en slaapmiddelen, maar ook designerdrugs. Dat zijn eigenlijk drugs die een beetje zijn aangepast. Daar zit een ander stofje in. Dan hebben ze een chemische reactie toegepast, waardoor het stofje dat aanvankelijk erin zou zitten, dat verboden is, is vervangen door een ander stofje met ongeveer dezelfde werking. En dan zeggen ze van ja, oké, omdat dat stofje dan niet verboden is, is het eigenlijk legaal.
8: Het OM heeft 58 aan Funcaps gelikte sterfgevallen onderzocht. De zaak wordt behandeld in Zwolle. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, waarschuwt veehouders voor hittestress bij hun dieren. Er komt een aantal zeer warme dagen aan. Volgens de NVWA is de afgelopen jaren vaker gebleken dat dieren lang niet altijd genoeg schaduw en drinkwater hebben. Deze zomer wordt met drones gekeken welke gebieden een risico vormen omdat er te weinig beschutting is. De omstreden Meijelse huisarts Rob Elens wil excuses van voormalig minister Hugo de Jonge. Elens werd tijdens de coronacrisis meerdere keren beboet en teruggefloten door de inspectie. Hij experimenteerde met middelen zonder dat de werking was bewezen. De huisarts is zich van geen kwaad bewust. Dat bleek bij de enquêtecommissie die de aanpak van de coronacrisis onderzoekt.
10: Ja, de inspectie, zeg maar, in mijn ogen is op mij afgestuurd. Ja, nadat Hugo de Jonge daar heel veel stennis over heeft gemaakt. Met in gesprekken. En ik heb hier de e-mails liggen. En tot op de dag van vandaag begrijp ik daar helemaal niets van. Waarom

0: 4 van het routespel. Dat betekent dat er een hint in de opgave zit verwerkt. Maar toch bleek het nog moeilijk. Draaien tot de tranen komen in de voormalige wildernis. Geet over een Limburgse plaats. En dat is niet Erik Maria Hoop. Dat is Ogneet Elliot Horst. Meerzinnig nog voorbij komen. Oorsbeek, Egelse. Koningsbush, want wildernis is bush. En de bush is Koningsbos. Maar toch is dat niet goed. Doe. Griensveen, hij heeft volgens mij al genumpen. Dat is het niet. Maalbroek, Kelpen. De gokjes komen binnen, maar het goede antwoord zit hier net tussen. Heb je zich wel een idee? Wat het echt moet zijn? Check dan hoe heb je.
1: Oh.

0: zoveel appjes binnen over het routespel dat ik denk, het wordt maar stiekem te kijken of het goede antwoord ertussen zit. Want ik wil ook niet op mij geweten hebben dat gans Limburg gek is geworden. Er zijn zoveel suggesties. Van jullie denken, ja, maar dan moet het toch dit zijn. Die gewoon verplaatsen in één keer appen. Zo van, oké, dan is het Wolbig. Dan is het Vlodrop. Dan is het Boesereind. Dan is het echt. Want Rian, toen zei ze net, welke plaats moet het nu echt zijn? Ja, Zetpiet, dan moet het echt zijn. Nee, het is al niet echt. Sorry, ik ga je geen hint nog verwerkt. En wat ik zei, soms denk ik ook maar gaat. Helena Veen zin ik nog binnenkomen. Kadir en Keer. Maar dat wordt allemaal niet. Dus laat verkieken. Dat verlossende woord van Ellie. Ellie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De zetster nog het vraagtekens bij zelf. Wordt het een gokje?
1: Ja, meer lelijk jullie wel een gokje, ja. Ja, nou, soms, ik denk de Aspol en de Pio misschien. Ja,
0: ja, soms loon een gokje.
1: Ja.
0: De Noordpool, dat wordt inderdaad het goede antwoord. Draaien tot de tranen komen, dat verwees naar Moulin Blues. Moulin is natuurlijk een molen en blues, dat is niet bepaald vrolijke muziek, daar gaan de tranen bij vloeien. En in de voormalige wildernis, dat heeft te maken met het Espenbos. Want Ospel komt van Espenbos, vreugere Wordator, dat is echt al honderden jaren geleden. Maar daar komt die naam vandaan, de voormalige wildernis. Okay. Dus het wordt een gokje, okay. Ali, maar wel een heel goed gokje.
1: Goed, ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel, ja.
0: Ik ga nog de kaarten opschikken voor de kasteel ten achtste. Kent ze dan binnenkort
1: Oké, dankjewel.
0: Veel plezier, fijne middag.
1: Jo, dank je.

0: The Police, Can't Stand Losing You. Pak een beet, 5 jaar geleden, hij heeft nooit geloofd dat ik dit nu zou zeggen. Maar het volgende liedje werd aangekondigd door mijn dochter.
1: Boei de police, la la la. Boei de police, la la la. Boei de police.

0: Stella Lefty.
1: En Boston, wat heerlijk dat die country weer hebben, zeg. Sommige jullie hebben het altijd geluisterd. Maar om het nu ook weer terug te huren en alle topliesjes, daar word ik wel blij van. En van Mink de Wil, word ik ook zeker blij. Dimmersjaren, kom er zo van. Zo blij. Maak een einde aan de route.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vanmiddag van kracht. Het wordt vandaag en de komende dagen riskant warm voor kwetsbare groepen. Het OM zegt dat zeker 18 sterfgevallen te wijten zijn aan middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Twee verdachten komen uit Ulestraat en Valkenburg. En vandaag komen de eerste campingbezoekers van Pinkpop aan in Landgraaf en Heerlen. Het driedaagse festival begint morgen.
7: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeeluitjes.nl. Liefde voor Limburg.
10: Dit is Hit.

0: het warm. Ja, dat heb ik al gehoord, hé. We zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje. Je hoorde Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe in Hit-Up op deze donderdagmiddag. Van harte welkom. Rustig aan, hè. Tranquilo, tranquilo. Geneten, maar toch veel drinken en godsmeren. En natuurlijk een vief inchecken via de site L1.nl. Dat had vandaag Colin ook gedaan.
1: L1.
2: De Vief. Hallo, ik ben Colin en in mijn rij staat Dario G.

als zelfs die ventilator denkt, ik heb een airco nodig, zo warm is het. Ja, ja, genieten van de beste hits. En vanaf komende maandag, de week van de zomerhits, hier bij L1. Dit is Paul Sinha en nu

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Dit is L1. Nou, dansen op dit moment, hij is veel te warm om te gaan dansen. Ja. Of het moet de dans ontspringen zijn, ja, daar ben ik de beste in. Het is L1 met zometeen het belangrijkste.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ik heb veel buikpijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Janna Hoofd met het L1 Nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. Het plan moet onder andere zorgverleners, mantelzorgers en familieleden extra alert maken op kwetsbare groepen zoals ouderen. Vorig jaar was er zelfs code oranje vanwege de hitte. Wijkverpleegkundige Shirley Smeets vertelde toen dat ook met het verzorgen van mensen niet meer alles kan.
11: En als het heel erg warm is in een woning, is het natuurlijk ook niet veilig en verantwoord om overal te gaan douchen. Maar dan doen we lekker de mensen wassen met water en zeep.
10: Ook jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en dak- en thuislozen zijn extra gevoelig voor de hitte. 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. Dat zegt het Openbaar Ministerie vandaag tijdens een voorbereidende

0: verboden medicijnen die ze bij Funcaps hebben gekocht. 4 sterfgevallen zijn nog in onderzoek, dus het worden er maximaal 22 die tijdens de rechtszaak aan de orde zullen komen.
1: Verdachte Jort van B. uit Ulestraten en Stefan P. uit Valkenburg zitten nu 10 maanden vast. Dankzij een tip is een verdwenen onderdeel van het bronzen NAVO-kunstwerk in Brunsum teruggevonden. Dat laat de gemeente weten. 2 weken geleden raakte het werk op het Lindenplein beschadigd en daarna nam een onbekende man een onderdeel mee. Het is niet bekend of er een verdachte is aangehouden. 3 automobilisten zijn op elkaar gebotst in Roermond. De auto's zijn zwaar beschadigd. Volgens een correspondent is er een gevaarlijke situatie ontstaan nadat de verkeerslichten op het kruispunt defect waren. 2 automobilisten zijn behandeld in een ambulance. Het weer. Het is vandaag zonnig en tropisch warm met maximaal 33 graden. Later op de avond is er kans op een onweersbui.

Dua Lipa, Physical en Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, BL1. Van harte welkom op deze donderdagmiddag. We zitten midden in de V van Colin vandaag. Wil zich zelf een V inchecken, dat kan via de site l1.nl.

Billie Eilish en Birds of a Feather, BLA. Hey, is die Limburgstalige muziek dicht met de paplepel ingegoten? Heb ik het veurig, namelijk een internetradiostation met 24-7... louter en alleen Limburgstalig product. Oftewel, pladdenwegradio.nl. Zeker de moeite waard om even te beluisteren. Geleend van de Pladdenweg-playlist, nu op dat grote L1. Dit is Ton Engels en...

0: Mazzel en Wies Merrie.
1: Ton Engels en Kaltoch Plat BL1. Hey, komende maandag hebben we toch iets get fantastisch hier bij de zaak. L1 presenteert de week van de zomerrit. Ja, het werden lekkere temperaturen natuurlijk. Dus we dachten, even gewoon eens even al die zomerse pleetjes uit de kast trekken. En dat is gelukt. Vanaf komende maandag de week van de zomerrit. Lief loesteren, we hebben ook hartstikke leuke prijzen en zo te winnen. Dus ja, zeker de moeite waard om die radio even op te vlemmen op L1. Maar daar steekt hij al op, dus zoveel moeite hoeft ze er niet voor te doen. Het is L1. Zullen we vast een tippie draaien voor de week van de zomerhits? Het is hartstikke leuk deze. De zomerhit Oet is Heroes van Akon. Dit is Lonely.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Appen met de jocks. Download de L1-app.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. In die zaak draaide het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Dankzij een tip is een verdwenen onderdeel van het bronzen NAVO-kunstwerk in Brunsum teruggevonden. Dat laat de gemeente weten.
3: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
11: Dooral Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden.
12: Bij Stok viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maaspracht en Bergen te Blijt. Bij Stok, waar groen al 50 jaar thuis is. Bij Stok.
13: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership.
14: Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: Het dak van de bussen vallen. Zo warm is het in de provincie. 33 à 34 graden. Met komende maandag de week van de zomerrits. En de V van Colin vandaag.
1: Hoi, doe mij Venger Boys met To Brazil.

Hebben ze die reis naar Zuid-Frankrijk nog op het netvlies staan? Jazeker, met die wc, dat gat in de grond in Frankrijk. Ja, ja, ja. Wat worden ze modern daar, hè? Maar ook die vakantiebandjes, hebben ze die nog? Nou, al die leedjes die zijn vanaf komende maandag te huren in de week van de zomerhits. En het leuke is bij L1, we hebben ook hartstikke leuke prijzen. Dus blijf lekker loesteren. L1 vanaf komende maandag, de week van de zomerhits. Oh ja, het weer is ook nog goed. Het is L1.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Janna Hoofs met het L1 Nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. Het plan moet onder andere zorgverleners, mantelzorgers en familieleden extra alert maken op kwetsbare groepen, zoals ouderen. Vorig jaar was er zelfs code oranje vanwege de hitte. Wijkverpleegkundige Shirley Smeets vertelde toen dat ook met het verzorgen van mensen niet alles meer kan.
9: En als het heel erg warm is in een woning, is het natuurlijk ook niet veilig en verantwoord om overal te gaan douchen. Maar dan doen we lekker de mensen wassen met water en zeep.
8: Ook jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en dak- en thuislozen zijn extra gevoelig voor de hitte. 18 overleden personen hebben direct een verband met Funcaps. Dat zegt het Openbaar Ministerie vandaag tijdens een voorbereidende zitting in Zwolle. In de zaak draait het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Verslaggever Frank Monen over de sterfgevallen.
10: Ja, eerder waren er 60 sterfgevallen die werden onderzocht. Dat is de afgelopen maanden gebeurd door de politie en door het Nederlands Forensisch Instituut. En bij 18 van die gevallen kan nu volgens het OM worden vastgesteld dat die mensen zijn overleden als gevolg van drugs of verboden medicijnen die ze bij Funcaps hebben gekocht. 4 sterfgevallen zijn nog in onderzoek, dus het worden er maximaal 22 die tijdens de rechtszaak aan de orde zullen komen.
8: Verdachten Jort van W. uit Ulestraten en Stefan P. uit Valkenburg zitten nu 10 maanden vast. In België zijn de mannen al veroordeeld. Daar kregen ze 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Bij een ernstig ongeluk in Heel is vandaag een vrouw ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een auto aangereden tijdens het oversteken. Een traumahelikopter landde in de buurt om medische hulp te geven. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dankzij een tip is het verdwenen onderdeel van het bronzen NAVO-kunstwerk in Brunsum teruggevonden. Dat laat de gemeente weten. 2 weken geleden raakte het werk op het Lindenplein beschadigd en daarna nam een onbekende man een onderdeel mee. Het is niet bekend of er een verdachte is aangehouden. Het weer. Het is vandaag zonnig en tropisch warm met maximaal 33 graden. Later op de avond is er kans op een onweersbui.

0: kon net even een ommetje maken, boete. Op de plek waar ik stond, hoorde meteen schaduw. Ja, ja, maar het wordt nog steeds warm. De
1: Vief. Hallo, ik ben Colin en You Gal met Bam Bam. De zomerhit zit ook in Mien Vief.

Fleetwood Mac. En Go Your Own Way. Dit is L1 met zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. En best wel erop een verheugen. 14.40, ja, een hele ronde van het Limburgse terken. 15 minuten lang het Limburgs product in de spotlight. Het is hit-hoppen met Jay-Z en

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherpijs, €2,49. Leuk voor het WK.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. In die zaak draait het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Bij een ernstig ongeluk in Heel is vandaag een vrouw ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een auto aangereden tijdens het oversteken.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
11: Dorald Negens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
13: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
14: Boek de

0: Harry Styles, American Girls.
1: De Vief.
0: Wat is Dine Vief? Even durfje, even L1.nl. Be like Colin vandaag. Hij is namelijk de samensteller van De Vief en alweer het laatste leedje. Ah, oh, maar wel de beste. Tenminste, dat vindt hij zelf, hè?
2: Wat niet kan ontbreken is Mambo No. 5 van Lou Bega in Mi Vief.
1: De Vief.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

Wet, wet, wet. Nou, misschien strak, hè, met al die onweersbuien. Love is all around. Dit is L1. Strakke 1540, een nieuwe ronde van het Limburgse Kerken. En vanaf komende maandag, ja, ik kan het net vaak genoeg zeggen, hè, de week van de zomerhits. En deze hoort er zeker bij. Nieuwe single van

Anastasia, Left Outside Alone. Ja, dit heb ze toch wel, hè? Dat er een aantal woorden zijn die kan ze echt niet uitspreken. Ik heb het met een aantal titels van pleertjes. Waaronder deze. Van Bobby Brown en My Pregrogative. Pregrogative. Pregrogative.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op Specsavers.
2: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt.

0: pijn.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Janna Hoofs met het L1 Nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. Het plan moet onder andere zorgverleners, mantelzorgers en familieleden extra alert maken op kwetsbare groepen, zoals ouderen. Vorig jaar was er zelfs code oranje vanwege de hitte. Wijkverpleegkundige Shirley Smeets vertelde toen dat ook met het verzorgen van mensen niet alles meer kan.
4: En als het heel erg warm is in een woning, is het natuurlijk ook niet veilig en verantwoord om overal te gaan douchen. Maar dan doen we lekker de mensen wassen met water en zeep.
3: Ook jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en dak- en thuislozen zijn extra gevoelig voor de hitte. 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. Dat zegt het Openbaar Ministerie vandaag tijdens een voorbereidende zitting in Zwolle. In de zaak draait het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Verslaggever Frank Monen over de sterfgevallen.
5: Ja, eerder waren er 60 sterfgevallen die werden onderzocht. Dat is de afgelopen maanden gebeurd door de politie en door het Nederlands Forensisch Instituut. En bij 18 van die gevallen kan nu volgens het OM worden vastgesteld dat die mensen zijn overleden als gevolg van drugs of verboden medicijnen die ze bij funcaps hebben gekocht. 4 sterfgevallen zijn nog in onderzoek, dus het worden er maximaal 22 die tijdens de rechtszaak aan de orde zullen komen.
3: Verdachten Jort van W. uit Ulestraten en Stefan P. uit Valkenburg zitten nu 10 maanden vast. In België zijn de mannen al veroordeeld. Daar kregen ze 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Bij een ernstig ongeluk in Heel is vandaag een vrouw ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een auto aangereden tijdens het oversteken. Een traumahelikopter landde in de buurt om medische hulp te geven. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dankzij een tip is het verdwenen onderdeel van het bronzen NAVO-kunstwerk in Brunsum teruggevonden. Dat laat de gemeente weten. 2 weken geleden raakte het werk op het Lindenplein beschadigd en daarna nam een onbekende man een onderdeel mee. Het is niet bekend of er een verdachte is aangehouden. Het weer. Het is vandaag zonnig en tropisch warm met maximaal 33 graden. Later op de avond is er kans op een onweersbui.
6: Donderdagmiddag, dit is L1 Verkeer. Appie gekregen van Chantal in de L1 WhatsApp.
7: De A73 Roertunnel in noordelijke richting is de rechter rijstrook dicht en rijdt het verkeer erg langzaam.

0: Megan Sugar en Let the Sun Shine. Nou, dat doet hij wel. 33 graden in de provincie. Ja, hup, de schaduw nodig. Kent ze me altijd bellen.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgske Teerke.
0: Het is 1540 met de nieuwe single van Miss Patty Pam Pam. Ja.

En bij Minzon, dit is L1, het Überraschungsei om 15:40, oftewel het Limburgse Teken met Lucas en Steve en Deep End. End of the night, I put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Appen met de jokes. Download de L1-app.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. In die zaak draait het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Bij een ernstig ongeluk in Heel is vandaag een vrouw ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een auto aangereden tijdens het oversteken.
6: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan, die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump, zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag.
14: Beleef het zelf. Het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
2: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
4: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Beezen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op beezen.nl. Het enigste dat Geer zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
2: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
4: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op beezen.nl.
15: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
16: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
17: Met Rousseau chocolade.
16: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
19: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
20: Win jij de allerlaatste tickets?
19: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
21: Liefde voor Limburg.
22: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: How Do You Do Roxette hier net bij L1 Vandaag.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Pittig warm is het absoluut. Ik denk dat weinig mensen het zich vandaag in de kop halen om flink boete te gaan rennen of een langere intensieve boetesport te beginnen. Een groep aspirant militairen in Remun doet het vandaag wel. En jawel, het gaat nog goed met die mensen hier.
2: Ja, gisteren was het wel zwaar, omdat ik het had heel erg benauwd. Dus ik heb het laatste stuk gefietst. Maar ik ben benieuwd hoe het vandaag gaat zijn.
3: En er zijn maar heel weinig mensen die zeggen van... Hey, wat kan ik voor jullie betekenen? En dat is wat ze eigenlijk zeggen door dit pak aan te trekken.
0: Ja, petje of baretje af, hier, dat vooropgesteld. Hier gaat het dus vanmiddag meer over, of nog verder over de Mars voor Veteranen. Speelt je dus allemaal door in Remun, ja. En van datzelfde Remun, ook even richting Landgraaf, ja, over de hitte gesproken. Het is waarschijnlijk ook al zweten op de Pinkpop Camping. Die is sinds 3 uur zijn door de deuren opengeslagen. Beetje déjà vu dingig nog, vurig jaar misschien. Want toen was het ook nogal warm. Maar ja, goede voorbereiding is het halve werk.
4: Nou, ik heb water, zonnebrand.
5: Deze zonnebril die totaal niet werkt. Zonnebrand. En dat is het eigenlijk. Water.
4: Deo. Parfum.
6: Een elektrische fan. Deo, uiteraard. Ja, en een oldschool wire.
0: Ja, daar kon je al een heel in mee, denk ik. Het welbekende Godsmeer veel drinken is toch alweer van toepassing. Straks eens even uur of dat er al wat festivalgangers gesmolten zijn. Of dat misschien de koelboxen zo groot zijn dat er ondertussen heen kunt gaan zitten. Oh, heerlijk moet het zijn, hè? 1, 2, 3.

Ik zie een Oedrek en zijn Hollander in het restaurant zit. Die bestellen zich niets te drinken, pakken zich de menukaart, zitten door een half uur in te loeren. Toen dat er water in de mond steed en dan slikken ze dat door.

0: was het natuurlijk al.
1: Maar zo waar mogelijk werd het nog net een beetje tropischer.
2: Dit is L1.
1: Onder leiding van de leden van Wham Club Tropicana. Natuurlijk ondertussen zie ik dat het kwik gestegen is tot 32 graden.
3: Wat is het hier heet?
1: Ja, dat heeft de ene, de andere heeft zoiets van...
4: Gewoon lekker warm.
1: Ja, die kan er wel van genieten. Ik moet zeggen dat ik in die eerste categorie zit. Ik blijf dan het liefste gewoon plat onder de tafel liggen met de airco op standje Antarctica. Zometeen de razendsnelle spreekbeurt gaat over het nationale hitteprotocol. Wat te doen tijdens die hitte?
5: Ja,

0: De rhetorische vraag van Loreen, is it love?
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, schooldag is al lang en breed voorbij. Toch duiken we even de schoolbanken in. Helemaal in de categorie ter lering en de vermaak. Komende dagen wordt het steeds warmer. Het is al warm, het zal ik Nederland gewoon zien. Durmgeiltje vandaag en morgen code geel. En daarbij is ook het nationaal hitteplan van kracht. Ik hoor u denken, huh, wat?
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Nationaal hitteplan.
3: Er is een waarschuwingssysteem in Nederland dat is opgesteld om gezondheidsproblemen door langdurig warm weer te voorkomen.
2: Zorg ervoor dat u voldoende drinkt.
3: Met name onder kwetsbare groepen zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en jonge kinderen.
2: Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken.
3: Het plan is een samenwerking tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
2: Dus alleen bij warm weer, hè?
3: Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en diverse maatschappelijke en zorgorganisaties.
2: Draag dunne kleding.
3: Het Nationaal Hitteplan bestaat sinds 2007 en is sindsdien regelmatig geactiveerd tijdens periodes van aanhoudende hitte.
2: Blijf in de schaduw.
3: Het Nationaal Hitteplan wordt geactiveerd door het RIVM na overleg met het KNMI.
2: En slaap niet onder een te warme deken.
3: Wanneer de weersverwachting een verhoogde kans aangeeft op langdurig warm weer.
2: Houd uw woning cool.
3: Ook speelt de verwachte nachttemperatuur, gevoelstemperatuur en luchtvochtigheid een rol bij de beslissing tot activering.
1: Einde spreekbeurt.
2: Zorg

0: Zometeen al even richting Landgraaf. Want zometeen om 4:30 het laatste Limburgse nieuws hoor je van Janna. Daar in Landgraaf, Pinkpop beter gezegd, treft al maatregelen tegen de hitte. Zometeen hoor je wat die maatregelen dan precies zijn. Sowieso denk ik het advies vanuit het podium daar.
1: Beginnen we weer met inspringen. Doe het, want je kan je lekker vies verbranden. Dat is één.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
0: Ruimbaan hier voor het laatste Limburgs nieuws. Dat horen van Jan Hoofs.
14: Goedemiddag. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. Het plan richt zich voornamelijk op groepen die extra gevoelig zijn voor hitte, zoals ouderen en jonge kinderen. Ook verschillende evenementen hebben maatregelen genomen, zoals Pinkpop, vertelt collega Rian Monen.
15: Je kunt zonnebrand meenemen, flesje van maximaal 250 milliliter. Water meenemen, maximaal 0,5 liter fles. En er zijn gratis waterpunten op het terrein. En ze hebben extra schaduwpunten toegevoegd. Dus hopelijk houdt iedereen het beetje rustig daar. Hou je hoofd koel, kleed je luchtig en vooral veel smeren en goed drinken.
14: Ja, naast de warmte wordt ook forse onweersbuien verwacht komend weekend. 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. Dat zegt het Openbaar Ministerie vandaag tijdens een voorbereidende zitting in Zwolle. In die zaak draait het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Verslaggever Frank Monen over de sterfgevallen.
16: Ja, eerder waren er 60 sterfgevallen die werden onderzocht. Dat is de afgelopen maanden gebeurd door de politie en door het Nederlands Forensisch Instituut. En bij 18 van die gevallen kan nu volgens het OM worden vastgesteld dat die mensen zijn overleden als gevolg van drugs of verboden medicijnen die ze bij funcaps hebben gekocht. 4 sterfgevallen zijn nog in onderzoek, dus het worden er maximaal 22 die tijdens de rechtszaak aan de orde zullen komen.
14: Verdachten Jort van W. uit Ullestraat en Stefan P. uit Valkenburg zitten nu 10 maanden vast. In België zijn de mannen al veroordeeld. Daar kregen ze 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Bij een ernstig ongeluk in Heel is vandaag een vrouw ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een auto aangereden tijdens het oversteken. Een traumahelikopter landde in de buurt om medische hulp te geven. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een scooterrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Venlo. De bestuurder van een zwarte bus zou na de botsing zijn doorgereden. De scooterrijder raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen. Vooralsnog is de bestuurder van het zwarte busje niet gevonden. En een auto heeft vanmiddag vlam gevat op de A73 richting Venlo. Net voorbij de Roertunnel brandde het voertuig uit. De brandweer was snel aanwezig om te blussen. De rechterrijstrook werd hiervoor wel afgesloten. Het verkeer vanuit Maasbracht moest wel even rekening houden met vertraging. Het weer. Het is vandaag zonnig en tropisch warm met maximaal 33 graden. Later op de avond is er kans op een onweersbui. Morgen is het opnieuw tropisch warm met 35 graden. En later op de dag trekken forse onweersbuien over.
0: Janne, heb je nog een advies voor de mensen eventueel hoe jij omgaat met 35 graden?
14: Ja, goed smeren en goed drinken.
0: Ja, inderdaad. Wat ijsblokjes in de nek heb ik de laatste tijd ook geprobeerd. En anders gewoon de tuinslang aan. Kunnen daar doorheen springen.

0: Jazoe, hier net na 4:30, don't go. Ondertussen, ja, een beetje een uitzonderlijke vraag van het grensgevalletje de afgelopen dagen en ook de komende dagen, heeft een beetje een andere thematiek. Dus aan jouw adres de vraag, ja, welk ander land gaan we nou vandaag even supporteren?
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Want, nogmaals, ja, we hebben het dus even omgegooid. Het grensgevalletje is vandaag ook in wereldkampioenschapssferen. Iedere dag is even geen directe grenslanden, maar de landen die dan aan de spreekwoordelijke bak moeten op dat wereldkampioenschap. Vandaag, kandidatuur vanuit Zuid-Afrika, Colombia en vanuit Zwitserland. Nou, daar zit toch nog wel een verschil in genre bij, denk ik, hè. Even voor de context. Colombia speelde vannacht al, die wisten te winnen. Zuid-Afrika en Zwitserland moeten respectievelijk om 6 en 9 uur vanavond. Misschien dat er dan in die stadions ook wel het volgende is te horen.
1: Het grensgeval.

0: Wat is jouw grensgevalletje?
1: Dat is wederom de vraag. Of ja, met andere woorden, welk land supporter jij vandaag dan even? Vanuit Zuid-Afrika, Jerusalem, Master KG en Nomsebo Zikode. Camisa Negra vanuit Colombia met Juanes. Of de Zwitserse DJ Yves Le Rock met het welbekende Rise Up.

moest sowieso tegenwoordig gewoon uitkijken naar wat ze allemaal zeggen. Ik kom net het theater binnen. Vroeg van Gijmers, waar is de wc? Ik verwies hem naar damestoilet. Bleek het een genderneutraal emus te zijn. Ik denk, oh god, als er zich meneer op zijn pikje trap wil nu, hè.

0: Are You Kidding Me? Van natuurlijk Anouk. Allemaal te horen hier nabij.
1: Vandaag.
0: Al even voorzichtig voorsorterend op komend weekend, of beter gezegd morgen. Want morgen dan begint het ene grote festival. Dat begint met een P en eindigt op Inkpop. 3 uur vanmiddag zijn trouwens al de campings geopend. Het is warm, het is zwijten. En dan moet je je voorstellen dat je dan ook nog eens met een tentje en een krat bier en een koelbox en een slaapzak en noem het maar op, richting campingen moet gaan. Of dat allemaal lukt, dat weet Rian Mone, want die staat er bij de camping. Rian, goedemiddag.
2: Ja, Ruben, de omschrijft het goed. Het is een soort Tetris van spullen die ik hier in de deelkamer weet te krijgen. Ik vind het knap, hoor. Ik heb die kunst nooit begrepen. Ik weet niet of het echt toch gewoon een best.
0: Ja,
2: maar bij mij is het echt overal slepen, alles op alles. En een veldweer gaat wets wel. En dan wil het nog gaat warmer. Maar
0: en je
2: komt
0: er heel vaak achter dat je dan denkt, oh, hij heeft mij zo'n bolderker meegenomen. Deed er dan een paar zo'n
2: rondjes. Die zijn ik wel heel veel.
0: Die hebben het slim bekeken,
2: ja. Als ik één blik om me heen werp, dan zit ik er minimaal 20. Dus dat is wel goed bedacht. Nu ben ik ook bij de groepscamping. Dus dat leent zich misschien wel voor dat de ene van de groep dan de bolderker metneemt met z'n wel. Dat de rest van dadelijk
0: noodwerk
2: op aanwaaien als de tent is opgezet. Ja, precies. Maar heet is het zeker. Er stond veel nu al in de rie voor de groepscamping. Die rie is gelukkig een beetje in de shim. Ik ga eens even kijken wie in, ja, volgens mij wel ervaren campinghanger. Meneer, mag ik u even iets vragen?
3: Ja, zeker.
2: U ziet eruit alsof u veel ervaring heeft met kamperen op festivals. Nou, want dit is goed ingepakt.
3: Totaal niet.
2: Totaal niet?
3: Nee.
2: Maar dit is toch een goed compact setje.
3: Ja, toen ik vroeger... Is het voor de radio?
2: Ja.
3: Oh. Ja, toen vroeger ging ik met één keer geweest, was het één dag wat beter. Daarna nooit meer.
2: Oh, dus dit is echt weer een 3 dagen voor het eerst?
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Nou, het ziet er goed uit. Zo, ik vind het wel heel bijzonder. Ik weet niet of ik daarna mag vragen, maar er zijn alle noodzakelijke spullen. Flesje water heeft hij vast, wordt hartstikke heet. Maar de knuffel is ook mee.
3: Ja, dat is van het
2: zo. Oh. Wat goed. Oh, dat is je kussen. Wacht, ik kom even bij jou. Ik dacht, wat lief. Je kunt niet zonder je knuffel voor het
4: weekend. Nee, dat is mijn kussen voor het weekend.
2: Oh, dat is goed bedacht. Je dacht, dat is compacter dan dat ik dat hele ding mee moet nemen.
4: Ja, dat is wel, die kan je echt helemaal in elkaar vouwen. En ik kussen niet.
2: En toch laat je je vader ermee slepen?
4: Ja.
2: Want een van jullie staat in de zon met alle spullen. Ja, en de ander, ik zeg niet wie, staat hier in de schaduw te kijken hoe dat gebeurt.
4: Hij kiest ervoor om in de zon te staan. Hij kan ook bij mij komen staan.
2: Jullie gaan samen het hele weekend?
4: Ja, en met Simon. Die staat nu in de rij om...
5: Maar doe je ook even interview?
4: Ja, je moet daar ook even interview. Zij heeft wel veel ervaring.
2: Ook, waar staat ze?
4: Met
2: Ja, ik loop zo meteen even naar voren. Waar kijk jij het meeste naar uit?
4: 21 Pilots.
2: Oh, dus meteen morgenavond jouw hoogtepunt.
4: Ja, is echt mijn favoriete band. En ja.
2: Goed nieuws, dan is de zon onder, dus dan kun je lekker genieten zonder enige zorg.
4: Ja, ik heb er echt zoveel zin in.
2: Ja, super. Ik loop meteen even door naar de meest ervaren campingganger dan. Ruben, ik wil dich nog maar op, want ik ben natuurlijk helemaal op het gewoon een persoonlijk
0: geweld.
2: Maar dan kom ik heel even nog bij u. Ik heb de andere delen van het gezin al gesproken. Maar ik ben wel even benieuwd naar uw festivalervaring.
4: Hoeveel?
2: Ja, hoeveel?
4: Heel veel.
2: 40 jaar. 40 jaar ervaring. En wat maakt het nou dat u iedere keer toch weer teruggaat?
4: Ja, niet naar Pinkpop.
2: Nee. Is dit de eerste keer Pinkpop?
4: Nee, zeker niet de eerste keer, maar wel voor een weekend, ja.
2: Oh ja.
4: Ja.
2: En speciaal nog voor artiesten?
4: The Cure.
2: Oh, The Cure. Oh, dat is goed verdeeld. De 21 Pilots, de andere The Cure. Jullie kunnen telkens met elkaar op ziek.
4: Ja.
2: Dat is een goed plan. Dan wens ik jullie heel veel plezier dit weekend.
4: Dankjewel.
2: Ja, ik moet zeggen, Ruben, vooralsnog zit die stemming er goed in en is het... Ja, nog rustig. Dus even kijken wie dat geeft als het 34 graden is geweest op een festivalterrein natuurlijk. Maar er zijn maatregelen getroffen. Hè. Er mag zonnebrand metnemen tot 250 milliliter. Er mag een flesje metnemen van 0,5 liter. Dat kan ze vullen, die gratis waterpunten. Er is gatschium ingebouwd. Dus gewoon vooral hopen dat je er in het hoofd een beetje koel kan houden.
0: Ja, precies. Nou, het moet allemaal wel goed komen. Het welbekende en goede voorbereiding is natuurlijk het halve werk. Rian, dankjewel. Door vanuit het land. Graag vanuit de Pinkpop Camping. Daar druppelen ze binnen. Net als het zweet op het voorhoofd, denk ik dan. Zo meteen trouwens weer het grensgevalletje. Maar eerst Katy Perry. Oh ja, en Juicy J.

Komend. Katy Perry, Juicy J, The Dark Horse, hey, net BL1 vandaag. Dat we dus wederom geheel in lijn van het speelprogramma. Het speelprogramma voor het wereldkampioenschap voetbal van deze 18e juni. Het grensgevalletje hebben opgesteld. Dus geen buurlanden even. Maar dus wat landen die iets zwieteren weg liggen. Zuid-Afrika, Colombia en Zwitserland. Want die moeten alle drie voetballen. Of ja, Colombia heet al gevoetbald zelfs. Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Bijna allemaal in de eigen taal van het desbetreffende land. Behalve de Zwitserse DJ Yves Larocque met Rise Up. En verder nog Juanes vanuit Colombia met Camisa Negra. En dan nog Zuid-Afrika, want die spelen tegen Tsjechië, was het volgens mij. Jerusalema van de Master KG en Nomsebo Zikode. Dat zijn de artiestennamen, hè?
0: Wat is jouw grensgevalletje?
1: Mocht je net trouwens flinke tranen met tuiten huilen, want er zit geen Limburgse afwijking in. Nou, niet getreurd, lieve mevrouw of meneer. Komt-ie.

0: Ah, dikke plaat, man. Dwayne Isabella in het BL1 vandaag over platen gesproken. We gaan eens even een beetje internationaal doen. Ik merk eigenlijk dat het, de keuze voor het desbetreffende land niet per se ingestoken is op de kwaliteit van het voetballen. Want de keuze loopt jou nogal in verschillende stemmen voor Colombia. Voor Juana S dus, met La Camisa Negra, de zwarte jurk, betekent dat, als ik me niet vergis. Verder ook wel voor de Zwitserse DJ Yves Larocque met Rise Up. Maar toch echt de meeste voor de kandidatuur vanuit Zuid-Afrika. De Master KG, samen met, misschien leek ze dan de artiestennaam, Nomcebo Zikode. En dan moet ik toch wel even in het bijzonder Ria teleurstellen, want Ria, heb je geen Jeruzalem. Het doet me denken aan corona, de rest maakt me niks uit. Ja, maar misschien kunnen we die herinnering herschrijven wat betreft deze plaat. Bijvoorbeeld Maria of Maria was toch wel echt vuur.
1: Lastig. Ik vind het altijd even leuk. Maar doe toch maar Jeruzalem. Dat doet me terugdenken aan dat dansje wat we toen allemaal deden. Goedjes.
0: Merci Maria. Ja, nou, misschien dat is wel toepasselijk voor Ria. Dat dansje, weet je wel.

0: luisteren. L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
2: Uitgekeken op je meubels of interieur? Laat je inspireren bij Leen Bakker, Pronto Wonen en Wonen Zo. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
1: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort. Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. In de zaak draait het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Een scooterrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Venlo. De bestuurder van een zwart busje zou er na de botsing vandoor zijn gegaan.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden.
11: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
12: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
13: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
14: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
16: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna Membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
17: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
18: voordeeluitjes.nl.
19: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
20: Dat is genieten.
21: Met Rousseau chocolade.
19: Kijk op rousseau.nl.
22: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
23: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
22: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
24: Vrijdag 26 juni is het feest in Melick. Jong talent, kleurrijke optochten en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je oorles vrijdag 26 juni in Melick.
25: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
26: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
27: Dit is L1.
28: Dan volgt nu een programma in de zendtijd van
29: Limburg.
30: Limburg.
31: Limburg.
32: Limburg.
33: Limburg.
34: Limburg.
35: Limburg. Ja, Limburg.

0: The Bloodlines van Robin Thicke en Pharrell Williams. Ondertussen geven we hier toch even het woord aan meneer Pierre Knoops.
1: Kom maar achter mij aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Ja, want de hoogste tijd voor is even een dikke vette portie historie. Specifieker nog, de historie achter de datum van vandaag. Daarvoor beginnen we. B. De 18e juni 1940. Charles de Gaulle rupt vanuit Londen via de radio Frankrijk op om de strijd voor te zetten. Hoewel het zojuist onder de voet is gelopen door Nazi-Duitsland destijds.
3: J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi.
0: Het heet nog wel iets weg van We will fight them to the beaches, through the air. Ja, over die Tweede Wereldoorlog trouwens gesproken op 18 juni 2020, dat is heel wat korter geleden, overleed Vera Lynn. Op 103-jarige leeftijd, die blonde zangeres, wordt vooral bekend door haar optredens voor Britse soldaten, ook ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, kreeg zodoende ook de bijnaam The Forces Sweetheart.

0: Someday we'll meet again, Vera Lynn. En ook sporthistorie, de verscholen hier achter de datum van vandaag. Want terwijl er nu nog druk gestreden werd om de WK-titel, wist West-Duitsland op 18 juni 1972 de EK-titel binnen te slepen. Gigantische veldbestorming door de Duitse fans, daarna was het gevolg.
1: Wimmer, Kremers, Beckenbauer lenkten souverän das deutsche Spielkonzept. 57 Minuten sind jedoch erst gespielt. Doch ein triumphales Ende störten undisziplinierte Fans. Schon vor dem Schlusspfiff stürmten sie das Feld.
0: Undisziplinierten Fans. En ook nog een bijzondere verjaardag qua muziekhistorie, namelijk van een nogal bekende zanger en muzikant, onderdeel van een nogal legendarische band.
2: Everyone wants to know when you're getting married.
3: So do I.
4: So does his son.
3: So does my son. I've got 5 kids up in Swansea. They won't go to work.
0: Hij had al een bepaald idee. Over wie dat we het dan hebben, welke legendarische band. De Beatles natuurlijk. Paul McCartney is vandaag 84 jaar geworden. Ik zit te denken, laten we deze polygonese dan aansluiten met de Fab Four.
5: Kom maar achter me aan.
6: L1, dit is L1.

0: Vlinders in de buik. En dan hebben we het over de buik van natuurlijk Peppy Kraft.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Op weg naar de donderdagavond. En de donderdagavond ook nogal met wat zwijt gemuutje zal zien. En een specifieke groep die nogal heet gezwijt vandaag. Ja, dat is toch wel een groep in Remeun, denk ik. Want studenten die militair willen leren, die zaten zich daar in voor veteranen. Het gebeurde in het hele land. Een groep VEVA-studenten, dat zijn dus een soort van aspirant militairen, Oetermunt, die marcheerde en oefende in het zuiden van de provincie onder begeleiding van veteraan Marco Kroon. Ja, en die haaien het toch vrij zwaar in de hits. Kan ik me gauw iets bevoorstellen. Verslaggever Peter Beker, ja, de stonger bij een kikker dan. Hij had het beter bekeken dan. Maar ja, de kreeg al op mijn letter wat gezwijd wordt door.
2: Marcheren kun je in principe overal.
3: Okay.
2: Net buiten Geulum moet je zijn voor wat anders.
4: We zijn net daar naar beneden gegaan. Fysiek valt al mee, maar ik merk wel, je moet je lichaam echt ja, overhalen. Want ja, alles zegt tegen je zo van ja, je valt dadelijk 30 meter naar beneden, doe dat niet. Maar als je eenmaal bezig bent, dan ga je echt best wel soepel naar beneden. Dat is best wel lachen.
2: Ze zijn op minikamp, 3 dagen lang. Marcheren en oefeningen met een militair karakter. De studenten halen op deze manier sponsorgeld op voor een landelijke veteranenorganisatie.
5: Ja, we zijn eigenlijk al een tijdje bezig hiermee. En ja, we doen het inderdaad ook voor de veteranen. Omdat het gewoon heel belangrijk is dat die ook de hulp krijgen die ze moeten krijgen.
6: Ja, gisteren was het wel zwaar, omdat ik het heel had. Ik had heel erg benauwd. Dus ik heb het laatste stuk gefietst. Maar ik ben benieuwd hoe het vandaag gaat zijn.
7: En er zijn maar heel weinig mensen die zeggen van, hey, wat kan ik voor jullie betekenen? En dat is wat ze eigenlijk zeggen door dit pak aan te trekken. Ik wil Nederland gaan dienen. Ik wil onze Nederlandse normen en waarden gaan beschermen. En ja, daar ben ik enorm trots op. Dus het feit dat zij dit doen, dat wordt enorm goed.
2: Deze dag eindigt met beide voetjes op de grond. Hier en op de markt in Roermond vanavond voor een defilé.

0: Martin Solveig en Dragonette hier op weg naar de donderdagavond. Zometeen om 17:30 hoor je ja, toch wel een beetje uitzonderlijk nieuws, durf te zeggen, van Jan Haar. Er is namelijk een risico dat er een serieuze wasbeerplaag op handen is. Nou, zometeen nog er meer over.
1: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
2: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
3: Met Rousseau chocolade.
2: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
4: Van horeca tot bouw,
5: van zorg tot logistiek.
4: APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's.
5: En laat je kleding personaliseren.
4: APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: Het laatste Limburgse nieuws. Daarvoor is hier aangeschoven Jan Hoofs.
15: Goedemiddag. Een scooterrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Venlo. De bestuurder van het zwarte busje zou er na de botsing vandoor zijn gegaan. De scooterrijder raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen, want vooralsnog is de bestuurder van het zwarte busje niet gevonden. De provincie zegt dat er een snellere manier moet komen om de verspreiding van de wasbeer tegen te gaan. Anders loopt heel Nederland het risico op een serieuze plaag. Het roofdier beschadigt landbouwgewassen, bedreigt zeldzame diersoorten en brengt ziektes over. En daarnaast kan de wasbeer ook woningen beschadigen. Daarom wil de provincie samenwerken met de Rijksoverheid, andere provincies en België en Duitsland, zodat het dier niet de grenzen oversteekt. Volgend jaar zouden volgens afspraken geen wasberen meer te zien zijn in Nederland. Om dit te halen mag er gejaagd worden. Ondanks dat het optreden tijdens Graspop niet doorgaat, treedt Tom Morello dit weekend wel op Pinkpop in Landgraaf. De beroemde gitarist van Rage Against the Machine heeft zijn optreden op het Belgische festival afgezegd vanwege een familieongeval. Het belooft ook warm te worden deze editie. Daarom heeft de organisatie al verschillende maatregelen genomen, vertelt collega Rian Mone.
16: Je kunt zonnebrand meenemen, flesje van maximaal 250 milliliter. Water meenemen, maximaal een halve liter fles. En er zijn gratis waterpunten op het Rijn. En ze hebben extra schaduwpunten toegevoegd. Dus hopelijk houdt iedereen het beetje rustig daar. Hou je hoofd koel, kleed je luchtig en vooral veel smeren en goed drinken.
15: Naast de hitte moeten bezoekers ook rekening houden met forse onweersbuien. En 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. Dat zegt het Openbaar Ministerie vandaag tijdens een voorbereidende zitting in Zwolle. In die zaak draait het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Verslaggever Frank Monen over de sterfgevallen.
17: Ja, eerder waren er 60 sterfgevallen die werden onderzocht. Dat is de afgelopen maanden gebeurd door de politie en door het Nederlands Forensisch Instituut. En bij 18 van die gevallen kan nu volgens het OM worden vastgesteld dat die mensen zijn overleden als gevolg van drugs of verboden medicijnen die ze bij Funcaps hebben gekocht. 4 sterfgevallen zijn nog in onderzoek, dus het worden er maximaal 22 die tijdens de rechtszaak aan de orde zullen komen.
15: Verdachte Jort van W. uit Ulestraat en Stefan P. uit Valkenburg zitten nu 10 maanden vast. In België zijn de mannen al veroordeeld. Daar kregen ze 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, het is vandaag zonnig en tropisch warm met maximaal 33 graden. Later vanavond is er kans op een onweersbui. Morgen is het opnieuw tropisch warm met 35 graden. En later op de dag trekken forse onweersbuien over.
0: Ja, kriegen de plantjes ook weer een beetje water. Zometeen zin heen weer 4 tickets voor het concert of het evenement Legends at the Park in Venlo te verkrijgen. Maar dan wil SVP een goed antwoord op de quizvraag.

0: mannen van Direct Through the Looking Glass. Hey, net BL1 vandaag in het stertje van de donderlijke noormiddag. En jawel, ook vandaag wat te winnen.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Misschien weet je het nog niet. Nou, vandaag staat te boek als best een culinaire donderdag. Deze 18 juni staat namelijk niet alleen te boek als de internationale dag van de sushi. Ook de dag van de tapas, vandaag aan de hand. En daarbovenop wordt er ook nog in heel wat landen de dag van de duurzame gastronomie gevierd. Nou, wat een campagnes en thema's die aan deze donderdag verbonden zijn. Zaten we denken, ja, dan moeten we toch even een culinaire editie van de Nieuwsquiz doen. Hebben we hier natuurlijk in Limburg ook heel wat sterrenchefs zitten. Denk bijvoorbeeld aan Bart Ausums, restaurant Tout à fait in Maastricht. Even spieken, waar heb ik Bart staan? Oh ja, hier is hij.
2: Dat is een kletskop van yuzu. Een citrus uit Japan. Op het moment dat hij uit de oven komt, heb je een paar seconden de tijd om hem op te rollen. Nu is hij hard. Is ergens als een koekje, dan kan je het breken. Die gaan we vullen met een salade van kingkrabpoten. Uit Alaska, kingkrab. Knippen we open, het krabvlees halen we eruit. Maak lekker smeug. En een beetje Granny Smith appel, wat crème fraîche. En die serveren we hierin met een schuim van basilicum en wilde kruiden.
0: Ja, een kletskop van yuzu en een salade van kingkrab.
3: Oeh, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker.
0: Ah, oh, ik kan wel met de pollepel overweg, volgens mij. Andere Limburgse sterrenchef is natuurlijk onder andere Margot Reuten van restaurant Da Vinci in Maasbracht.
4: Een gegaard aardappeltje erbij, piepkuikentje, lamzoortjes, dubbelgedopte dobbertjes bieden, asperges.
0: Ja, dat smaakt ze ook allemaal wel door, geloof ik. Goed, desalniettemin zijn we ook op zoek naar een andere chef, een andere bekende chef, geen Limburger. In ruil voor die 4 tickets voor het evenement Legends at the Park zijn we op zoek naar een chef, ja, die een beetje grossiert. Niet zozeer vanwege zijn eten, maar meer vanwege zijn explosieve gedrag in de keuken.
5: None of you work as a team! Where's the lamb sauce? Where's the lamb sauce?
6: That's what you're serving them. Burnt, shitty, black pizza.
5: And there's the fillet. Look at the fillet! We're fucking wasting the most expensive half!
6: Oh my god, fucking hell.
0: Fucking hell. Vloekt nog alles eens, kan wel eens een bord voorbij komen vliegen. Maar goed, dat schijnt er allemaal bij te horen in een keuken. Maar wie is je keuken?
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Weet jij de chef die bezoeken? Dan maak je kans op die

Ja, u zult het vanavond ook wel merken. Het is hier zo heerlijk, hè. Er ligt daarginder een dorpje. Dat dorpje heet Simpelveld. Alleen van de naam word ik al rustig, Simpelveld. Gisteravond is in Simpelveld een bromfietser bekeurd wegens het rijden zonder achterlicht. Volgens de burgemeester was het de hele week al onrustig in Simpelveld.

0: Laura Branigan met de self-control. Natuurlijk hier net in het staartje van de donderdagnamiddag. Zometeen als het officieel donderdagavond mag gaan heten. Tsjechië tegen Zuid-Afrika.
1: Nou, dat kan niet.
0: Jawel, zeker weten kan dat wel, meneer de bondscoach. En dan later op de avond om 9 uur Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina. Ik zit nog even te kijken wat er dan vannacht ook nog is. Om 12 uur trapt Canada af tegen Qatar. En dan om 3 uur, mocht je helemaal lang willen opblijven, Mexico tegen Zuid-Korea. Die spelen ook nog. We hadden trouwens zelf ook een eigen WK vandaag in Oost-Limburg. Speciale onderwijsscholen uit het zuiden van de provincie streden ieder voor hun eigen stad in het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Ja, omdat we dan helemaal in die WK-sferen zitten, heette het dit jaar niet de Bijzonder Meer Cup, maar de Bijzonder Meer World Cup.
2: Ja, het is helemaal top. We hebben alle wedstrijden gewonnen.
3: En die beker gaat mee naar onze school.
4: Als je goed kijkt hier, zie je echt verschil in beleving. Kinderen die willen tegen een bal schoppen, die dat al superleuk vinden. En je hebt ook kinderen die willen winnen. En als je het dan los van elkaar koppelt, dan ja, is het voor iedereen leuk.
5: Wat vond je ervan vandaag?
6: Leuk. En geweldig.
5: Hoe was het om zoveel ballen tegen te houden vandaag?
6: Zo zwaar.
4: Dan ga je bij de kinderen een beetje weg van waar zij echt vandaan komen. Want het is hun school, het is hun plek. Roermond, Sittard, Maastricht, Heerlen en Kerkrade. En bij ZMLK kan dat gewoon. Dus dit WK in Zuid-Limburg bestaat gewoon echt.
7: Ja, het is eigenlijk weer een fantastisch evenement. Dat we vooral ook die kinderen die met een bepaalde beperking zitten, dat we die vandaag zoiets kunnen bieden.
4: Daar staat eigenlijk Mbappé, daar staat eigenlijk Ronaldo. Je gaat het gewoon zien.
5: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen met zoveel spanning?
8: Weet ik zelf ook niet, slim spelen aan de bal goed leggen.
0: En het welverdiende applaus inderdaad voor de winnaars van de Parkschool uit Sittard. Wereldkampioen vandaag geworden in Zuid-Limburg.
9: Dit is L1.
0: Ondertussen wordt hier trouwens even afgeteld door een zangeres met talent. Dat is nog een understatement zelfs hoor. Het is 3-2-1 van Ben.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Appen met de jocks. Download de L1-app.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. In de zaak draait het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Een scooterrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Venlo. De bestuurder van een zwart busje zou er na de botsing vandoor zijn gegaan.
8: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Beleef het zelf, het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
11: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten. De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
12: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
13: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
14: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
15: Houd misdaad uit je buurt.
14: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
13: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerle en Maastricht.
16: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna Membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
17: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
18: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
17: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
18: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Groter in wonen. Maastricht.
19: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
20: Win jij de allerlaatste tickets?
19: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
21: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Ja, hopelijk heb je genoeg korstjes gegeten. Kun je deze lekker mee fluiten van One Republic, I Ain't Worried. Trouwens, hier ook geen reden tot zorgen. Nee, sterker nog, er zijn wederom 4 tickets te winnen voor het evenement Legends at the Park binnenkort in Venlo. Dus ik zou zeggen, ja, sla zo meteen je slag.
1: You're gonna win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore.
2: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: De opgave hoor je zo meteen nog een keer voorbij komen, maar niet voordat we je even hebben bijgepraat wat de actualiteiten van deze donderdag waren. Excuses, er vloog even een vlieg naar binnen. Ja, dat ging onder meer al over de Nooie Limburger. Kinderen werren maken voor de schutterscultuur en voor de Limburgse tol. Dat is het idee achter het Oerles prentenboek Veer snappen hem. De gemeente Roerdalen gaf auteur Hanneke Droom en illustrator Marco Jurissen de opdracht om dat boek te maken.
3: Ik begon met research doen, dus in de zin van ja, wie zijn die schutterijen droed? Daar wist ik helemaal niks van. En Hanneke is het verhaal ingedoken. En heeft gekeken van ja, wie kennen we voor zonder dat het een lesboek werd. Eigenlijk de belangrijkste principes van zo'n schutterij. Heb ik geprobeerd in een verhaal te vatten.
0: En ook nog even speciale aandacht voor, ja, toch was een beetje een van de helden van deze week. Tijm Oudhoven, Kunjut Hegelsum. En zoog vanuit zijn slaapkamerraam een treinongeluk gebeuren. Zoog dat een mens gewond raakte. Twijfelde geen moment. En ging vervolgens eerst hulp verlenen. En door kreeg je deze week een jeugdlintje voor.
4: Toen keek ik uit de raam en zag dat wat gebeurd was. Toen dacht ik van, oh, dat is niet goed. Toen ben ik gelijk naar beneden gerend en ben ik naar buiten gegaan. En dan heb ik de kennis die ik heb opgedaan bij de opleiding, heb ik daar kunnen uitvoeren en hem kunnen stabiliseren. Dus dat we hebben kunnen doorgeven aan de ambulance.
0: En dan tot slot ook nog een nieuwtje uit het politieke epicentrum van Venlo. Daar is namelijk Josanne van der Velde wethouder geworden. Nou is dat niet super baanbrekend. We horen het niet. Het is nogal opvallend, want haar pap Jo ging er vuur als CDA-wethouder in Tegelen en ook in Venlo. En haar opa was dan meer van 1974 tot aan zijn overlijden in 1976 wethouder namens de partij Actief 70 in de gemeente Tegelen.
5: Ik heb natuurlijk ook met de paplepel ingegeven thuis. De vergaderingen die papa thuis had. Nog aan de keukentafel met de toenmalige fractie. Dus je krijgt veel mee. En uiteindelijk rol je er zelf in.
0: Ja, en ik denk dat je de zoon of dochter van Josanne niet hoeft te vragen wat hij of zij later wil worden.
2: Liefde voor Limburg. Pa, pa, pa. Dit is L1.
6: Het lopen, dat doe ik zo graag, mensen. Dat kunnen ze me s'nachts wel wakker maken, hè.

0: Even een tripje richting Drommeland. Reisleider van dien was natuurlijk Roger Hodgson en de rest van de Supertramp. Dit was The Dreamer. Ondertussen, ja, de kerstverse editie van de nieuwsquiz stiert hij Klog. Het is in de smakelijke, durf te zeggen.
1: Hoe lekker.
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Iemand toepasselijk zie je net bezig de barbecue klog te maken. Ideaal weer voor wat vlees op de grill. Of wat groene asperges, bloemkoeltje. Of wat tomaten, dat kan natuurlijk ook. Hè. Deze donderdag steert toch wel in het teken van heel wat verschillende gerechten. Het is namelijk vandaag, misschien maar komen achter, de internationale dag van de tapas. Als ook de internationale dag van de sushi. Dat is dan net wat kooier dan de tapas meestal. En daarom dachten we een zeer culinaire editie van de nieuwsquiz. Want ja, in Limburg zitten toch wel heel wat sterrenchefs. Bijvoorbeeld in Venlo, laten we eens even een hoed pikken. Erik Zwaghoven van restaurant Faluas.
3: Wacht even tot de pan warm is. En deze olijfolie die kan een goede warme temperatuur aan. Dus daar kunnen we ook mooi in bakken. Er zijn ook olijfolies die moet je niet te warm maken zonder, want het is bitter. En deze bakken nou mooi vlees aan.
0: Ja, en verder nog even kieken. Bart Ausums, Margot Reuten, Hans van Wolden natuurlijk. Neem het maar op. Toch zijn we op zoek naar een andere bekende kok. Geen Limburger. Het heet volgens mij ook nog nooit, voor zover ik weet, in Limburg gekookt. Maar het is wel een opmerkelijk... Het is een opmerkelijk personage, zo kunnen we wel zeggen. Het is een Engelse chef. En die ook niet zozeer beroemd is vanwege zijn culinaire hoogstandjes. Maar eerder vanwege zijn gedrag in de keuken. Zeer smakelijke vroeg, wie het je ook alweer?
4: This salmon in here, when's that from? Oh my god, I just smell that.
5: And if I hear you talk about a fucking camera one more time, I'll stick a GoPro up your ass so you can see how shit you are. Got it? Chef, fucking idiots.
6: One more pumpkin,
5: Right, well, I'll get you more pumpkin. I'll ram it right up your fucking ass. Would you like it whole or diced?
0: Ja, hij heeft nogal wat voorspellingen dat de dingen in de poepert van verschillende cursisten iets steken. Bijvoorbeeld je GoPro dan. Dat liep me niet echt comfortabel. Wim Huurtgeer, wie was dit hier? Welke bekende chef-kok zoeken we? 4 tickets voor het evenement Legends at the Park liggen hier klaar.
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: Ik zit te denken, zo is er al in het Limburgse land aangekomen zin. Of is ze nog onderwegs met haar privéjet of luxe limousine? Olivia Dien zit op de heilige podiumplanken van het Pinkpop Festival in ieder geval.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, bij de nieuwsquiz vandaag worden we niet op zoek naar een specifieke zangeres, maar een voedseltovenaar, een gerenommeerde chef-kok. Geine Limburgse sterrenchef, ook al hebben die wel heel wat in de provincie. En einde der toch vooral bekendjes vanwege zijn taalgebruik, kunnen we wel stellen.
2: None of you work as a team! Where's the lamb sauce? Where's the lamb sauce?
3: That's what you're serving them. Burnt, shitty, black pizza.
2: And there's the fillet. Look at the fillet! We fucking wasted the most expensive half!
3: Oh my god, fucking hell.
0: What in hell? Dat kipt er nog wel eens vanuit zijn mond naar voren. Nou kreeg ik al appjes binnen van ongerangere, Mariette. Zag ze dat ook? Maar misschien dat Mariette, want ik ga je ook een quoteje van Hans van Wolde straks. Die zag, ja, dat is Hans van Wolde.
4: Nee, dat is niet goed.
0: W-A-U-D. Nee, Hans van Wolde is volgens mij ook wel wat beleefd. Al kan ik niet persoonlijk hoor. Ondertussen, Claire aan de lijn. Claire, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Bist je zelf ook wel assertief in de keuken of eerder een zeer zachte keukenproces?
5: Nou, ik laat eigenlijk liever mijn man gewoon altijd lekker koken. Ik ken dat heel goed.
0: Dat is een ideale rolverdeling inderdaad. Jou. Je mag geëmancipeerd ook, Jurg.
5: Ja, absoluut.
0: Wat, wat heet als een soort van signature dish, zeg maar? Wat, wat lukt je me echt goed?
5: Oh ja, dan kan alles heel lekker koken. Hij heeft lekker pasta carbonara gemaakt, dus het heeft heerlijke smaak.
0: Oh, kijk eens. Nou, dat geur ik wanneer dat ik mocht aanschuiven bij jullie, want dat klinkt zeer smakelijk. we vroegen ons af, ja, wie de meneer ook in kokspak met nogal wat gevloek dat voorbij kwam was. Welke naam is die sticht te horen, Claire?
5: Ja, ik denk dat dat Gordon Ramsay moet zien.
0: Ja, we dachten ook, ja.
6: Goed! Ja. Dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Hey. Gordon Ramsay klopt helemaal inderdaad. Dat betekent dus echt dan Legends at the Park in Venlo. Gist. 4 tickets komen die in de kant op. Kun je een beetje uit de omgeving? Venlo of wat zuidelijker?
5: Nee, ik kom het Valkenburg, maar ik kom er wel.
0: Ah, kijk, dat is op zich. Dat is mijn, ja, wat zal het zien? Urke Anger? Nou ja, Urke. Gaat ze het
5: ja,
0: al mee?
5: Nee, ja,
0: daar
5: gaat het
0: wat van mee. Oh, dan is dat te doen inderdaad. Moet ik vragen, wat heeft ze nog op de donderdagavond op de planning? Het blijft nog lang warm, dus misschien lekker met een voetenbadje in de tuin of zo vanavond.
5: Ja, ik denk
0: dat
5: we lekker voetenbadje, het zwembad zet op, dus lekker genieten vanavond.
0: Ja, precies. Kunt ze er goed tegen trouwens te eten?
5: Ja hoor, heerlijk. Oh. Het lekker in de tuin.
0: Ook zelfs merken ze dat het richting de 34 graden gaat zelfs?
5: Ja, gewoon lekker rustig aan en dan
0: kunt
5: het helemaal
0: rood. Daar zit je al een hele kerf waar, denk ik. Gewoon een beetje in het gemaak hoor, dan kon je een geleentje.
5: Absoluut, niet te druk maken.
0: Precies. Veel plezier, geniet ervan vanavond. En de tickets komen die in de kant op, Claire. Dankjewel voor mijn spullen.
5: Jo, dankjewel.
0: Heel erg bedankt, groetjes.
5: Hoi.

0: 2 juni hoorde je hier September met Cry For You. Ja, zo meteen geen tranen, maar zweetdruppels. Want van Janne Hoofs hoor je hoeveel graden er dan morgen op die zeer hete vrijdag worden verwacht.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Appen met de jokes, download de L1-app.
3: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
4: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
3: Dress up and sing along like nobody's watching.
4: Get your tickets at thedoolhof.nl.
5: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
1: Maak van je tuin een paradijs. Gun de buitenmens in jou die oase van rust. Voor inspiratie, trends en heel veel mooie tuinartikelen ga je naar Intratuin of Exterio. Het buitenleven begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar wil ik heen.
0: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Het laatste nieuws over de Pinkpop-line-up, maar ook het risico op een heuse wasbeerplaag. Janne Hoofs weet er alles vanaf.
8: Goedenavond. Een scooterrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Venlo. De bestuurder van een zwart busje zou er na de botsing vandoor zijn gegaan. De scooterrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen, want vooralsnog is de bestuurder van het zwarte busje niet gevonden. De provincie zegt dat er een snellere manier moet komen om de verspreiding van de wasbeer tegen te gaan. Anders loopt heel Nederland het risico op een serieuze plaag. Het roofdier beschadigt landbouwgewassen, bedreigt zeldzame diersoorten en brengt ziektes over. Daarnaast kan de wasbeer ook woningen beschadigen. Daarom wil de provincie samenwerken met de Rijksoverheid, andere provincies en Duitsland en België, zodat het dier niet de grenzen oversteekt. Volgend jaar zouden volgens afspraken geen wasberen meer te zien mogen zijn in Nederland. En om dat te halen mag er gejaagd worden. Een nationaal hitteplan is sinds vandaag van kracht en dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. Ook verschillende evenementen hebben maatregelen genomen, zoals Pinkpop, vertelt collega Rian Monen.
9: Je kunt zonnebrand meenemen, flesje van maximaal 250 milliliter, water meenemen, maximaal een halve liter fles. En er zijn gratis waterpunten op het terrein en ze hebben extra schaduwpunten toegevoegd. Dus hopelijk houdt iedereen het beetje rustig daar. Hou je hoofd koel, kleed je luchtig en vooral veel smeren en goed drinken.
8: Ja, er is ook goed nieuws voor de fans van Tom Morello, de gitarist van Rage Against the Machine. Want ondanks dat het optreden op Graspop niet doorgaat morgen, treedt hij dit weekend wel op tijdens Pinkpop in Landgraaf. En 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. Dat zei het Openbaar Ministerie vandaag tijdens een voorbereidende zitting in Zwolle. De officier van justitie over dat verband.
10: Bij deze 18 kunnen we een kausaal verband aantonen tussen de middelen die gekocht zijn via de sites van funcaps en het overlijden.
11: Hoe heeft u dat aangetoond?
10: Nou, daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan door toxicologen en door forensische artsen. En zij komen met een rapport en op basis van dat rapport stellen wij vast dat er voldoende bewijs is.
8: Ja, in die zaak gaat het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Verdachte Jort van W. uit Oelestraten en Stefan P. uit Valkenburg zitten nu 10 maanden vast. In België zijn de mannen al veroordeeld. Daar kregen ze 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer. Het was vandaag zonnig en tropisch warm met 33 graden. Later op de avond is er nog kans op een onweersbui. Morgen opnieuw tropisch met 35 graden. En later op de dag trekken dan forse onweersbuien over.
7: Ik heb dus een plan, hè? En dat is niet zozeer voor morgen al, maar zaterdag wordt het waarschijnlijk ook weer pittig warm. Als Nederland dan moet voetballen, waarom niet alle buitenzwembaden in de provincie open, gigantische beeldschermen ophangen aan de rand van die buitenbaden? Mensen wordt het streng verboden om te spetteren, want dan kunnen die schermen natuurlijk niet tegen. Maar dan kun je daar met z'n duizenden lekker allemaal in het zwembad voetballen kijken.
8: Ik weet wat jij morgen gaat doen. Dat we alle buitenbaden bellen.
7: Ja, precies. Ik laat het niet meer zitten.

Bruno Mars met de nodige finesse. En net op de donderdagavond, trouwens op diezelfde donderdagavond, staan we weer even stil bij een vrij bijzondere verjaardag. Is geen verjaardag van een persoon, nee, maar van een land. De Verenigde Staten bestaan 250 jaar op de kop af. Sinds dat de Declaration of Independence is getekend. En zodoende het collega Peter Beker een aantal Limburgers sprak met een uitzonderlijke relatie met dat land. Maar eerst diezelfde Peter Beker vanuit gitaar. Nou,

0: de donderdagavond even opschudden met het gitaargeluid van Peter Beker. Door het stof niet meer.
1: You're listening to L1's Bay Broadcasting Station.
2: God bless you all.
0: Ja, dan moeten we even een touw dan stateside, wie dat ze het ook wel eens noemen. Komende dagen stonden we even stil bij de verjaardag van de Verenigde Staten. En daar muurten dan ook verschillende Limburgers met nogal een uitzonderlijke relatie met de Verenigde Staten. En vandaag zien dat twee mensen die, nou, we kunnen wel stellen, die zien nog alles aan de kant van de plas geweest, zeg maar. Het zijn namelijk Arnie Raats en Caro van Helvoort, moet ik zeggen. Uit Venlo komen ze. En die zijn maar liefst 24 keer naar de Verenigde Staten gereisd. Voor sowieso vakantie, maar ook voor fotoreportages. Je kunt wel zeggen, ze kunnen de weg toch wel een beetje. De 24ste reis tegelijkertijd, ja, die komt er misschien nooit. Want de liefde voor hetzelfde US of A is een beetje bekoeld, jongerhand.
3: Afrek, ja. Ja, oké. Okay. Ja,
4: dat is de Zeiss met de Sony.
3: Ja. Dit is niet te tellen, hè. Dit is gewoon niet te tellen.
5: Dit is allemaal mij gegaan naar Amerika.
3: Ja.
4: Ja. Ja, ik koos even mijn analoge Minolta niet vinden, hè.
3: Ja, dan zien we, dat is mij begonnen, inderdaad.
4: Ja. En dit is de Scarrow. En dit is echt, als ze door rondloopt, het is alsof ze op een andere planeet is. Dat is echt zo overweldigend.
3: Ja, dit is obviously Sun Studio, hè. Dit is allegedly de microfoon door Elvis Presley eruit gezongen. Ja.
5: Wat hebben wij volgens ook aan Amerika te danken?
4: Muziek.
5: Amerika is 350 jaar.
3: Ja, is knap.
5: Ja. Veel te vroeg ook wat te vieren.
4: Nou, til me nee met Trump. Nee.
0: Ja, dat is toch nog wel eens voorbij komen, hè? Dat de welbekende oranje meneer toch een beetje goed in het etengoes van vervente Amerika-gangers.

Dit keer toch wel muzikale verkoeling nemen, denk ik. Green Bailey Ray, Put Your Records On. Nou ja, en wat betreft de titel, al even voorzichtig voorschotteren naar Van Je Week. Het is hartstikke zomer inderdaad, ja. En dat merken we wel aan de temperaturen. Maar dat merken ze dan ook aan de muziek van je week. Want van je week hebben WBL en Radio te boek staan als week van de zomerhits. Dus zien we ook meteen benauwd naar welke zeer zwoele zomerhit hertje haar doet kloppen. Hij misschien een bepaalde sappige anekdote bij de ketchup song, omdat hij toen met zo'n bronstige Italiaan had gekusje destijds. Of ja, ben je nog tegen aan het strand in Frankrijk loogt in 2003 wie dat de Summer Jam uitkomt. Nou, het mogen allemaal van Portugese knallers tot Colombiaans tot Spaans, neem het maar op allemaal. Ik zit te denken, je hebt ook al even een vuurzetje. Een even een vuurzetje naar van je week. Dit is ook wel een toepasselijke zin.

0: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app. Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. In de zaak draait het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Een scooterrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Venlo. De bestuurder van een zwart busje zou er na de botsing vandoor zijn gegaan.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
9: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
8: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
2: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
3: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanavond, 8 uur, op L1 Radio. Bokkenrijders.
4: Bokkenrijders. Bokkenrijders. Bokkenrijders. Bokkenrijders. Bokkenrijders. Bokkenrijders. Bokkenrijders. Bokkenrijders. Bokkenrijders.
5: Dit is een podcast van Toneelgroep Maastricht. In samenwerking met L1.
6: Hallo, ik ben Eva Kusters.
7: En ik ben Henk Hover. In deze podcast gaan wij op zoek naar bokkenrijders.
6: Niet alleen het verleden, maar zeker ook in het heden, anno nu.
7: Ja, wie waren die bokkenrijders en waarom spreken ze anno nu nog steeds tot de verbeelding?
6: Wat is waar en wat is hun verzinsel?
7: Ga met ons mee op deze ontdekkingstocht langs heden en verleden.
6: Op zoek naar
7: de bokkenrijders.
6: In aflevering 4 van deze 5-delige podcastreeks gaan we straks op bezoek bij Hugo van de Loonse Duin.
7: Ja, want die speelt de hoofdrol in Villa Volta. In Villa Volta wordt het verhaal verteld van een bokkenrijder die niet rust totdat...
6: Maar we hebben nog wat te goed van de vorige aflevering.
7: Oh ja.
6: Want toen ging hij op bezoek bij Sylvia en Fini Innemee. En die vertelde je over de bokkerier-cd van Jean Innemee, de man van Fini en de vader van Sylvia. Hij liet ons wel achter met een cliffhanger over een gestolen boek.
7: Ja, dat klopt. Het klinkt een beetje als een spannend verhaal. Het gestolen boek van de bokkenrijders. En ik verklap je nu al, uiteindelijk komt het allemaal goed. Want dochter Sylvia kan niet tegen onrecht. Terug naar de flat van Fini Innemee. Nou, de bokkenrijders CD die was klaar. Die kwam uit in 1994 volgens mij. Was het toen gedaan wat bokkenrijders betreft voor Jean Innemee?
8: Nee, toen kwam mijn vader met het idee om met alle kennis wat hij had opgedaan over de bokkenrijders, om een roman te schrijven, dus een verhaal. En dat heeft hij ook gedaan, een verhaal Joes de bokkenrijder.
7: Maar er is dus een boek van Jean?
8: Nou, dat is geen boek, dat was dus zijn verhaal. En dat had hij gedeponeerd in een archief in Mazeik. Omdat hij bij de bokkenrijdersgenootschap in Mazeik, daar was hij lid van. En vandaar dat hij het ook daar had gedeponeerd. Maar helaas heeft iemand zijn verhaal uit het archief gepakt. Daar eigenlijk haast voor 95% dezelfde verhaallijn een boek uitgegeven. En niet verwezen tot het van mijn vader was. Dus tot het uit het archiefstuk. Hij heeft niet de naam van mijn vader vermeld in zijn boek.
7: En dat heeft je altijd gestoord?
8: Ja, want in die tijd was dat toen op bol.com te koop, dat boek. Ik heb het toen gekocht. Ik heb toen mijn vaders verhaal naast dat boek gelegd. En je kon gewoon bladzij voor bladzij, dit was haast identiek, op een zinnetje of een woordje na. Het was iedere bladzijde was, wat ik al zeg, van 95% gewoon hetzelfde.
7: Dat is apart. Jean schrijft een boek, deponeert dat in een archief, en zijn nazaten komen erachter dat iemand anders datzelfde verhaal met een paar kleine aanpassingen onder zijn eigen naam uitbrengt. Sylvia staat versteld als ze erachter komt. Dat doet het werk van haar vader geen recht.
8: Dat vond ik echt dat hem dan niet de eer is toegekomen. Of ja, dat hem inderdaad onrecht is gedaan voor al dat werk wat hij in die roman schrijven gedaan of ingestoken heeft. Hè. Dat hem dan niet de credits toekomt of de eer dat het eigenlijk hem zijn verhaal is. Dat heeft me wel gestoord, ja. Onrecht. Ik kan niet tegen onrecht, nee.
7: Maar daarmee is dit verhaal en dit onrecht nog niet ten einde. Het verhaal van het gestolen boek laat Sylvia niet los.
8: Ja, het heeft me natuurlijk jaren dwars gezeten. En op een gegeven moment is het een beetje op de achtergrond weggezakt. Hè? Dat, ja, niet het gevoel, maar dat ik dacht van wat moet ik daar nou? Wat moet ik daarmee doen? Maar vorig jaar was ik aan het wandelen en dan kwam ik ineens bij een kapelletje. En dan zag ik weer zo'n boekenrijders standbeeld. En toen waren er wat mensen. En waar we wat over die boekenrijders thema vertellen. En toen zei ik dat mijn vader ook zo'n roman erover geschreven had. Ja, en toen werd me ook de vraag gesteld, en waarom geef je dat dan niet uit? En dat heeft me toen in denken gezet. Ik kan eigenlijk toch niet tegen onrecht. Ik ga er toch in eigen beheer dat boek uitbrengen. En zo is het gegaan. En dan komt het boek ook uit.
7: Dat is eigenlijk echt rechtzetten van wat er toen krom is geraakt. Klopt dat wat ik zei?
9: En dat er op het ogenblik meer belangstelling is voor die bokrijders in verband met die musical die gaat komen. Dus de belangstelling voor de bokrijders leidt op. En dit vind ik toch het juiste moment om met dit boek uit te komen.
8: Ja, helemaal mee eens. Zeker weten, ja. Totdat een mooi moment is, ja.
7: Is het ook een soort monument voor je vader?
8: Zeker weten. Daar zou hij heel trots op geweest zijn als hij nog geleefd had. En voor mij is het ook een hele goede afsluiting van als eerbetoon naar hem. En tot dan ook al dat werk wat hij erin gestoken heeft. Al die boeken wat ik nog bewaard heb. Tot het dan voor mij ook goed afgesloten kan worden. Dat hele boekenrijders verhaalthema.
7: Sylvia Inneme zet met de uitgave van het boek van vader Jean uiteindelijk toch een kroon op zijn werk. Eindgoed, al goed.
6: Ja, en ik had het er al heel even kort over. Ook in de Efteling vinden we boekenrijders.
7: Ja, en we gaan niet alleen, want Bente en Sarah van het Tilburgse Beatrix College, die mochten met ons mee naar Hilvarenbeek.
6: Best leuk zo'n meeloopdag, toch? We gaan vandaag naar Villa Volta. En we gaan naar Villa Volta omdat die attractie natuurlijk gebaseerd is op het verhaal van bokkenrijders. Dus we gaan in gesprek met Karen om te kijken waar is die attractie precies op gebaseerd. Waarom houden we dat verhaal nog steeds in leven?
7: Hugo van de Loonse Duinen, weet ik toevallig.
6: Ja, en we gaan natuurlijk de attractie in.
7: Ja. Ik heb me natuurlijk een klein beetje verdiept in de attractie. Ooit bedacht door Ton van de Ven. Dus ik dacht, Ton van de Ven, die heeft dat bedacht. Die willen we graag spreken. Maar Ton is er helaas niet meer.
6: Nee.
7: Dus dat is lastig. En ik heb twee dames meegenomen. Van VR10 van de Beatrix College. Bente en Sarah. En een beetje doelgroep ook van zo'n attractie. Dus kijken hoe zij het vinden.
6: Ja, en ik kan me nog herinneren, 10 jaar geleden ging ik in Villa Volta. En toen ging het alle kanten uit. En volgens mij, ik weet niet of je over de kop gaat. Ik denk het niet. Dus ik ben heel benieuwd.
7: Oké, word je er misselijk van?
6: Ja, dat weet ik niet, volgens mij toen niet, dus ik denk dat het wel meevalt.
7: Het is een drukke dag in de Efteling, heb ik het idee. Hoeven die mensen niet te werken?
6: Ja, dat denken ze dus ook van ons, hè?
7: Oh ja, papier, hier. Villa Volta is een attractie in de Efteling gebaseerd op het fingeerde verhaal van Hugo van de Loonse Duinen. Een roofoverval met zijn bokkenrijdersbende op een abdij in Postel komt hem op een eeuwige vloek te staan. Karen Koppelmans van de Efteling weet er alles over. Hey Karen, jij werkt voor de Efteling. Ja, we zijn in de Efteling. En in de Efteling is iets met de bokkenrijders. En we staan volgens mij voor de deur.
10: Ja, we staan voor de deur bij de villa van Hugo van de Loonse Duinen. En Hugo was de roverhoofdman van de bokkenrijders die in de Brabantse Kempen de boel onveilig maakten.
7: Jij kijkt daar heel spannend bij.
10: Ja, het is ook spannend. En dat zullen we straks gaan horen, denk ik.
7: Hey, het is een verhaal bedacht door Ton van de Ven. Dat is een man die heel veel dingen heeft bedacht hier in de Efteling. Hij is er helaas niet meer. Hoe kwam hij aan die bokkenrijders, denk je?
10: Nou, om te beginnen was Ton van de Ven een van de ontwerpers van de Efteling. Eigenlijk de opvolger van Anton Pieck. En hij kreeg altijd de opdracht, we willen een nieuwe attractie maken. En dan ging je op zoek naar een verhaal. Want wat doen we in de Efteling? In de Efteling vertellen we verhalen. Zoals hier ook bij de villa. Hier vertellen we het verhaal van de bokkenrijders. Wij doen altijd onderzoek naar welke verhalen we willen vertellen. Welke verhalen zijn bekend. Liefst sluiten we aan bij een verhaal wat al bekend is in het land of in het buitenland. En zo is hij op de bokkenrijders gekomen. Ook,
11: ik zie achter ons al mensen naar binnen gaan.
10: De deur gaat open, we gaan naar binnen.
7: Moet ik me ergens op voorbereiden? Want,
10: nou, je oren goed open houden zou ik zeggen.
7: Nou, dit begint wel spannend.
10: Ja, het wordt dadelijk donker. Dat is ook altijd spannend natuurlijk.
7: Nou, de muziek gaat aan. Oh, ja.
12: Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Hugo, de bokkenrijder.
13: Ja, ik ben er heel vroeger ben ik erin geweest, maar ik weet het niet meer. Ik weet alleen de volgende ruimte weet ik wel hoe het eruit ziet en de attractie zelf. Maar ik weet het verhaal ken ik niet.
7: Nou, de deuren gaan open. We komen in een tweede ruimte. En daar zien we zo'n figuur op een stoel. Ik denk dat Hugo is, toch?
10: Ja, dat is Hugo. Je ziet hem zitten en op zijn stoel. Hij zit een beetje te slapen. En om hem heen zie je materiaal, spulletjes eigenlijk die uit de abdij van Postel heeft gestolen.
7: Schatten,
10: ja.
7: En de ogen gaan open, zie je.
10: Ja.
7: Hij wordt langzaam wakker.
10: Hij gaat vertellen.
14: Dit huis, dit vervloekte huis. Het is een helgelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Postel, wisten wij. En toen plotseling op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. En ze sprak tot mij, gij, Hugo van de Loonse Duinen. Gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des heren over u af, maar ik.
15: Opgepast. De deuren openen in jouw richting.
10: We gaan nu naar de woonkamer van Hugo. En daar zullen we merken dat Hugo geen rust meer krijgt.
7: Oh, oké, nu komen we eigenlijk in de echte attractie, hè?
10: Nu komen we waar de ploeg gaat plaatsvinden.
7: Oké, we zien een ruimte met ja, een soort kerkbankachtige setting.
10: Wat je hier ziet en wat je voelt, dat spreekt elkaar tegen. En daar kan je hoofd niet bijbenen. En daardoor kan je niet lekker worden.
7: Hey, we gaan het ondergaan.
10: Ja, we gaan het zien.
7: Nou, dat is heel erg maf. Iets beweegt, maar ik weet niet precies wat er beweegt.
10: Oh, en nu zie ik zelfs de vloer recht.
7: We hangen boven de vloer, hè, ja.

0: mensen. Ja.
1: En de vloer is weer beneden, het plafond is weer boven. We zijn weer terug bij
0: Alphen. We zijn weer terug op aarde, ja.
2: Nee, ik ben een beetje misselijk.
1: Oh, echt? Ja. Eva, hoe was het?
2: Nou, 10 jaar geleden ging ik er ook in. En toen dacht ik, oh, superleuk, Villa Volta. En nu net dacht ik, waarom doen we dit? Ja, het was wel misselijkmakend.
1: We hebben hier nog twee. Hoe vonden jullie het?
3: Ik vond het leuk.
1: Ja?
3: Het was raar, want het voelt alsof je zelf draait. Maar je gaat niet over de kop, zeg maar.
1: Ja, weet je dat zeker?
4: Ja, dan zou je daar van.
5: Het huis draait tegen de richting in.
1: Ja. Oké, wat heb je van het verhaal meegekregen?
5: Nou, dat Hugo de bang was of zo. Voor een vrouw die hem had ontdekt of zo.
1: Hij was in een kerk gaan stelen, dat was hij gaan doen. Dat was niet zo slim, volgens mij.
6: Hij was ontdekt door een vrouw.
1: Ja. En die achtervolgde hem.
6: Ja.
1: Ja,
6: die
4: staat boven op het huis.
1: Ja.
7: Juist. En pas als er een kind hier binnenkomt met het geweten zo rein als een baby, dan wordt de vloek opgeheven.
1: Maar hoe lang is die al open?
7: Sinds 1996, dus dat is best al even.
2: Nog nooit gelukt. Nee. Gewoon nog nooit.
1: Nee. Dat is waarschijnlijk ook de lessen die we kunnen leren hiervan, toch?
7: Zeker, ja.
2: Het verhaal van de bokkenrijders wordt dus doorverteld in de Efteling.
1: Ja, maar niet alleen in de Efteling, hè. Er bestaat een Suske en Wiske album over de bokkenrijders. Er komt een grote amateurtheatervoorstelling. En natuurlijk ook de spektakelmusical over het thema.
2: Ja, en toen we het hier zo over hadden, dacht ik even na. Want ik dacht, op dit moment zullen er toch nog wel mensen zijn die afstammelingen van de bokkenrijders zijn, die gewoon hier nu rondwandelen. Want veel mensen hebben een stamboom die teruggaat tot halverwege de 18e eeuw.
1: Ja, ik las in een tijdschrift, hè, bij de kapper, dat ook Daphne Dekkers, fotomodel, Bondgirl en tegenwoordig presentator en auteur van boeken en columns, afstamt van een bokkenrijder.
0: Dus ja, wij kregen dat onderzoek van hem. En toen stond zo in een bijzinnetje in dat boek, van waar hij dus achter was gekomen, zat volgens via de lijn van mijn oma, van moederskant, ben ik dus een afstammeling van een van de bokkenrijders.
2: Ja, en hoe dat zit, hoor je in de 5e en laatste aflevering van deze Bokkenrijders-podcast.
1: En ik stelde de cast en de creatives van het grote Bokkenrijders-theaterspektakel de vraag wat we nu anno 2026 kunnen leren van het verhaal van de bokkenrijders. En ook dat hoor je in de 5e en laatste aflevering van onze Bokkenrijders-podcast. Bokkenrijders is een podcast van Eva Kusters en Henk Hover voor Toneelgroep Maastricht in samenwerking met L1. Vond je iets van deze podcast? Laat het dan weten via de comments en tip hem bij jouw vrienden en bekenden. Oh ja, en geef een duimpje.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
2: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
1: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
3: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en dat komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de straat van Hormuz meteen weer opengaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen direct de vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: LP.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.